0: In Koude Kerken staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij twee brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de twee brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. Twee schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. In het noorden van Griekenland zijn tientallen toeristen per boot geëvacueerd vanwege een natuurbrand op een van de schiereilanden van Halkidiki. De brand bedreigde populaire resorts aan het strand bij Siviri en Fourka, ten zuiden van Thessaloniki. Hulpdiensten haalden de bezoekers weg met 15 bootjes, sommige toeristen nog in badkleding. De Griekse brandweer bestrijdt het vuur met 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmeticabedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale.
3: De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Vanochtend zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het bijzonder warm met 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 of plaatselijk 38 graden worden. Op het strand is het minder heet, rond de 30 graden. Vanavond eerst nog zon, later komt er bewolking vanuit het westen. Aan de kust koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht 25 tot 27 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vannacht eerst droog, later in het noordwesten kans op een enkele bui. Morgen periode met zon, maar ook enkele buien mogelijk met kans op onweer. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Morgenmiddag koeler, tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in Zuid-Limburg.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. Vier personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein president Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
9: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
12: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
2: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistisch investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
13: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metal. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
14: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
15: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026.
16: De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
17: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
20: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion.
21: Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion.
22: Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog. De temperatuur daalt naar 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Vanochtend zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het bijzonder warm met 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 of plaatselijk 38 graden worden. Op het strand is het minder heet, rond de 30 graden. Vanavond eerst nog zon, later komt er bewolking vanuit het westen. Aan de kust koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht 25 tot 27 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vannacht eerst droog, later in het noordwesten kans op een enkele bui. Morgen periode met zon, maar ook enkele buien mogelijk met kans op onweer. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Morgenmiddag koeler, tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in Zuid-Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste...

0: een optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerken staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Dat is de tweede.

0: tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
1: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
4: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistisch investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
1: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog. De temperatuur zakt naar 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de steden. In het noordelijk kustgebied staat een matige zuidoostenwind. Elders weinig wind.
10: Vanochtend wordt het zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuidoosten die later draait naar het zuidwesten. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37, plaatselijk 38 graden. Op de stranden is het wat koeler, rond de 30 graden. De wind draait naar het noordwesten en blijft zwak tot matig. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen vanuit het noordwesten koeler, met kans op enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerken staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag. De vrouw was zwanger en haar 3 kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in de teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de 3 kinderen van de vrouw. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein president Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie.
12: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vaksbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
13: 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
14: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
15: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
16: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
21: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit.
0: Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
2: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
22: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
23: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
24: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
27: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion.
28: Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De
27: De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Heerhugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog. De temperatuur zakt naar 13 graden in het noorden en 20 graden aan de kust en in de steden. In het noordelijk kustgebied staat een matige zuidoostenwind. Elders weinig wind. Vanochtend wordt het zonnig en droog, met zwakke tot matige wind uit het zuidoosten die later draait naar het zuidwesten. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37, plaatselijk 38 graden. Op de stranden is het wat koeler, rond de 30 graden. De wind draait naar het noordwesten en blijft zwak tot matig. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen vanuit het noordwesten koeler, met kans op enkele buien.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet.
8: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
9: De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden.
10: In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten.
29: Enkele honderden mensen liepen donderdagavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar woning in Den Haag.
11: De vrouw was zwanger en haar drie kinderen waren thuis toen ze werd neergeschoten. De 42-jarige vader van de kinderen is opgepakt als verdachte. De tocht stond ook in het teken van de strijd tegen femicide. Burgemeester Jan van Zanen en wethouder Ralf Sluis liepen mee, evenals de drie kinderen van de vrouw.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein president Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie.
15: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
16: 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
17: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
18: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
19: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
0: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
20: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
23: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog. De temperatuur zakt naar 13 graden in het noorden. Aan de kust en in de steden blijft het rond de 20 graden. Weinig wind, alleen aan de noordkust matige wind uit het zuidoosten. Morgenochtend zonnig en droog. In de middag overal zon en bijzonder warm, ongeveer 35 graden. In het zuiden zelfs 37 tot plaatselijk 38 graden. Aan de stranden koeler, rond de 30 graden. De wind zwak tot matig, draait van zuidwest naar noordwest. Vanavond eerst zonnig, later meer bewolking vanuit het westen. Aan de kust koelt het sneller af, in het zuidoosten blijft het tot middernacht rond de 25 tot 27 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen vanaf het noordwesten koeler met kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht.
24: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet.
25: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen.
7: Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
8: De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden.
9: In Koudekerke staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein president Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie.
26: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
27: 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
28: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
29: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor.
0: De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewis kunnen.
2: De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben. Maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
16: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistisch investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
17: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
18: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
19: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
20: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmeticabedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
30: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws.
3: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale.

0: De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog. De temperatuur zakt naar 13 graden in het noorden. Aan de kust en in de steden blijft het rond de 20 graden. Weinig wind, alleen aan de noordkust matige wind uit het zuidoosten. Morgenochtend zonnig en droog. In de middag overal zon en bijzonder warm. Ongeveer 35 graden. In het zuiden zelfs 37 tot plaatselijk 38 graden. Aan de stranden koeler, rond de 30 graden. De wind zwak tot matig, draait van zuidwest naar noordwest. Vanavond eerst zonnig, later meer bewolking vanuit het westen. Aan de kust koelt het sneller af. In het zuidoosten blijft het tot middernacht rond de 25 tot 27 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen vanaf het noordwesten koeler met kans op een bui. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct

0: boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. In Koudekerken staat donderdagavond een dierencrematorium in brand. De vlammen slaan uit het dak van het pand aan het Karreveld op een industrieterrein. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen bedrijven in hetzelfde pand. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden die last hebben van de rook worden geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein president Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen. In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. Twee mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewis kunnen. De Mexicaanse president Sheinbaum zegt dat Colombia een Mexicaans militair reddingsteam de toegang heeft ontzegd. Het team zou in Colombia zoeken naar slachtoffers van de zware aardbeving van maandag. De reddingswerkers zouden niet de juiste papieren hebben, maar volgens critici accepteert Colombia alleen hulp van landen met een rechtse regering. Bij de aardbeving, met een kracht van 7,4, vielen minstens 273 doden en worden nog 377 mensen vermist. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en clogs kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
4: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog. De temperatuur zakt naar 13 graden. Buiten de bebouwing, maar aan de kust en in de grote steden, blijft het rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon uitgebreid en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en draait naar het zuidwesten. Vanmiddag wordt het bijzonder warm met volop zon. In het binnenland loopt de temperatuur op naar 35 graden. In het zuiden zelfs tot 37 of plaatselijk 38 graden. Aan de stranden is het iets koeler, rond de 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het westen. Aan de kust koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Morgen wordt het een stuk koeler. Vanuit het noordwesten trekt wisselend bewolkt weer binnen, met verspreid enkele buien en mogelijk onweer. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden aan de kust en 32 graden in Zuid-Limburg.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4500 vierkante meter beslaat. Twee bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
12: Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de twee brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vaksbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. Twee schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
13: In het zuiden van Engeland is een passagierstrein ontspoord bij het dorp Lewes, dicht bij de kustplaats Brighton. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen raakten minder ernstig gewond. Er waren zo'n 150 passagiers aan boord die inmiddels allemaal uit de trein zijn gehaald. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. De oorzaak van het ongeluk is nog niet duidelijk en reizigers moeten de komende uren rekening houden met veel vertraging omdat er geen treinen langs Lewes kunnen.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
12: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda.
16: De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haar verzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
18: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
20: Vannacht is het helder en droog. De temperatuur daalt naar 13 graden, maar aan de kust en in de steden blijft het rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag wordt het bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 of lokaal 38 graden worden. Aan de stranden is het met ongeveer 30 graden wat koeler. Het blijft zonnig en droog. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Zaterdag wordt het van het noordwesten uit koeler. Vooral in het noorden en westen is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in Zuid-Limburg.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. Twee bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
24: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
25: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen.
26: De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren, zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan.
0: Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
1: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
4: Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovaties.
5: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
7: 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
8: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
13: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
30: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street.
2: Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
3: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
6: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
12: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
14: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
17: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats.
18: Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish. Maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
23: Vannacht is het helder en droog. De temperatuur daalt naar 13 graden, maar aan de kust en in de steden blijft het rond de 20 graden. Er staat weinig wind. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. De wind draait van zuidoost naar zuidwest en is zwak tot matig. Vanmiddag wordt het bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 of lokaal 38 graden worden. Aan de stranden is het met ongeveer 30 graden wat koeler. Het blijft zonnig en droog. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Zaterdag wordt het van het noordwesten uit koeler. Vooral in het noorden en westen is er kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in Zuid-Limburg.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
27: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht.
30: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet.
31: Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
32: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard.
0: Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen.
1: De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets die Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
4: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
5: Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie.
7: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
8: 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de Straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
9: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk,
3: waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio.

0: Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion.

0: Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog. De temperatuur ligt tussen 13 graden in het binnenland en 20 graden aan de kust en in de steden. Er staat weinig wind. Vanochtend en vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm met vanmiddag rond de 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37, plaatselijk 38 graden worden. Aan zee blijft het iets koeler met zo'n 30 graden. De wind draait van zuidoost naar noordwest en is zwak tot matig. Vanavond is het eerst nog zonnig, maar vanuit het westen komt er meer bewolking. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen wordt het koeler met overdag temperaturen tussen 22 graden in het noorden en 32 graden in Zuid-Limburg. Er is kans op enkele buien, mogelijk met onweer.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er 1 brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets die Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran. President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de Straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws.
1: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK Atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog. De temperatuur ligt tussen 13 graden in het binnenland en 20 graden aan de kust en in de steden. Er staat weinig wind. Vanochtend en vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm met vanmiddag rond de 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37, plaatselijk 38 graden worden. Aan zee blijft het iets koeler met zo'n 30 graden. De wind draait van zuidoost naar noordwest en is zwak tot matig. Vanavond is het eerst nog zonnig, maar vanuit het westen komt er meer bewolking. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen wordt het koeler met overdag temperaturen tussen 22 graden in het noorden en 32 graden in Zuid-Limburg. Er is kans op enkele buien, mogelijk met onweer.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
9: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren, zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets die Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran. President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden
14: die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
15: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade opgedragen om het land te verlaten. Het land wordt geregeerd door de rechtse president Luis Abinader, een bondgenoot van de Amerikaanse president Donald Trump. De uitzetting past in een bredere trend waarbij de Verenigde Staten druk uitoefenen op Caribische landen om de banden met Cuba te verbreken. Cuba lijdt zwaar onder de Amerikaanse politieke en economische druk, waardoor er nauwelijks goederen het eiland bereiken en elektriciteit schaars is. Donderdag vierde Cuba de 100ste geboortedag van revolutieleider en oud-president Fidel Castro, die 10 jaar geleden overleed, waarbij zijn broer, Raúl Castro, voor het eerst in maanden in het openbaar verscheen.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
17: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
18: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
19: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
20: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
23: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion.
24: Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
25: Dit was het laatste sportnieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 13 graden, maar aan de kust en in de steden blijft het rond de 20 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het bijzonder warm met zo'n 35 graden. in het zuiden mogelijk zelfs 37 of 38 graden. Op de stranden is het met rond de 30 graden wat koeler. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond komt er vanuit het westen wat bewolking, maar blijft het droog. Vannacht neemt in het noordwesten de kans op een bui toe. Morgen is het met 22 tot 32 graden een stuk koeler en is er kans op enkele buien.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4500 vierkante meter beslaat. Twee bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
3: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
4: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen.
6: De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling.
10: De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren, zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens.
2: De aanhoudende blokkade in de straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
7: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
9: Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein president Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie.
11: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
7: 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
16: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
17: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht is het helder en droog met weinig wind. De temperatuur daalt naar 13 graden, maar aan de kust en in de steden blijft het rond de 20 graden. Vanochtend schijnt de zon volop en blijft het droog. Vanmiddag wordt het bijzonder warm met zo'n 35 graden. In het zuiden mogelijk zelfs 37 of 38 graden. Op de stranden is het met rond de 30 graden wat koeler. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond komt er vanuit het westen wat bewolking, maar blijft het droog. Vannacht neemt in het noordwesten de kans op een bui toe. Morgen is het met 22 tot 32 graden een stuk koeler en is er kans op enkele buien.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
25: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht.
26: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet.
27: Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er 1 brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
28: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen.
29: De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

0: zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets die Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
1: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
2: Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie.
3: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vaksbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
4: 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de Straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
8: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers.

0: De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog. De temperatuur ligt tussen 13 graden buiten de steden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Vanochtend zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag schijnt overal de zon en wordt het bijzonder warm. Rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 tot plaatselijk 38 graden. Aan de stranden blijft het wat koeler, rond de 30 graden. Vanavond eerst nog zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen overdag meer bewolking met kans op enkele buien. In het noorden en westen mogelijk met onweer. Het wordt een stuk koeler, tussen de 22 graden aan de kust en 32 graden in Zuid-Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
7: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerke verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er 1 brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet,
5: zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
10: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
11: Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie.
12: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
13: 2 schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de Straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de 2e aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer.
17: Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
18: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistisch investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
19: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
20: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
21: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
22: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
25: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht helder en droog. De temperatuur ligt tussen 13 graden buiten de steden en 20 graden aan de kust en in de grote steden. Vanochtend zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag schijnt overal de zon en wordt het bijzonder warm. Rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 tot plaatselijk 38 graden. Aan de stranden blijft het wat koeler, rond de 30 graden. Vanavond eerst nog zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen overdag meer bewolking met kans op enkele buien. In het noorden en westen mogelijk met onweer. Het wordt een stuk koeler, tussen de 22 graden aan de kust en 32 graden in Zuid-Limburg. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
4: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht.
6: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet.
26: Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er 1 brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond.
27: In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed.
26: Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets die Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran. President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
7: Twee schepen van het staatsoliebedrijf van Abu Dhabi zijn donderdagavond aangevallen in de straat van Hormuz. De Verenigde Arabische Emiraten beschuldigen Iran van de aanval. Volgens het olieconcern raakte niemand gewond en is de situatie onder controle. Het is de tweede aanval op schepen van het bedrijf in minder dan een week. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
8: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
9: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
10: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
11: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
12: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
13: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale.
24: De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het bijzonder warm, rond 35 graden. In het zuiden op sommige plekken zelfs 37. Aan de kust blijft het iets koeler, rond de 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Vanavond neemt de bewolking in het westen wat toe. In de kustprovincies koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht tussen de 25 en 27 graden. Vannacht wordt het in het noordwesten bewolkter met kans op een enkele bui, minimaal 16 graden. Morgen overdag is het flink koeler met zon en wolken, hier en daar een bui met mogelijk onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij de Remmerdense Heide, tussen Elst en Veenendaal, woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
18: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht.
1: Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
2: Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
19: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten.
3: Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
4: Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie.
6: De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken, Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
23: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
27: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers.
28: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
29: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026.
7: De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
8: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
11: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
12: Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het bijzonder warm, rond 35 graden. In het zuiden op sommige plekken zelfs 37. Aan de kust blijft het iets koeler, rond de 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Vanavond neemt de bewolking in het westen wat toe. In de kustprovincies koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht tussen de 25 en 27 graden. Vannacht wordt het in het noordwesten bewolkter met kans op een enkele bui, minimaal 16 graden. Morgen overdag is het flink koeler met zon en wolken, hier en daar een bui met mogelijk onweer.
0: De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten.
1: Dit was het weer.
0: Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl

0: Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. De landelijke storing in het reisinformatiesysteem van de NS is verholpen. Door de storing was er geen informatie zichtbaar op de borden op stations in heel Nederland en konden geen berichten worden omgeroepen. Ook de informatie in de app was niet altijd actueel. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen bleven wel volgens de dienstregeling rijden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.

0: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. De Franse autoriteiten hebben een 15-jarige jongen aangehouden die ervan wordt verdacht een bosbrand te hebben gesticht, waarbij 2 brandweerlieden omkwamen. De brandweerlieden bestreden op 21 juli een natuurbrand bij de luchthaven van Bordeaux, toen hun voertuig door de vlammen werd ingesloten. De tiener is officieel in staat van beschuldiging gesteld en zit vast in een jeugdgevangenis. De dood van de 2 brandweerlieden leidde, samen met de dood van een vrijwillige brandweerman bij een andere brand, tot woede onder Franse brandweerbonden, die stellen dat er te weinig middelen zijn om de vele natuurbranden van dit jaar te bestrijden. Vakbondsvertegenwoordigers spraken donderdag met minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez, maar vinden zijn toezeggingen onvoldoende en dreigen in september met acties. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met zwakke tot matige wind. Vanmiddag blijft de zon volop schijnen en wordt het bijzonder warm, rond 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust is het net zo'n 30 graden iets koeler. Let op, het Nationaal Hitteplan is van kracht. Vanavond eerst nog zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Komende nacht neemt de kans op een bui in het noordwesten toe. Morgen wordt het koeler, vooral vanuit het noorden. Er komen enkele buien voor met kans op onweer, vooral in het noorden en westen. Temperaturen variëren dan van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. Twee bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand gewoed. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets die Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran. President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein President Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovatie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws.
6: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
7: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul.
2: Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met zwakke tot matige wind. Vanmiddag blijft de zon volop schijnen en wordt het bijzonder warm, rond 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust is het net zo'n 30 graden iets koeler. Let op, het Nationaal Hitteplan is van kracht. Vanavond eerst nog zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Komende nacht neemt de kans op een bui in het noordwesten toe. Morgen wordt het koeler, vooral vanuit het noorden. Er komen enkele buien voor met kans op onweer, vooral in het noorden en westen. Temperaturen variëren dan van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. In een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam heeft donderdagavond brand geboet. Zeker 30 woningen werden ontruimd. 4 personen zijn ter plaatse nagekeken door de ambulance, maar er vielen geen gewonden. Enkele woningen direct boven het restaurant zijn onbewoonbaar verklaard. Door de hoge temperatuur riep de brandweer extra eenheden op om aanwezige brandweerlieden af te lossen. Een brand heeft donderdagavond een dierencrematorium in het Zeeuwse Koudekerken verwoest. De vlammen sloegen uit het dak van het pand aan het Karreveld en er kwam veel rook vrij. Het crematorium zit op een industrieterrein waar meer bedrijven zijn gevestigd, waarvan er één brandschade en een ander rookschade opliep. In het crematorium was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en er raakte niemand gewond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran. President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing. Het bestuur van het Kennedy Center in Washington heeft donderdag gestemd om de naam van president Trump opnieuw op de gevel aan te brengen. Het cultuurcentrum wil op de gevel vermelden dat het John F. Kennedy Center for the Performing Arts is gerestaureerd en gerenoveerd door president Donald J. Trump. Ook wil het bestuur het terrein president Donald J. Trump Plaza noemen. Trump liet zijn naam in december aan de gevel toevoegen, maar een rechter beval eind mei dat die moest worden verwijderd. Het grotendeels door Trump benoemde bestuur stemde ook om het centrum 2 jaar te sluiten voor renovaties.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws.
17: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb.
2: Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
17: Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het bijzonder warm met overal zon en droge omstandigheden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 35 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het met ongeveer 30 graden wat koeler. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Vanavond blijft het eerst zonnig, maar vanuit het westen komt er wat bewolking aan. In de kustgebieden koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen wordt het van het noordwesten uit koeler, met meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk met onweer.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had.
4: De natuurbrand bij de Rimmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht is onder controle. De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nablussen van de laatste smeulende plekken nog enige tijd kan duren. De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. Bij de Rimmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal woedt een natuurbrand aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4500 vierkante meter beslaat. Twee bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat kondigt een grootschalige actie aan op de Merwedebrug. Volgende week gaat de politie streng optreden tegen vrachtwagenchauffeurs die zich niet aan het verbod houden. Sinds 18 juli mogen zware voertuigen niet meer over de verzwakte brug rijden. Tussen 3 en 7 augustus reden er dagelijks nog 1600 vrachtwagens en touringcars over de brug. Chauffeurs worden tijdens de actieweek van de weg gehaald en beboet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen. Hij krijgt daarmee zijn zetel in het Britse parlement terug. Farage trad ruim een maand geleden af als lid van het Lagerhuis wegens kritiek op zijn financiën. Hij vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
6: Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets die Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
7: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
25: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
26: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
27: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
0: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.

0: is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
2: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. Deze middag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm met rond de 35 graden. In het zuiden op meerdere plekken zelfs 37 graden. Op de stranden is het met ongeveer 30 graden wat koeler. Er is een gele waarschuwing vanwege de hitte. Vanavond eerst nog zon, later wat bewolking vanuit het westen. In het zuidoosten blijft het tot middernacht rond de 25 tot 27 graden. Vannacht neemt in het noordwesten de kans op een enkele bui toe. Morgen van het noordwesten uit koeler, met in het noorden en westen enkele buien, mogelijk met onweer. In het zuidoosten blijft het droog. De temperatuur morgen tussen de 22 graden in het noorden en 32 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

0: De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden, niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht is onder controle. De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nablussen van de laatste smeulende plekken nog enige tijd kan duren. De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal woedt een natuurbrand aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. Twee bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied. In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het Lagerhuis terug. Hij trad ruim een maand geleden af wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Farage kreeg 22.239 stemmen en sprak van een overtuigende overwinning. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Er loopt een parlementair onderzoek naar Farage, omdat hij verzuimd zou hebben een donatie van 5 miljoen pond van een cryptomiljardair op te geven. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran. President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall.
0: De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer. President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling. Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp.
3: Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met zwakke tot matige wind uit het zuidoosten, later uit het zuidwesten. Vanmiddag schijnt overal de zon en wordt het bijzonder warm, rond 35 graden. In het zuiden lokaal zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het iets koeler, rond 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de hitte. Vanavond blijft het eerst zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de kustprovincies koelt het sneller af, terwijl het in het zuidoosten rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht is het eerst droog, later in het noordwesten kans op een enkele bui. Morgen wordt het koeler met enkele buien, vooral in het noorden en westen, en middagtemperaturen tussen 22 en 32 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws.
11: Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders.
12: Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had.
13: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht is onder controle. De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nablussen van de laatste smeulende plekken nog enige tijd kan duren.
14: De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal woedt een natuurbrand aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. Twee bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
15: In Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag een man gewond geraakt bij een steekincident in een woning aan de Mercurius. De politie trof het slachtoffer aan en bracht hem naar het ziekenhuis. Hij was aanspreekbaar, maar over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. De verdachte was al weg toen de politie arriveerde en wordt in de omgeving gezocht.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen nadat hij ruim een maand geleden was afgetreden wegens kritiek op zijn financiën. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden, waardoor uiteindelijk 34 kandidaten meededen, voornamelijk onafhankelijke. Farage was niet bij de bekendmaking, omdat de politie hem volgens zijn partij had gewaarschuwd voor een dreiging, hoewel Sky News meldt dat de politie geen enkele kandidaat heeft geadviseerd weg te blijven. Er loopt een parlementair onderzoek naar hem vanwege een mogelijk niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets die Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran. President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
17: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
19: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
20: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
21: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
22: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
23: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag.
24: Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws.
26: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
27: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. De wind waait eerst uit het zuidoosten, later uit het zuidwesten. Vanmiddag schijnt overal de zon en wordt het bijzonder warm. Rond 35 graden, in het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het iets koeler met ongeveer 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond eerst nog zon, later wat bewolking vanuit het westen. In het zuidoosten blijft het rond middernacht tropisch warm met 25 tot 27 graden. Vannacht volgt afkoeling, vooral in het noordwesten met kans op een bui. Morgen komt er van het noordwesten uit koelere lucht binnen met enkele buien, mogelijk met onweer. In het zuidoosten blijft het nog het warmst.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Bosch protesteren boeren bij het provinciehuis tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Vrijdagochtend arriveerden enkele tientallen luid toeterende trekkers met omgekeerde vlaggen. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden als de Peel, waar nu te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen, wat voor veel opschudding zorgt. De Brabantse politiek onderbreekt daarom de zomervakantie voor een spoeddebat over de kwestie. Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt.
5: Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had.
6: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht is onder controle. De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nablussen van de laatste smeulende plekken nog enige tijd kan duren.
7: De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan.
8: Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal woedt een natuurbrand aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. Twee bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen nadat hij ruim een maand geleden was afgetreden wegens kritiek op zijn financiën. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden, waardoor uiteindelijk 34 kandidaten meededen, voornamelijk onafhankelijke. Farage was niet bij de bekendmaking, omdat de politie hem volgens zijn partij had gewaarschuwd voor een dreiging. Hoewel Sky News meldt dat de politie geen enkele kandidaat heeft geadviseerd weg te blijven. Er loopt een parlementair onderzoek naar hem vanwege een mogelijk niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond.
13: Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord.
28: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
14: Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren, zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
15: President Trump wil dat nieuwe Amerikaanse vliegdekschepen weer stoomkatapulten krijgen om gevechtsvliegtuigen te lanceren. Hij heeft de marine opdracht gegeven het modernere elektromagnetische systeem E-MALS te vervangen. Trump noemt E-MALS te duur, te complex en minder goed dan stoomkatapulten. Maar de marine stelde eerder dat het systeem juist minder onderhoud vergt, over de gehele levensduur goedkoper is en vliegtuigen minder belast. De omschakeling gaat naar verwachting honderden miljoenen dollars kosten. Fabrikant General Atomics waarschuwt voor hogere kosten, vertraging en problemen bij de aanpassing.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
20: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en clogs kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
21: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemer.
22: President Trump mag een vrijstelling van importheffingen voor goedkope producten schorsen. Dat heeft het Handelshof in New York geoordeeld. De uitspraak is een opsteker voor Trumps handelsagenda. De vrijstelling hield in dat voor pakketten met een waarde van $800 of minder geen heffingen hoeven te worden betaald. Vooral shoppers bij bedrijven als Amazon en Alibaba profiteerden eerder van de regeling.
0: Porsche stopt in 2030 met de Taycan, de volledig elektrische sedan van de sportwagenfabrikant. Dat meldt het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche op basis van ingewijden. De verkoop van de Taycan is flink gedaald, van bijna 41.000 auto's in 2023 naar 16.000 vorig jaar en slechts 6.000 in de eerste helft van 2026. De ondernemingsraad van Porsche is in hoofdlijnen akkoord gegaan met het besluit om de productie te stoppen. Porsche kondigde vorig jaar al aan zijn plannen voor elektrische voertuigen terug te schroeven vanwege tegenvallende vraag. Morocco Oil is niet langer hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat bevestigt de European Broadcasting Union aan Belgische media. Het van oorsprong Israëlische cosmetica-bedrijf was sinds 2019 hoofdsponsor van het Songfestival. Het is niet duidelijk waarom het haarverzorgingsmerk vertrekt. Bij de sponsoring werden in het verleden vraagtekens geplaatst. De deelname van Israël is al enkele jaren omstreden door de oorlog in Gaza. En critici vroegen zich af of Israël kon blijven deelnemen dankzij financiële steun van de hoofdsponsor.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Het team met onder andere Sanne Wevers en Naomi Visser eindigde in de kwalificatie als zesde. Visser greep in de meerkamp nipt naast de medaille en werd vierde. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
17: Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolvink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolvink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is net naast brons gegrepen op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige meerkamper uit Herugowaard eindigde als vierde in een persoonlijk record van 8378 punten. De Duitser Leo Neugebauer pakte goud met 8611 punten voor zijn landgenoot Niklas Paul. Tesselaar stond na de eerste dag nog tweede en lag na het polstokhoogspringen derde, maar zakte door een mindere prestatie bij het speerwerpen naar de vierde plaats. Op de afsluitende 1500 meter liep hij als tweede over de finish, maar de Noor Sander Skotheim hield met genoeg punten het brons vast. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jef Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte.
23: Dit was het laatste sportnieuws.
24: Je luistert naar Talk Radio.
25: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
26: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig en droog. Vanmiddag blijft de zon schijnen en wordt het bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden wordt het op meerdere plekken zelfs 37 graden. Aan de kust is het met rond de 30 graden iets minder heet.
3: Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. De wind is zwak tot matig en draait later naar het noordwesten. Vanavond is het eerst nog zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking. In de kustprovincies koelt het sneller af, terwijl het in het zuidoosten rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht later kans op een enkele bui in het noordwesten. Morgen wordt het koeler met temperaturen tussen de 22 graden in het noorden en 32 graden in het zuidoosten. Er is kans op enkele buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Bosch protesteren boeren bij het provinciehuis tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Vrijdagochtend arriveerden enkele tientallen luid toeterende trekkers met omgekeerde vlaggen. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden als de Peel, waar nu te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen, wat voor veel opschudding zorgt. De Brabantse politiek onderbreekt daarom de zomervakantie voor een spoeddebat over de kwestie. Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht is onder controle. De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nablussen van de laatste smeulende plekken nog enige tijd kan duren. De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. Bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal woedt een natuurbrand aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het vuur ongeveer 4.500 vierkante meter beslaat. 2 bosbrandbestrijdingspelotons bestrijden de brand. Watertransporteenheden brengen bluswater naar het gebied. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand.
6: Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Gaay en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straat.

0: zij een politieke stunt noemde, waardoor uiteindelijk 34 kandidaten meededen, voornamelijk onafhankelijken. Farage was niet bij de bekendmaking, omdat de politie hem volgens zijn partij had gewaarschuwd voor een dreiging, hoewel Sky News meldt dat de politie geen enkele kandidaat heeft geadviseerd weg te blijven. Er loopt een parlementair onderzoek naar hem vanwege een mogelijk niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren, zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder gedacht. Marktonderzoekbureau China Trading Desk wijst op sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen. Voor heel 2026 verwacht het bureau ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland. Ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerdere schattingen. Chinese reizigers worden selectiever en houden zich over het algemeen aan hun budget. Chinezen geven tijdens buitenlandse reizen naar verwachting ongeveer 258 miljard dollar uit. De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en droneonderdelen uit het buitenland. President Donald Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilogram en voor drones met gevoelige mogelijkheden. Voor kleinere drones geldt 25%. Ook bondgenoten, zoals de Europese Unie, Japan en Zuid-Korea, krijgen te maken met tarieven van 15%.

0: Tarieven treden over 21 dagen in werking. Voor drone-onderdelen die niet bijzonder gevoelig zijn voor de nationale veiligheid, treden de tarieven 180 dagen na ondertekening in werking. Boeren in Duitsland verwachten dit jaar een tegenvallende oogst door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, zegt de voorzitter van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst van granen, zoals tarwe en van koolzaad, blijft naar verwachting onder het gemiddelde. Ook aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen leiden tot aanzienlijke verliezen. In Nederland meldde LTO eerder deze maand al tegenvallende opbrengsten bij graan en een verwachte daling van minstens 8% bij aardappelen. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metal. De staking begon in oktober 2023, nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Ben Shelton heeft voor de tweede keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizege klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizege van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3. Voor Swiatek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zegen neemt Swiatek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig en droog met zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vanmiddag schijnt overal de zon en wordt het bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden op sommige plekken zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het wat koeler, rond de 30 graden. De wind draait langzaam naar het noordwesten. Het Nationaal Hitteplan is actief, dus houd rekening met de warmte. Vanavond koelt het in de kustprovincies sneller af dan in het zuidoosten. Vannacht kan er in het noordwesten een enkele bui vallen. Morgen wordt het een stuk koeler, met af en toe zon en enkele buien. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de wegen rondom Den Bosch is het nog rustig, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Boeren rijden met tractoren naar de Brabantse hoofdstad om te demonstreren bij een provinciale vergadering. Op de N279 bij Helmond Noord en Boerdonk zorgen trekkers voor een file van ongeveer 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A59 bij Vlijmen reed vrijdagochtend een kolonne van 30 tractoren, maar dat zorgde niet voor vertraging. Ook op andere rijkswegen en binnenwegen richting Den Bosch rijdt het verkeer zoals gewoonlijk. De eerste boeren met trekkers zijn vrijdagochtend gearriveerd bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden zoals de Peel, waar nu te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen, wat leidde tot een spoeddebat tijdens de zomervakantie. Ook actiegroep Farmers Defence Force is aanwezig en noemt het voornemen illegaal. Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht is onder controle. De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nablussen van de laatste smeulende plekken nog enige tijd kan duren. De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen nadat hij ruim een maand geleden was afgetreden wegens kritiek op zijn financiën. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden, waardoor uiteindelijk 34 kandidaten meededen, voornamelijk onafhankelijke. Farage was niet bij de bekendmaking, omdat de politie hem volgens zijn partij had gewaarschuwd voor een dreiging, hoewel Sky News meldt dat de politie geen enkele kandidaat heeft geadviseerd weg te blijven. Er loopt een parlementair onderzoek naar hem vanwege een mogelijk niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling. De Verenigde Staten dreigen Iran economisch te isoleren, zoals de wereld nog nooit heeft gezien. Minister van Financiën Scott Bessent zegt dat volgende week nieuwe maatregelen worden aangekondigd. Volgens Bessent combineren de VS financiële druk met een fysieke blokkade van Iraanse havens. De aanhoudende blokkade in de Straat van Hormuz moet ervoor zorgen dat niets de Iraanse havens in of uit kan. Vicepresident J.D. Vance zei eerder dat het verlagen van de olie- en benzineprijzen voor Amerikanen nu de belangrijkste Amerikaanse prioriteit is in de oorlog met Iran.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Donald Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Voor zwaardere drones van meer dan 25 kilogram en modellen die gevoelig zijn voor de nationale veiligheid geldt het hoogste tarief van 100%. Voor kleinere drones 25%. Drones uit de Europese Unie, Japan, Liechtenstein, Zuid-Korea, Zwitserland en Taiwan krijgen een tarief van 15%, die uit het Verenigd Koninkrijk 10%. De tarieven treden over 21 dagen in werking. Voor onderdelen die niet bijzonder gevoelig zijn voor de nationale veiligheid geldt een overgangsperiode van 180 dagen. Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht, ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers, terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen. Boeren in Duitsland verwachten dit jaar een tegenvallende oogst door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, zegt de voorzitter van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst van granen, zoals tarwe en van koolzaad, blijft naar verwachting onder het gemiddelde. Ook aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen leiden tot aanzienlijke verliezen. In Nederland meldde LTO eerder deze maand al tegenvallende opbrengsten bij graan en een verwachte daling van minstens 8% bij aardappelen. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
7: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Discuswerpers Shaquille Emanuelsen en Ruben Rolfink hebben zich niet kunnen mengen in de strijd om de medailles op de EK-atletiek in Birmingham. Emanuelsen eindigde als vijfde met een afstand van 67,97 meter. Rolfink werd zevende met 65,45 meter. De Sloveen Christian Tje won het goud met een afstand van 72,51 meter. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK-atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog twaalfde. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Ben Shelton heeft voor de tweede keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn zevende titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizegen klimt Shelton naar de zesde positie van de wereldranglijst. Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizegen van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3. Voor Swiatek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zegen neemt Swiatek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig en droog met zwakke tot matige wind uit het zuidoosten, later uit het zuidwesten. Vanmiddag schijnt overal de zon en wordt het bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Aan de kust is het met 30 graden wat koeler. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht blijft het eerst droog, later in het noordwesten kans op een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden. In grote steden in het midden en zuiden rond de 21 graden. Morgen zaterdag is het van het noordwesten uit koeler met zo nu en dan zon en kans op enkele buien, mogelijk met onweer.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Op de wegen rondom Den Bosch is het nog rustig, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Boeren rijden met tractoren naar de Brabantse hoofdstad om te demonstreren bij een provinciale vergadering. Op de N279 bij Helmond Noord en Boerdonk zorgen trekkers voor een file van ongeveer 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A59 bij Vlijmen reed vrijdagochtend een kolonne van 30 tractoren, maar dat zorgde niet voor vertraging. Ook op andere rijkswegen en binnenwegen richting Den Bosch rijdt het verkeer zoals gewoonlijk. De eerste boeren met trekkers zijn vrijdagochtend gearriveerd bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden zoals de Peel, waar nu te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen, wat leidde tot een spoeddebat tijdens de zomervakantie. Ook actiegroep Farmers Defence Force is aanwezig en noemt het voornemen illegaal. Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had. De natuurbrand bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht is onder controle. De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de Defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nablussen van de laatste smeulende plekken nog enige tijd kan duren. De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaargewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water. In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas.
10: Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen nadat hij ruim een maand geleden was afgetreden wegens kritiek op zijn financiën. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden, waardoor uiteindelijk 34 kandidaten meededen, voornamelijk onafhankelijken. Farage was niet bij de bekendmaking, omdat de politie hem volgens zijn partij had gewaarschuwd voor een dreiging, hoewel Sky News meldt dat de politie geen enkele kandidaat heeft geadviseerd weg te blijven. Er loopt een parlementair onderzoek naar hem vanwege een mogelijk niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond.
11: Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord.
12: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
10: Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilo en voor drones met gevoelige mogelijkheden voor de nationale veiligheid. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25%. De tarieven treden over 21 dagen in werking.
10: Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht. Ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers,
13: terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen.
14: Boeren in Duitsland verwachten dit jaar een tegenvallende oogst door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, zegt de voorzitter van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst van granen, zoals tarwe en van koolzaad, blijft naar verwachting onder het gemiddelde. Ook aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen leiden tot aanzienlijke verliezen. In Nederland meldde LTO eerder deze maand al tegenvallende opbrengsten bij graan en een verwachte daling van minstens 8% bij aardappelen.
15: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
16: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
17: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft zich met moeite geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De club kwam in Dublin niet verder dan een gelijkspel tegen Shelbourne, 2-2, na een zege van vorige week in Amsterdam van 3-1. Ajax stelde teleur en kwam op voorsprong door doelpunten van Julian Brandt en Anton Gaji, maar gaf die voorsprong uit handen. In de slotfase maakte Sean Moore de gelijkmaker voor de Ierse thuisploeg. Ajax treft in de play-offs het Zwitserse Sion. Ajax speelt gelijk tegen Shelbourne en gaat door in de Conference League. De ploeg van trainer Michel Sanchez kwam in Dublin niet verder dan 2-2. Ajax verdedigde een voorsprong van 3-1 uit de heenwedstrijd. Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion.
20: Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Ben Shelton heeft voor de tweede keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizegen klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizegen van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3.
4: Voor Swiatek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zegen neemt Swiatek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn omstreden plan om een deel van de aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Ook Nederland en veel andere Europese landen en veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben hun steun ingetrokken. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen.
21: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig en droog. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm met middagtemperaturen rond 35 graden. In het zuiden kan het op meerdere plekken zelfs 37 graden worden. Aan de kust is het iets koeler, rond de 30 graden. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het zuidwesten, later uit het noordwesten. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond wordt het eerst nog zonnig, maar later komt er vanuit het westen wat bewolking. In de nacht neemt de kans op een enkele bui toe in het noordwesten. Morgen is het koeler, met temperaturen tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Er zijn enkele buien mogelijk, met kans op onweer.
25: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
27: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de wegen rondom Den Bosch is het nog rustig, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Boeren rijden met tractoren naar de Brabantse hoofdstad om te demonstreren bij een provinciale vergadering. Op de N279 bij Helmond Noord en Boerdonk zorgen trekkers voor een file van ongeveer 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A59 bij Vlijmen reed vrijdagochtend een kolonne van 30 tractoren, maar dat zorgde niet voor vertraging. Ook op andere rijkswegen en binnenwegen richting Den Bosch rijdt het verkeer zoals gewoonlijk. De eerste boeren met trekkers zijn vrijdagochtend gearriveerd bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze protesteren tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden zoals de Peel, waar nu te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen, wat leidde tot een spoeddebat tijdens de zomervakantie. Ook actiegroep Farmers Defence Force is aanwezig en noemt het voornemen illegaal. Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had.
0: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide tussen Elst en Veenendaal in de provincie Utrecht is onder controle. De brand brak in de loop van de nacht van donderdag op vrijdag uit en woedde aan beide kanten van de defensieweg. De veiligheidsregio Utrecht meldt dat het nablussen van de laatste smeulende plekken nog enige tijd kan duren. De tabaksbranche stelt dat rokers 3 miljard euro minder aan accijns en btw hebben binnengebracht dan wanneer de rookwaar in eigen land was gekocht. Doordat veel rokers zijn overgestapt op buitenlandse of illegale tabak, schrijft de Telegraaf. Volgens de branchevereniging voor de tabaksindustrie komt dat door het Nederlandse beleid om roken te ontmoedigen met hoge prijzen. Uit onderzoek blijkt dat vorig jaar bijna 45% van de in Nederland geconsumeerde sigaretten niet via de Nederlandse markt werd gekocht. Bij Shek was dat zelfs bijna 61%. De tabakslobby wijst erop dat de maatschappelijke rekening hoger is doordat een crimineel circuit is ontstaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaargewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water. In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas.
1: Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen nadat hij ruim een maand geleden was afgetreden wegens kritiek op zijn financiën. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden, waardoor uiteindelijk 34 kandidaten meededen, voornamelijk onafhankelijke. Farage was niet bij de bekendmaking, omdat de politie hem volgens zijn partij had gewaarschuwd voor een dreiging, hoewel Sky News meldt dat de politie geen enkele kandidaat heeft geadviseerd weg te blijven. Er loopt een parlementair onderzoek naar hem vanwege een mogelijk niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond.
0: Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord.
2: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
27: Nigel Farage heeft zichzelf uitgeroepen tot winnaar van de tussentijdse parlementsverkiezing in Clacton. De leider van Reform UK spreekt van een overtuigende en overweldigende overwinning, hoewel de stemmen nog worden geteld. Farage stapte eerder zelf op als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te stellen, nadat kritiek was ontstaan over zijn financiën. De grote Britse partijen boycotten de verkiezing en noemden die een schijnvertoning. Farage zegt dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een georganiseerde poging om de uitslag te verstoren. Daarom gaat hij niet naar de officiële telling.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
27: De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilo en voor drones met gevoelige mogelijkheden voor de nationale veiligheid. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25%. De tarieven treden over 21 dagen in werking.
6: Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht, ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming, met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers. Terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen.
27: Boeren in Duitsland verwachten dit jaar een tegenvallende oogst door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, zegt de voorzitter van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst van granen, zoals tarwe en van koolzaad, blijft naar verwachting onder het gemiddelde. Ook aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen leiden tot aanzienlijke verliezen. In Nederland meldde LTO eerder deze maand al tegenvallende opbrengsten bij graan en een verwachte daling van minstens 8% bij aardappelen.
7: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
8: Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert.
27: In Zweden is een bijna 3 jaar durende staking tegen Tesla ten einde gekomen. De Amerikaanse autofabrikant heeft alle stakende leden uitgekocht, meldt de Zweedse metaalarbeidersbond IF Metall. De staking begon in oktober 2023 nadat Tesla had geweigerd een cao te sluiten voor het personeel van servicevestigingen. De staking eindigt zonder akkoord met de vakbond. Tesla-topman Elon Musk verzet zich al langer tegen vakbondslidmaatschap voor zijn werknemers.

0: Michel was niet tevreden. Vooral in de tweede helft verloor Ajax de helft van de duels. In de play-offs treft Ajax het Zwitserse Sion. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Ben Shelton heeft voor de tweede keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizegen klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizegen van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3. Voor Swiatek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zegen neemt Swiatek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn omstreden plan om een deel van de aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Ook Nederland en veel andere Europese landen en veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben hun steun ingetrokken. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Singer vastgelegd. Hij komt over van ETO FC, de regerend landskampioen van Hongarije, en tekent een contract voor 4 jaar. Singer maakte eerder deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. FC Groningen haalde onlangs ook al centrale verdediger Malcolm Yang binnen, maar de oudspeler van Feyenoord is door een Achillespeesblessure nog niet inzetbaar. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag wordt het bijzonder warm met volop zon. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar zo'n 35 graden. In het zuiden zelfs richting de 37. Aan de kust blijft het wat koeler, rond de 30 graden. De wind is zwak tot matig en draait later naar het noordwesten. Vanavond koelt het aan de kust sneller af. Maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog tropisch warm met 25 tot 27 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen wordt het van het noordwesten uit koeler met meer bewolking en kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Boeren protesteren daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Op de A59 richting Den Bosch staat rond 9:30 bij Os Oost en Kruisstraat 20 minuten file. Het verkeer staat daar veelal stil. Ook op de N279 tussen Boerdonk en Den Bosch rijdt het verkeer langzaam, met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A2 staat het verkeer eveneens stil, met ruim 10 minuten vertraging. Al is niet zeker of dat door de boeren komt. Bij het boerenprotest in Den Bosch blijven vele tientallen actievoerders arriveren. Rond 9 uur stonden er ruim

0: 100 mensen op het plein voor het provinciehuis, waar om 9:30 de Provinciale Staten debatteren over het voornemen van het provinciebestuur om de vergunning van 5 pluimveeboeren in te trekken. De sfeer op het afgezette plein is gemoedelijk. Er wordt feestmuziek gedraaid en later op de ochtend komen meerdere sprekers, onder wie FDF-voorman Mark van den Oever en bestuurders van landbouworganisatie ZLTO. Tientallen tractoren staan even verderop geparkeerd. Op spandoeken staan teksten als "Vergund, vergund" en "No farmers, no food". ZLTO zei vooraf 2000 mensen te verwachten. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteren vrijdagochtend tientallen boeren met trekkers tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden zoals de Peel, waar te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen om de natuur te verbeteren. De aankondiging zorgde voor zoveel opschudding dat de Brabantse politiek de zomervakantie onderbreekt voor een spoeddebat. Caroline van der Plas van de BBB heeft zich bij de protesterende boeren gevoegd. Op de wegen rondom Den Bosch is het nog rustig, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Boeren rijden met tractoren naar de Brabantse hoofdstad om te demonstreren bij een provinciale vergadering. Op de N279 bij Helmond Noord en Boerdonk zorgen trekkers voor een file van ongeveer 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A59 bij Vlijmen reed vrijdagochtend een kolonne van 30 tractoren, maar dat zorgde niet voor vertraging. Ook op andere rijkswegen en binnenwegen richting Den Bosch rijdt het verkeer zoals gewoonlijk. Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Spanje en Marokko versterken de bewaking aan beide kanten van de grens bij de Spaanse exclave Ceuta. De autoriteiten vrezen een nieuwe, grote toeloop van migranten op zaterdag, na berichten daarover op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen tienduizenden migranten naar Ceuta, vooral via het strand en de zee. Spanje heeft nu 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Marokko patrouilleert met militairen en heeft het strand afgezet met prikkeldraad. In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaar gewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water. In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen nadat hij ruim een maand geleden was afgetreden wegens kritiek op zijn financiën. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden, waardoor uiteindelijk 34 kandidaten meededen, voornamelijk onafhankelijken. Farage was niet bij de bekendmaking, omdat de politie hem volgens zijn partij had gewaarschuwd voor een dreiging, hoewel Sky News meldt dat de politie geen enkele kandidaat heeft geadviseerd weg te blijven. Er loopt een parlementair onderzoek naar hem vanwege een mogelijk niet opgegeven donatie van 5 miljoen pond. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag een nieuw record bereikt. De hoofdindex noteerde kort na opening 0,3% hoger op 1123,44 punten. Dataleveranciers Relix en Wolters Kluwer stegen ongeveer 3%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index ook een nieuw record bereikte. Beleggers zijn optimistisch dat de Federal Reserve de rente in september niet verhoogt. De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilo en voor drones met gevoelige mogelijkheden voor de nationale veiligheid. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25%. De tarieven treden over 21 dagen in werking. Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht, ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming, met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers. Terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen. Boeren in Duitsland verwachten dit jaar een tegenvallende oogst door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, zegt de voorzitter van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst van granen, zoals tarwe en van koolzaad, blijft naar verwachting onder het gemiddelde. Ook aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen leiden tot aanzienlijke verliezen. In Nederland meldde LTO eerder deze maand al tegenvallende opbrengsten bij graan en een verwachte daling van minstens 8% bij aardappelen. Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren. Sandalenmaker Birkenstock is donderdag bijna 12% gestegen op Wall Street. Het Duitse bedrijf heeft zijn verkoopverwachting voor het hele jaar verhoogd, omdat consumenten massaal de dure sandalen en kloks kopen. Topman Oliver Reichert produceert de schoenen zelf in Duitsland en kiest selectief waar ze worden verkocht. Andere bedrijven gingen juist onderuit. Autoverhuurbedrijf Hertz zakte ruim 16% nadat activistische investeerder Pershing Square zijn belang verkocht. En Cisco Systems verloor meer dan 8% na tegenvallende cijfers. De brede S&P 500-index sloot desondanks op een nieuw record, omdat beleggers verwachten dat de Federal Reserve volgende maand geen renteverhoging doorvoert. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Heerhugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizege van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3. Voor Swiatek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zege neemt Swiatek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. Ben Shelton heeft voor de 2e keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizege klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn omstreden plan om een deel van de aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Ook Nederland en veel andere Europese landen en veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben hun steun ingetrokken. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Singer vastgelegd. Hij komt over van ETO FC, de regerend landskampioen van Hongarije, en tekent een contract voor 4 jaar. Singer maakte eerder deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland.
2: FC Groningen haalde onlangs ook al centrale verdediger Malcolm Yang binnen. Maar de oudspeler van Feyenoord is door een Achillespeesblessure nog niet inzetbaar. Femke Marcus stapt over naar Team Visma Leasebike. De 29-jarige wielrenster komt over van SD Works ProTime en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen. Marcus zegt dat ze zich wil ontwikkelen met de wetenschappelijke aanpak van haar nieuwe ploeg. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar een renster die goed presteert in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Hij verwacht dat Marcus bij Visma nog verdere stappen kan zetten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met weinig wind. Vanmiddag schijnt overal de zon en wordt het bijzonder warm, rond 35 graden. In het zuiden zelfs 37. Aan de kust is het wat koeler, rond de 30. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond eerst nog zon, later meer bewolking vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 16 graden, in grote steden rond 21. Later kans op een bui in het noordwesten. Morgen zaterdag is het van het noordwesten uit flink koeler, met af en toe zon en kans op enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden in het noorden tot 32 in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Boeren protesteren daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Op de A59 richting Den Bosch staat rond 9:30 bij Os Oost en Kruisstraat 20 minuten file. Het verkeer staat daar veelal stil. Ook op de N279 tussen Boerdonk en Den Bosch rijdt het verkeer langzaam, met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A2 staat het verkeer eveneens stil, met ruim 10 minuten vertraging. Al is niet zeker of dat door de boeren komt. Bij het boerenprotest in Den Bosch blijven vele tientallen actievoerders arriveren. Rond 9 uur stonden er ruim 100 mensen op het plein voor het provinciehuis, waar om 9:30 de Provinciale Staten debatteren over het voornemen van het provinciebestuur om de vergunning van 5 pluimveeboeren in te trekken. De sfeer op het afgezette plein is gemoedelijk. Er wordt feestmuziek gedraaid en later op de ochtend komen meerdere sprekers, onder wie FDF-voorman Mark van den Oever en bestuurders van landbouworganisatie ZLTO. Tientallen tractoren staan even verderop geparkeerd. Op spandoeken staan teksten als vergund, vergund en no farmers, no food. ZLTO zei vooraf 2000 mensen te verwachten. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteren vrijdagochtend tientallen boeren met trekkers tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden zoals de Peel, waar te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen om de natuur te verbeteren. De aankondiging zorgde voor zoveel opschudding dat de Brabantse politiek de zomervakantie onderbreekt voor een spoeddebat. Caroline van der Plas van de BBB heeft zich bij de protesterende boeren gevoegd. Op de wegen rondom Den Bosch is het nog rustig, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Boeren rijden met tractoren naar de Brabantse hoofdstad om te demonstreren bij een provinciale vergadering. Op de N279 bij Helmond Noord en Boerdonk zorgen trekkers voor een file van ongeveer 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A59 bij Vlijmen reed vrijdagochtend een kolonne van 30 tractoren, maar dat zorgde niet voor vertraging. Ook op andere rijkswegen en binnenwegen richting Den Bosch rijdt het verkeer zoals gewoonlijk.
8: Ongeveer 30 tractoren rijden vrijdagochtend over de A59 bij Vlijmen richting Den Bosch. Daar is later op de dag een grote demonstratie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie liet donderdag weten dat boeren die met tractoren over de snelweg willen rijden, niet worden tegengehouden. De tractoren rijden langzaam, maar andere voertuigen kunnen zonder problemen inhalen. De Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteren vrijdag over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders.
0: Tiel lijkt de eerste gemeente in Nederland te worden, waar Forum voor Democratie een grote bestuurlijke vinger in de pap krijgt. Volgens de Gelderlander is afgelopen weken een deal gesloten tussen het CDA, PRO, de fusiepartij van PvdA en GroenLinks, D66 en Forum voor Democratie. De partij gaat meedoen met BMW zonder zelf een wethouder te leveren. De lokale partij PVDB en de VVD staan daardoor buitenspel, ondanks hun verkiezingswinst in maart. Tiel is een van de 16 gemeenten in Nederland die bij het ingaan van de zomervakantie nog geen coalitie en geen college van BNW had. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het Lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren. Spanje en Marokko versterken de bewaking aan beide kanten van de grens bij de Spaanse exclave Ceuta. De autoriteiten vrezen een nieuwe, grote toeloop van migranten op zaterdag, na berichten daarover op sociale media. De laatste twee dagen van juli kwamen tienduizenden migranten naar Ceuta, vooral via het strand en de zee. Spanje heeft nu 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Marokko patrouilleert met militairen en heeft het strand afgezet met prikkeldraad. In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaar gewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water. In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas. Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse leger meldt dat geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes hebben vernietigd en dat de dreiging voorbij is. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald. Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische Staten ook al een drone neer boven Letland. In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten, nadat vorige week op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven werd gevonden en het vliegverkeer in Hannover werd verstoord. In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers strandden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3 en 4%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran.
10: Luchthaven Zaventem bij Brussel heeft in juli de drukste maand in jaren beleefd. Ongeveer 2,6 miljoen passagiers reisden vorige maand via de luchthaven. Een toename van bijna 3% vergeleken met een jaar eerder. Het is het hoogste maandelijkse passagiersaantal sinds 2019. De drukte komt vooral door de start van de zomervakantie. De meest populaire bestemmingen waren Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Marokko, Duitsland, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.
11: De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilo en voor drones met gevoelige mogelijkheden voor de nationale veiligheid. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25%. De tarieven treden over 21 dagen in werking.
12: Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht. Ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers, terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen.
13: Boeren in Duitsland verwachten dit jaar een tegenvallende oogst door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, zegt de voorzitter van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst van granen, zoals tarwe en van koolzaad, blijft naar verwachting onder het gemiddelde. Ook aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen leiden tot aanzienlijke verliezen. In Nederland meldde LTO eerder deze maand al tegenvallende opbrengsten bij graan en een verwachte daling van minstens 8% bij aardappelen.
14: Bedrijven in Nederland moeten zich beter voorbereiden op extreem weer, zoals hitte, droogte en hevige regenbuien. Dat meldt ABN AMRO na onderzoek naar de economische gevolgen van extreem weer. Volgens de bank daalt de arbeidsproductiviteit vanaf 25 graden Celsius met 2% per graad dat het warmer wordt. Bedrijven kunnen de impact beperken met groene daken, waterbuffers en aangepaste werkprocessen bij hitte. De gevolgen van warmte en droogte zijn deze zomer te merken in de landbouw en de binnenvaart, terwijl sectoren als bouwmarkten en installatiebedrijven juist profiteren.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws. Tot slot het sportnieuws. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Herugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizege van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3. Voor Swiatek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zegen neemt Swiatek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. Ben Shelton heeft voor de 2e keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizege klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn omstreden plan om een deel van de aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Ook Nederland en veel andere Europese landen en veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben hun steun ingetrokken. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Singer vastgelegd. Hij komt over van ETO FC, de regerend landskampioen van Hongarije, en tekent een contract voor 4 jaar. Singer maakte eerder deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. FC Groningen haalde onlangs ook al centrale verdediger Malcolm Yeng binnen, maar de oudspeler van Feyenoord is door een Achillespeesblessure nog niet inzetbaar. Femke Marcus stapt over naar Team Visma Leasebike. De 29-jarige wielrenster komt over van SD Works ProTime en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen. Marcus zegt dat ze zich wil ontwikkelen met de wetenschappelijke aanpak van haar nieuwe ploeg. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar een renster die goed presteert in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Hij verwacht dat Marcus bij Visma nog verdere stappen kan zetten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanochtend zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon overal en wordt het bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust wat koeler, rond de 30. Vanavond is het eerst zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten. Het Nationaal Hitteplan is actief voor heel het land. Vannacht neemt in het noordwesten de kans op een bui toe. Morgen van het noordwesten uit koeler, met enkele buien en mogelijk onweer. Temperaturen dan tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Financiënminister Eelco Heijne verwacht dat het opstellen van de begroting een spannend proces wordt. De minderheidscoalitie moet zaken doen met oppositiepartijen om tot een begroting te komen die op breed draagvlak kan rekenen. Het kabinet start volgende week gesprekken met onder meer Pro en Ja 21. Maar beide partijen willen niet gezamenlijk meedoen aan een deal. Heijne heeft wel vertrouwen in het proces, maar noemt het een moeilijke puzzel.
18: Hij wil met Prinsjesdag een begroting presenteren die door het parlement wordt gesteund.
19: Bij het boerenprotest in Den Bosch zijn vanochtend ruim 100 actievoerders aanwezig. Ze demonstreren tegen het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveeboeren in te trekken. Provinciale staten debatteren daar 9:30 over. Boeren vrezen dat het Brabantse plan voor precedentwerking zorgt en funest is voor het vertrouwen in de overheid. Landbouworganisatie ZLTO verwacht 2000 demonstranten.
20: De politie heeft vrijdagochtend 12 mensen aangetroffen in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein aan de Vulkaanweg. De inklimmers zijn aangehouden, net als de chauffeur, op verdenking van mensensmokkel. Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Boeren protesteren daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Op de A59 richting Den Bosch staat rond 9:30 bij Os Oost en Kruisstraat 20 minuten file. Het verkeer staat daar veelal stil. Ook op de N279 tussen Boerdonk en Den Bosch rijdt het verkeer langzaam, met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A2 staat het verkeer eveneens stil, met ruim 10 minuten vertraging. Al is niet zeker of dat door de boeren komt. Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteren vrijdagochtend tientallen boeren met trekkers tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden zoals de Peel, waar te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen om de natuur te verbeteren. De aankondiging zorgde voor zoveel opschudding dat de Brabantse politiek de zomervakantie onderbreekt voor een spoeddebat. Caroline van der Plas van de BBB heeft zich bij de protesterende boeren gevoegd. Op de wegen rondom Den Bosch is het nog rustig, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Boeren rijden met tractoren naar de Brabantse hoofdstad om te demonstreren bij een provinciale vergadering. Op de N279 bij Helmond Noord en Boerdonk zorgen trekkers voor een file van ongeveer 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A59 bij Vlijmen reed vrijdagochtend een kolonne van 30 tractoren, maar dat zorgde niet voor vertraging. Ook op andere rijkswegen en binnenwegen richting Den Bosch rijdt het verkeer zoals gewoonlijk.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop wijst dat het een Oekraïense afzwaaier zou zijn. De drone werd boven onbewoond gebied vernietigd door een Italiaans gevechtsvliegtuig, om burgers niet in gevaar te brengen. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het Lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren.
24: Spanje en Marokko versterken de bewaking aan beide kanten van de grens bij de Spaanse exclave Ceuta. De autoriteiten vrezen een nieuwe, grote toeloop van migranten op zaterdag, na berichten daarover op sociale media.
0: De laatste twee dagen van juli kwamen tienduizenden migranten naar Ceuta, vooral via het strand en de zee. Spanje heeft nu 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Marokko patrouilleert met militairen en heeft het strand afgezet met prikkeldraad.
2: In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaar gewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
4: In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas.
7: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania zijn opgeschort tot zaterdagochtend 2 uur. Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia wijken zoveel mogelijk uit naar Palermo, maar dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen. En door de zomervakantie is het nu extra druk op Sicilië.
26: De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3% en 4%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran.
27: Luchthaven Zaventem bij Brussel heeft in juli de drukste maand in jaren beleefd. Ongeveer 2,6 miljoen passagiers reisden vorige maand via de luchthaven. Een toename van bijna 3% vergeleken met een jaar eerder. Het is het hoogste maandelijkse passagiersaantal sinds 2019. De drukte komt vooral door de start van de zomervakantie. De meest populaire bestemmingen waren Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Marokko, Duitsland, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.
28: De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilo en voor drones met gevoelige mogelijkheden voor de nationale veiligheid. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25%. De tarieven treden over 21 dagen in werking.
1: Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht. Ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming, met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers. Terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen.
3: Boeren in Duitsland verwachten dit jaar een tegenvallende oogst door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, zegt de voorzitter van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst van granen, zoals tarwe en van koolzaad, blijft naar verwachting onder het gemiddelde. Ook aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen leiden tot aanzienlijke verliezen. In Nederland meldde LTO eerder deze maand al tegenvallende opbrengsten bij graan en een verwachte daling van minstens 8% bij aardappelen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. Jeff Tesselaar is vierde geworden op de tienkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige atleet uit Heerhugowaard stond na de eerste dag nog tweede, maar zakte op de tweede dag terug. 2 jaar geleden werd hij bij zijn EK-debuut in Rome nog 12e. Tesselaar zegt trots te zijn en durft te stellen dat hij nu een van de big boys is in de meerkamp. Hij viel op door zijn uitbundige optreden, waarbij hij bij iedere poging het publiek opzweepte. Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizege van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3. Voor Swiatek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zege neemt Swiatek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. Ben Shelton heeft voor de 2e keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizege klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn omstreden plan om een deel van de aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Ook Nederland en veel andere Europese landen en veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben hun steun ingetrokken. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Singer vastgelegd. Hij komt over van ETO FC, de regerend landskampioen van Hongarije, en tekent een contract voor 4 jaar. Singer maakte eerder deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. FC Groningen haalde onlangs ook al centrale verdediger Malcolm Yang binnen, maar de oudspeler van Feyenoord is door een Achillespeesblessure nog niet inzetbaar. Femke Marcus stapt over naar Team Visma Leasebike. De 29-jarige wielrenster komt over van SD Works ProTime en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen. Marcus zegt dat ze zich wil ontwikkelen met de wetenschappelijke aanpak van haar nieuwe ploeg. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar een renster die goed presteert in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Hij verwacht dat Marcus bij Visma nog verdere stappen kan zetten. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is nu zonnig en droog. De wind waait zwak tot matig, eerst uit het zuidoosten, later uit het zuidwesten. Vanmiddag blijft de zon volop schijnen en wordt het bijzonder warm, rond 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust is het met 30 graden iets koeler. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond is het eerst nog zonnig, maar vanuit het westen komt er bewolking. Aan de kust koelt het sneller af. In het zuidoosten is het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Vannacht neemt in het noordwesten de kans op een enkele bui toe, met minimaal 16 graden. Morgen wordt het een stuk koeler, met temperaturen tussen 22 graden in het noorden en 32 graden in het zuidoosten. Er is kans op enkele buien, mogelijk met onweer, vooral in het noorden en westen. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken heeft afgelopen zomer tevergeefs gewacht op een telefoontje van de vakbonden om te onderhandelen over de toekomst van de sociale zekerheid. De D66-bewindsman hoopt nog altijd op een akkoord met vakbonden en werkgevers, maar erkent dat het heel moeilijk gaat. Voor de zomer wilde Veilbrief begin augustus een deal hebben, maar dat is niet gelukt. Hij wijst erop dat eerdere sociale akkoorden in Nederland jaren duurden en altijd gepaard gingen met stakingen en acties. Prinsjesdag, wanneer de begroting voor 2027 bekend wordt gemaakt, ziet hij niet als deadline voor een akkoord.
14: Bij het boerenprotest in Den Bosch zijn vanochtend ruim 100 actievoerders aanwezig. Ze demonstreren tegen het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveeboeren in te trekken. Provinciale staten debatteren daar 9:30 over. Boeren vrezen dat het Brabantse plan voor precedentwerking zorgt en funest is voor het vertrouwen in de overheid. Landbouworganisatie ZLTO verwacht 2000 demonstranten.
15: De politie heeft vrijdagochtend 12 mensen aangetroffen in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein aan de Vulkaanweg. De inklimmers zijn aangehouden, net als de chauffeur, op verdenking van mensensmokkel.
16: Financiënminister Eelco Heijne verwacht dat het opstellen van de begroting een spannend proces wordt. De minderheidscoalitie moet zaken doen met oppositiepartijen om tot een begroting te komen die op breed draagvlak kan rekenen. Het kabinet start volgende week gesprekken met onder meer Pro en Ja 21. Maar beide partijen willen niet gezamenlijk meedoen aan een deal. Heijne heeft wel vertrouwen in het proces, maar noemt het een moeilijke puzzel. Hij wil met Prinsjesdag een begroting presenteren die door het parlement wordt gesteund.
17: Op meerdere wegen rond Den Bosch staan files door tractoren die naar het provinciehuis trekken. Boeren protesteren daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Op de A59 richting Den Bosch staat rond 9:30 bij Os Oost en Kruisstraat 20 minuten file. Het verkeer staat daar veelal stil. Ook op de N279 tussen Boerdonk en Den Bosch rijdt het verkeer langzaam, met 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A2 staat het verkeer eveneens stil, met ruim 10 minuten vertraging. Al is niet zeker of dat door de boeren komt.
18: Bij het provinciehuis in Den Bosch protesteren vrijdagochtend tientallen boeren met trekkers tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De bedrijven liggen bij beschermde natuurgebieden zoals de Peel, waar te veel stikstof belandt. De provincie wil de stikstofuitstoot stoppen door de vergunningen in te nemen om de natuur te verbeteren. De aankondiging zorgde voor zoveel opschudding dat de Brabantse politiek de zomervakantie onderbreekt voor een spoeddebat. Caroline van der Plas van de BBB heeft zich bij de protesterende boeren gevoegd.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlandsnieuws. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten

0: het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim.
1: Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het Lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren.
2: Spanje en Marokko versterken de bewaking aan beide kanten van de grens bij de Spaanse exclave Ceuta. De autoriteiten vrezen een nieuwe, grote toeloop van migranten op zaterdag, na berichten daarover op sociale media. De laatste twee dagen van juli kwamen tienduizenden migranten naar Ceuta, vooral via het strand en de zee. Spanje heeft nu 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Marokko patrouilleert met militairen en heeft het strand afgezet met prikkeldraad.
3: In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaar gewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
4: In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas.
5: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania zijn opgeschort tot zaterdagochtend 2 uur. Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia wijken zoveel mogelijk uit naar Palermo, maar dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen. En door de zomervakantie is het nu extra druk op Sicilië.
9: De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3 en 4%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran.
10: Luchthaven Zaventem bij Brussel heeft in juli de drukste maand in jaren beleefd. Ongeveer 2,6 miljoen passagiers reisden vorige maand via de luchthaven. Een toename van bijna 3% vergeleken met een jaar eerder.
11: Het is het hoogste maandelijkse passagiersaantal sinds 2020.

0: 2019. De drukte komt vooral door de start van de zomervakantie. De meest populaire bestemmingen waren Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Marokko, Duitsland, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland. De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilo en voor drones met gevoelige mogelijkheden voor de nationale veiligheid. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25%. De tarieven treden over 21 dagen in werking. Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht, ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming, met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers. Terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen. Boeren in Duitsland verwachten dit jaar een tegenvallende oogst door aanhoudende hitte en droogte. In sommige zuidelijke regio's dreigt zelfs een totale mislukking van bepaalde gewassen, zegt de voorzitter van de Duitse Belangenorganisatie voor Boeren. De oogst van granen, zoals tarwe en van koolzaad, blijft naar verwachting onder het gemiddelde. Ook aardappelen, groenten, suikerbieten en sojabonen leiden tot aanzienlijke verliezen. In Nederland meldde LTO eerder deze maand al tegenvallende opbrengsten bij graan en een verwachte daling van minstens 8% bij aardappelen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Iga Swiatek heeft haar eerste toernooizege van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3. Voor Swiatek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zege neemt Swiatek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. Ben Shelton heeft voor de 2e keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizege klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn omstreden plan om een deel van de aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Ook Nederland en veel andere Europese landen en veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika hebben hun steun ingetrokken. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Singer vastgelegd. Hij komt over van ETO FC, de regerend landskampioen van Hongarije, en tekent een contract voor 4 jaar. Singer maakte eerder deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. FC Groningen haalde onlangs ook al centrale verdediger Malcolm Yeng binnen, maar de oudspeler van Feyenoord is door een Achillespeesblessure nog niet inzetbaar. Femke Marcus stapt over naar Team Visma Leasebike. De 29-jarige wielrenster komt over van SD Works Pro Time en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen. Marcus zegt dat ze zich wil ontwikkelen met de wetenschappelijke aanpak van haar nieuwe ploeg. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar een renster die goed presteert in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Hij verwacht dat Marcus bij Visma nog verdere stappen kan zetten. Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK Zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs en was sneller dan de Zweedse Sara Sjöström. Marit Steenbergen plaatste zich met de vierde tijd voor de halve eindstrijd. Van Wijk verbeterde haar persoonlijk record en pakte eerder op dit EK zilver op de 100 meter vrije slag en maakte deel uit van de estafetteploeg van de 4x100 meter vrije slag die goud won. Steenbergen won deze week goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en pakte zilver op de 200 meter vrije slag en met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 wissel. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met zwakke tot matige wind. Vanmiddag schijnt overal de zon en wordt het bijzonder warm. Rond 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 30 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond eerst nog zon, later wat bewolking vanuit het westen. In de kustgebieden koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht neemt in het noordwesten de kans op een bui toe, met minimaal 16 graden. In grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen koeler met zon en enkele buien, vooral in het noorden en westen. Middagtemperatuur tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland moet zich aanpassen aan het opgewarmde klimaat, zegt klimaatminister Stientje van Veldhoven. Deze zomer kampt het land met één landelijke hittegolf en verschillende regionale hittegolven. En droogte zorgde voor grote problemen in de binnenvaart en tuinbouw. Van Veldhoven benadrukt dat minder CO2-uitstoten belangrijk blijft om verdere opwarming tegen te gaan. Ze wil van minister Vincent Karremans horen hoe aanpassing van de leefomgeving eruit kan zien. Zijn ministerie werkt al aan plannen om bijvoorbeeld water langer vast te houden.
5: Bij een ongeval op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Bij het ongeval waren vier auto's betrokken. Trekkers mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hielden hen niet tegen vanwege demonstratierecht. Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken heeft afgelopen zomer tevergeefs gewacht op een telefoontje van de vakbonden om te onderhandelen over de toekomst van de sociale zekerheid. De D66-bewindsman hoopt nog altijd op een akkoord met vakbonden en werkgevers, maar erkent dat het heel moeilijk gaat. Voor de zomer wilde Veilbrief begin augustus een deal hebben, maar dat is niet gelukt. Hij wijst erop dat eerdere sociale akkoorden in Nederland jaren duurden en altijd gepaard gingen met stakingen en acties. Prinsjesdag, wanneer de begroting voor 2027 bekend wordt gemaakt, ziet hij niet als deadline voor een akkoord. De politie heeft vrijdagochtend 12 mensen aangetroffen in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein aan de Vulkaanweg. De inklimmers zijn aangehouden, net als de chauffeur op verdenking van mensensmokkel. Bij het boerenprotest in Den Bosch zijn vanochtend ruim 100 actievoerders aanwezig. Ze demonstreren tegen het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveeboeren in te trekken. Provinciale staten debatteren daar 9:30 over. Boeren vrezen dat het Brabantse plan voor precedentwerking zorgt en funest is voor het vertrouwen in de overheid. Landbouworganisatie ZLTO verwacht 2000 demonstranten.
6: Financiënminister Eelco Heijnen verwacht dat het opstellen van de begroting een spannend proces wordt. De minderheidscoalitie moet zaken doen met oppositiepartijen om tot een begroting te komen die op breed draagvlak kan rekenen. Het kabinet start volgende week gesprekken met onder meer Pro en Ja 21. Maar beide partijen willen niet gezamenlijk meedoen aan een deal. Heijnen heeft wel vertrouwen in het proces, maar noemt het een moeilijke puzzel. Hij wil met Prinsjesdag een begroting presenteren die door het parlement wordt gesteund. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop wijst dat het een Oekraïense afzwaaier zou zijn. De drone werd boven onbewoond gebied vernietigd door een Italiaans gevechtsvliegtuig, om burgers niet in gevaar te brengen. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren.
9: Spanje en Marokko versterken de bewaking aan beide kanten van de grens bij de Spaanse exclave Ceuta. De autoriteiten vrezen een nieuwe, grote toeloop van migranten op zaterdag, na berichten daarover op sociale media. De laatste twee dagen van juli kwamen tienduizenden migranten naar Ceuta, vooral via het strand en de zee. Spanje heeft nu 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Marokko patrouilleert met militairen en heeft het strand afgezet met prikkeldraad.
10: In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaar gewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
11: In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas.
12: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania zijn opgeschort tot zaterdagochtend 2 uur. Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia wijken zoveel mogelijk uit naar Palermo, maar dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen. En door de zomervakantie is het nu extra druk op Sicilië.
17: De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3 en 4%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran.
18: Luchthaven Zaventem bij Brussel heeft in juli de drukste maand in jaren beleefd. Ongeveer 2,6 miljoen passagiers reisden vorige maand via de luchthaven. Een toename van bijna 3% vergeleken met een jaar eerder. Het is het hoogste maandelijkse passagiersaantal sinds 2019. De drukte komt vooral door de start van de zomervakantie. De meest populaire bestemmingen waren Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Marokko, Duitsland, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.
19: De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilo en voor drones met gevoelige mogelijkheden voor de nationale veiligheid. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25%. De tarieven treden over 21 dagen in werking.
20: Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht, ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers, terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Iga Świątek heeft haar eerste toernooizege van dit seizoen behaald. De Poolse versloeg in de finale in Toronto de Kazachse Elena Rybakina met 6-2 en 6-3. Voor Świątek is het haar 26e titel uit haar loopbaan. Ze won 4 keer Roland Garros en was 1 keer de beste op Wimbledon en de US Open. Met haar zege neemt Świątek revanche voor haar nederlaag eerder dit jaar tegen Rybakina in de kwartfinale van de Australian Open. Ben Shelton heeft voor de 2e keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizegen klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Singer vastgelegd. Hij komt over van ETO FC, de regerend landskampioen van Hongarije, en tekent een contract voor 4 jaar. Singer maakte eerder deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. FC Groningen haalde onlangs ook al centrale verdediger Malcolm Yang binnen, maar de oudspeler van Feyenoord is door een Achillespeesblessure nog niet inzetbaar. Femke Marcus stapt over naar Team Visma Leasebike. De 29-jarige wielrenster komt over van SD Works ProTime en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen. Marcus zegt dat ze zich wil ontwikkelen met de wetenschappelijke aanpak van haar nieuwe ploeg. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar een renster die goed presteert in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Hij verwacht dat Marcus bij Visma nog verdere stappen kan zetten. Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs en was sneller dan de Zweedse Sarah Sjöström. Marit Steenbergen plaatste zich met de 4e tijd voor de halve eindstrijd. Van Wijk verbeterde haar persoonlijk record en pakte eerder op dit EK zilver op de 100 meter vrije slag en maakte deel uit van de estafetteploeg van de 4x100 meter vrije slag die goud won. Steenbergen won deze week goud op de 100 meter vrij en 4x100 vrij en pakte zilver op de 200 meter vrije slag en met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 wissel. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn plan om aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Nederland en veel andere Europese landen hebben de steun aan Infantino ook ingetrokken, net als veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is nu zonnig en droog. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het bijzonder warm, met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Aan de kust is het wat koeler, rond de 30 graden. De wind is zwak tot matig en draait van zuidwest naar noordwest. Vanavond trekt er vanuit het westen bewolking binnen. Aan de kust koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog tropisch warm, 25 tot 27 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Morgen wordt het een stuk frisser. Er is zon, maar ook enkele buien, vooral in het noorden en westen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Bosch demonstreren honderden boeren tegen het plan van de provincie om 5 pluimveehouders hun vergunning af te nemen. De ondernemers spraken tijdens een spoeddebat in het provinciehuis en riepen de provincie op met hen in gesprek te blijven. Buiten volgden actievoerders het debat op een videoscherm, terwijl tractoren luid toeterend bleven arriveren. De provincie wilde vergunningen innemen om de stikstofuitstoot terug te dringen, omdat de bedrijven vlakbij natuurgebieden liggen. De sfeer bij de demonstratie is rustig en gemoedelijk.
25: Nederland moet zich aanpassen aan het opgewarmde klimaat, zegt klimaatminister Stientje van Veldhoven.
0: Deze zomer kampt het land met één landelijke hittegolf en verschillende regionale hittegolven. En droogte zorgde voor grote problemen in de binnenvaart en tuinbouw. Van Veldhoven benadrukt dat minder CO2-uitstoten belangrijk blijft om verdere opwarming tegen te gaan. Ze wil van minister Vincent Karremans horen hoe aanpassing van de leefomgeving eruit kan zien. Zijn ministerie werkt al aan plannen om bijvoorbeeld water langer vast te houden.
4: Bij een ongeval op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen. Het ongeluk gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken. Trekkers mogen niet op de snelweg rijden, maar het Openbaar Ministerie en de politie hielden hen niet tegen vanwege demonstratierecht.
5: Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken heeft afgelopen zomer tevergeefs gewacht op een telefoontje van de vakbonden om te onderhandelen over de toekomst van de sociale zekerheid. De D66-bewindsman hoopt nog altijd op een akkoord met vakbonden en werkgevers, maar erkent dat het heel moeilijk gaat. Voor de zomer wilde Veilbrief begin augustus een deal hebben, maar dat is niet gelukt. Hij wijst erop dat eerdere sociale akkoorden in Nederland jaren duurden en altijd gepaard gingen met stakingen en acties. Prinsjesdag, wanneer de begroting voor 2027 bekend wordt gemaakt, ziet hij niet als deadline voor een akkoord.
6: De politie heeft vrijdagochtend 12 mensen aangetroffen in de laadruimte van een vrachtwagen in Vlaardingen. Het voertuig stond op een bedrijventerrein aan de Vulkaanweg. De inklimmers zijn aangehouden, net als de chauffeur, op verdenking van mensensmokkel.
7: Financiënminister Eelco Heijnen verwacht dat het opstellen van de begroting een spannend proces wordt. De minderheidscoalitie moet zaken doen met oppositiepartijen om tot een begroting te komen die op breed draagvlak kan rekenen. Het kabinet start volgende week gesprekken met onder meer Pro en Ja 21. Maar beide partijen willen niet gezamenlijk meedoen aan een deal. Heijnen heeft wel vertrouwen in het proces, maar noemt het een moeilijke puzzel. Hij wil met Prinsjesdag een begroting presenteren die door het parlement wordt gesteund.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop wijst dat het een Oekraïense afzwaaier zou zijn. De drone werd boven onbewoond gebied vernietigd door een Italiaans gevechtsvliegtuig, om burgers niet in gevaar te brengen. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim.
29: Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het Lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren.
30: Spanje en Marokko versterken de bewaking aan beide kanten van de grens bij de Spaanse exclave Ceuta. De autoriteiten vrezen een nieuwe, grote toeloop van migranten op zaterdag, na berichten daarover op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen tienduizenden migranten naar Ceuta, vooral via het strand en de zee. Spanje heeft nu 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Marokko patrouilleert met militairen en heeft het strand afgezet met prikkeldraad.
8: In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaar gewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
9: In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas.
10: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen door zware regenval. Duizenden reizigers stranden op luchthaven Narita bij Tokio omdat het treinverkeer was ontregeld. In de prefectuur Chiba, net ten oosten van Tokio, werd gewaarschuwd voor aardverschuivingen en viel op grote schaal de stroom uit. Onder de doden zijn een man die op een ondergelopen weg werd gevonden en een 66-jarige vrouw die vastzat in haar ondergelopen auto. Vrijdagochtend zaten bijna 26.000 huishoudens zonder stroom en waren tientallen woningen ondergelopen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen.
15: Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania zijn opgeschort tot zaterdagochtend 2 uur. Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia wijken zoveel mogelijk uit naar Palermo, maar dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen. En door de zomervakantie is het nu extra druk op Sicilië.
16: De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3 en 4%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran.
17: Luchthaven Zaventem bij Brussel heeft in juli de drukste maand in jaren beleefd. Ongeveer 2,6 miljoen passagiers reisden vorige maand via de luchthaven. Een toename van bijna 3% vergeleken met een jaar eerder. Het is het hoogste maandelijkse passagiersaantal sinds 2019. De drukte komt vooral door de start van de zomervakantie. De meest populaire bestemmingen waren Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Marokko, Duitsland, Portugal, Frankrijk, de Verenigde Staten en Zwitserland.
18: De Verenigde Staten leggen importheffingen op van tot 100% op drones en drone-onderdelen uit het buitenland. President Trump zegt dat de VS te afhankelijk zijn van buitenlandse leveranciers. Het hoogste tarief geldt voor zwaardere drones van meer dan 25 kilo en voor drones met gevoelige mogelijkheden voor de nationale veiligheid. Voor kleinere drones geldt een tarief van 25%. De tarieven treden over 21 dagen in werking.
0: Chinese toeristen maken in de tweede helft van 2026 naar verwachting minder buitenlandse reizen dan eerder werd voorspeld. Marktonderzoekbureau China Trading Desk noemt sombere economische vooruitzichten en geopolitieke spanningen als voornaamste redenen. Voor heel 2026 worden ongeveer 179 miljoen reizen naar het buitenland verwacht. Ruim 7% meer dan in 2025, maar bijna 3% minder dan eerder geschat. Geopolitieke spanningen en zorgen om veiligheid hebben het reisgedrag veranderd, waardoor bijvoorbeeld Frankrijk veel minder Chinese bezoekers trekt. Zuid-Korea is de nieuwe favoriete bestemming, met naar verwachting 7 miljoen Chinese bezoekers. Terwijl Japan door een conflict over Taiwan meer dan de helft van zijn Chinese toeristen kwijtraakte, tot 4,1 miljoen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ben Shelton heeft voor de tweede keer op rij het tennistoernooi in het Canadese Montreal gewonnen. De Amerikaan versloeg in de finale zijn landgenoot Brandon Nakashima met 6-3 en 7-6. Voor de 23-jarige Shelton is het zijn 7e titel. Hij won dit jaar ook in Dallas, München en Stuttgart. Met zijn toernooizegen klimt Shelton naar de 6e positie van de wereldranglijst. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Singer vastgelegd. Hij komt over van ETO FC, de regerend landskampioen van Hongarije, en tekent een contract voor 4 jaar. Singer maakte eerder deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. FC Groningen haalde onlangs ook al centrale verdediger Malcolm Yang binnen, maar de oudspeler van Feyenoord is door een Achillespeesblessure nog niet inzetbaar. Femke Marcus stapt over naar Team Visma Leasebike. De 29-jarige wielrenster komt over van SD Works ProTime en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen. Marcus zegt dat ze zich wil ontwikkelen met de wetenschappelijke aanpak van haar nieuwe ploeg. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar een renster die goed presteert in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Hij verwacht dat Marcus bij Visma nog verdere stappen kan zetten. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn plan om aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Nederland en veel andere Europese landen hebben de steun aan Infantino ook ingetrokken, net als veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink behaalden in de kwalificatie een totaal van 158,697 punten, goed voor de 6e plaats. Visser eindigde in de Meerkamp als 4e, net naast het podium. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De 6e plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK Zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs. Marit Steenbergen plaatste zich met de 4e tijd voor de halve eindstrijd. Steenbergen ging ook overtuigend door naar de halve finale van de 100 meter rugslag. Koen de Groot plaatste zich met de 4e tijd voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog. De zon blijft ook vanmiddag schijnen en het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 37 graden worden. Aan de kust is het iets koeler, rond de 30 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond komt er van het westen uit wat bewolking.
5: In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten. Vannacht neemt in het noordwesten de kans op een bui toe. Morgen wordt het een stuk koeler met zon en enkele buien, vooral in het noorden en westen. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen door een ongeval in de staart van een file. De file was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden om te protesteren tegen het intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken en raakten ook meerdere mensen gewond. De A59 is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch en het verkeer wordt omgeleid via de A50 en A2.
20: Op de A2 vanaf Utrecht naar Den Bosch staat een file van ruim 25 kilometer door protesterende boeren. Het verkeer staat vast tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Volgens RTV Utrecht verzamelden zo'n 25 boeren uit de regio Utrecht zich vrijdagochtend vroeg in Leersum om richting Den Bosch te vertrekken. De meesten reden in een tractor, anderen in grote agrarische vrachtwagens.
21: Het vertrouwen van ondernemers in de overheid staat op het spel als de provincie Noord-Brabant de vergunning van 5 pluimveehouders bij natuurgebieden intrekt. Dat zei LTO-voorzitter Ger Koopmans tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten over de kwestie. Koopmans haalde minister Jamie van Essen aan, die vindt dat eerst alle mogelijkheden om minder stikstof uit te stoten moeten worden bekeken. De 5 pluimveehouders hopen dat de Brabantse politiek naar andere oplossingen blijft zoeken.
22: In Den Bosch demonstreren honderden boeren tegen het plan van de provincie om 5 pluimveehouders hun vergunning af te nemen. De ondernemers spraken tijdens een spoeddebat in het provinciehuis en riepen de provincie op met hen in gesprek te blijven. Buiten volgden actievoerders het debat op een videoscherm, terwijl tractoren luid toeterend bleven arriveren. De provincie wilde vergunningen innemen om de stikstofuitstoot terug te dringen, omdat de bedrijven vlakbij natuurgebieden liggen. De sfeer bij de demonstratie is rustig en gemoedelijk.
23: Nederland moet zich aanpassen aan het opgewarmde klimaat, zegt klimaatminister Stientje van Veldhoven. Deze zomer kampt het land met 1 landelijke hittegolf en verschillende regionale hittegolven. En droogte zorgde voor grote problemen in de binnenvaart en tuinbouw. Van Veldhoven benadrukt dat minder CO2-uitstoten belangrijk blijft om verdere opwarming tegen te gaan. Ze wil van minister Vincent Karremans horen hoe aanpassing van de leefomgeving eruit kan zien. Zijn ministerie werkt al aan plannen om bijvoorbeeld water langer vast te houden.
24: Minister Hans Veilbrief van Sociale Zaken heeft afgelopen zomer tevergeefs gewacht op een telefoontje van de vakbonden om te onderhandelen over de toekomst van de sociale zekerheid. De D66-bewindsman hoopt nog altijd op een akkoord met vakbonden en werkgevers, maar erkent dat het heel moeilijk gaat. Voor de zomer wilde Veilbrief begin augustus een deal hebben, maar dat is niet gelukt. Hij wijst erop dat eerdere sociale akkoorden in Nederland jaren duurden en altijd gepaard gingen met stakingen en acties. Prinsjesdag, wanneer de begroting voor 2027 bekend wordt gemaakt, ziet hij niet als deadline voor een akkoord.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Bijna de helft meer dan eind juli.
8: De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste twee dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleen reizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
9: Het parlementaire onderzoek naar Nigel Farage en een miljoenendonatie is hervat. De leider van Reform UK keerde terug in het Britse lagerhuis na zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen. Het onderzoek gaat over een niet gemelde donatie van 5 miljoen pond, circa 5,8 miljoen euro, van de Thais-Britse cryptomiljardair Christopher Harborne. Farage stelt niets verkeerds te hebben gedaan en zegt dat het geld bedoeld was voor zijn persoonlijke beveiliging. Als blijkt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen.
10: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop wijst dat het een Oekraïense afzwaaier zou zijn. De drone werd boven onbewoond gebied vernietigd door een Italiaans gevechtsvliegtuig, om burgers niet in gevaar te brengen. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim.
9: Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren.
10: In de Kroatische badplaats Omis zijn bij een hevige natuurbrand gewonden gevallen. Ongeveer 1000 mensen zijn geëvacueerd. 19 mensen kregen hulp van ambulancepersoneel en 2 zwaar gewonden zijn naar een ziekenhuis in Split gebracht. De brand woedt aan de rand van de plaats en is moeilijk te bestrijden langs de rotsachtige kust. Een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
9: In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Gai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing. Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. Het belang wordt gekocht van Cube Infrastructure Managers. De overname wordt gedaan via de infrastructuurdivisie van CVC en moet eind september 2026 worden afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt er momenteel een 3e in Rosbach. Met de steun van CVC wil het bedrijf de komende jaren meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten. De werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005. Eind juni werkten er nog 691.500 mensen in de sector, bijna 6% minder dan een jaar eerder.
11: Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz zijn duizenden banen geschrapt om kosten te besparen. Ook bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler is sprake van groot banenverlies. De autosector blijft binnen de Duitse industrie wel de op één na grootste branche qua werkgelegenheid, na de machinebouw. De Consumentenbond wil dat het bedrijf Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier. Of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze proberen adviesgesprekken, thuisbatterijen en andere verduurzamingsmaatregelen te verkopen voor bedragen tot €299. Consumenten worden onder druk gezet om snel akkoord te gaan en krijgen nog tijdens het gesprek een betaal- of ondertekenlink voorgeschoteld. De Consumentenbond noemt dit pure misleiding en wijst erop dat consumenten wettelijk recht hebben op bedenktijd.
12: De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania zijn opgeschort tot zaterdagochtend 2 uur. Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia wijken zoveel mogelijk uit naar Palermo, maar dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen. En door de zomervakantie is het nu extra druk op Sicilië. De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3 en 4%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Singer vastgelegd. Hij komt over van ETO FC, de regerend landskampioen van Hongarije, en tekent een contract voor 4 jaar. Singer maakte eerder deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. FC Groningen haalde onlangs ook al centrale verdediger Malcolm Yang binnen, maar de oudspeler van Feyenoord is door een Achillespeesblessure nog niet inzetbaar. Femke Marcus stapt over naar team Visma Leasebike. De 29-jarige wielrenster komt over van SD Works ProTime en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen. Marcus zegt dat ze zich wil ontwikkelen met de wetenschappelijke aanpak van haar nieuwe ploeg. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar een renster die goed presteert in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Hij verwacht dat Marcus bij Visma nog verdere stappen kan zetten. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn plan om aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Nederland en veel andere Europese landen hebben de steun aan Infantino ook ingetrokken, net als veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs. Marit Steenbergen plaatste zich met de vierde tijd voor de halve eindstrijd. Steenbergen ging ook overtuigend door naar de halve finale van de 100 meter rugslag. Koen de Groot plaatste zich met de vierde tijd voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink behaalden in de kwalificatie

0: linksbenige verdediger Almuguera Kabar van Borussia Dortmund. De linksbenige verdediger speelde 6 wedstrijden voor het eerste elftal van de Duitse topclub. Afgelopen seizoen kwam hij vooral uit voor het tweede team. NEC zocht een linksbenige verdediger na het vertrek van Ahmet-Jan Kaplan, die vorig jaar op huurbasis speelde. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Kabar goed past bij de speelwijze van de club. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het zonnig en droog met zwakke tot matige wind. Vanmiddag schijnt de zon volop en wordt het bijzonder warm, zo'n 35 graden. In het zuiden zelfs 37 graden. Aan de kust wat koeler, rond de 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond eerst nog zonnig, later wat bewolking vanuit het westen. Vannacht droog, later in het noordwesten kans op een enkele bui. Morgen van het noordwesten uit koeler, met enkele buien, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het vertrouwen van ondernemers in de overheid staat op het spel als de provincie Noord-Brabant de vergunning van 5 pluimveehouders bij natuurgebieden intrekt. Dat zegt LTO-voorzitter Ger Koopmans tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten. De 5 pluimveehouders spraken de Brabantse politici ook toe en hopen dat er naar andere oplossingen wordt gezocht. Landbouworganisaties ZLTO en het Brabants Agrarisch Jongerencontact zijn boos en wijzen erop dat de vervuilende Ameercentrale wel een vergunning kreeg. Het Brabants Agrarisch Jongerencontact schort alle overleggen met de provincie op als de 5 vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant moet de landelijke stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen meenemen voordat vergunningen van boeren worden ingetrokken. Dat zei de D66-minister vrijdag in Den Haag. Die ochtend protesteerden boeren bij het provinciehuis in Den Bosch tegen het voornemen om 5 vergunningen van pluimveehouders in te trekken. Van Essen noemt het intrekken van een vergunning een drastische maatregel en wil dat de provincie eerst alle andere mogelijkheden bekijkt, zoals minder stikstofuitstoot of verhuizing. De minister verwijst naar zijn plannen voor stikstofnormen voor veehouders en zegt dat die van levensbelang zijn voor de toekomst van de landbouw in Nederland. Op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen door een ongeval in de staart van een file. De file was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden om te protesteren tegen het intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken en raakten ook meerdere mensen gewond. De A59 is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch en het verkeer wordt omgeleid via de A50 en A2. Op de A2 vanaf Utrecht naar Den Bosch staat een file van ruim 25 kilometer door protesterende boeren. Het verkeer staat vast tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Volgens RTV Utrecht verzamelden zo'n 25 boeren uit de regio Utrecht zich vrijdagochtend vroeg in Leersum om richting Den Bosch te vertrekken. De meesten reden in een tractor, anderen in grote agrarische vrachtwagens. In Den Bosch demonstreren honderden boeren tegen het plan van de provincie om 5 pluimveehouders hun vergunning af te nemen. De ondernemers spraken tijdens een spoeddebat in het provinciehuis en riepen de provincie op met hen in gesprek te blijven. Buiten volgden actievoerders het debat op een videoscherm, terwijl tractoren luid toeterend bleven arriveren. De provincie wilde vergunningen innemen om de stikstofuitstoot terug te dringen, omdat de bedrijven vlakbij natuurgebieden liggen. De sfeer bij de demonstratie is rustig en gemoedelijk. Nederland moet zich aanpassen aan het opgewarmde klimaat, zegt klimaatminister Stientje van Veldhoven. Deze zomer kampt het land met 1 landelijke

0: hittegolf en verschillende regionale hittegolven. En droogte zorgde voor grote problemen in de binnenvaart en tuinbouw. Van Veldhoven benadrukt dat minder CO2-uitstoten belangrijk blijft om verdere opwarming tegen te gaan. Ze wil van minister Vincent Karremans horen hoe aanpassing van de leefomgeving eruit kan zien. Zijn ministerie werkt al aan plannen om bijvoorbeeld water langer vast te houden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
2: Het parlementaire onderzoek naar Nigel Farage en een miljoenendonatie is hervat. De leider van Reform UK keerde terug in het Britse lagerhuis na zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen. Het onderzoek gaat over een niet gemelde donatie van 5 miljoen pond, circa 5,8 miljoen euro, van de Thais-Britse cryptomiljardair Christopher Harborne. Farage stelt niets verkeerds te hebben gedaan en zegt dat het geld bedoeld was voor zijn persoonlijke beveiliging. Als blijkt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen.
0: Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens, bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleenreizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
2: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop wijst dat het een Oekraïense afzwaaier zou zijn. De drone werd boven onbewoond gebied vernietigd door een Italiaans gevechtsvliegtuig, om burgers niet in gevaar te brengen. Het is de 2e keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Woensdag vergaderde de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim.
0: Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren.
2: In Duitsland worden alle 1800 inwoners van het dorp Kai geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het plaatsje ligt op enkele tientallen kilometers van zowel Nederland als België. De brand woedt ten westen van Kai en heeft ongeveer 25 hectare bos getroffen, wat overeenkomt met zo'n 35 voetbalvelden. De vlammen bevinden zich op slechts 400 meter van de bebouwing.
0: Inwoners zijn opgeroepen onmiddellijk te vertrekken en worden opgevangen in een basisschool in het nabijgelegen Straas. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005. Eind juni werkten er 691.500 mensen in de sector. Bijna 6% minder dan een jaar eerder. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler zijn duizenden banen geschrapt. De Duitse autobrancheorganisatie waarschuwde in mei dat er de komende 10 jaar wel 225.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. De gehele producerende industrie in Duitsland telt ruim 144.000 werknemers minder dan een jaar geleden. De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
0: De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania zijn opgeschort tot zaterdagochtend 2 uur. Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia wijken zoveel mogelijk uit naar Palermo, maar dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen. En door de zomervakantie is het nu extra druk op Sicilië. De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3 en 4%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Femke Marcus stapt over naar Team Visma Leasebike. De 29-jarige wielrenster komt over van SD Works ProTime en krijgt een belangrijke rol in de voorjaarsklassiekers en zware koersen. Marcus zegt dat ze zich wil ontwikkelen met de wetenschappelijke aanpak van haar nieuwe ploeg. Teammanager Rutger Thijssen noemt haar een renster die goed presteert in selectieve wedstrijden en onder lastige omstandigheden. Hij verwacht dat Marcus bij Visma nog verdere stappen kan zetten.
3: De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn plan om aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Nederland en veel andere Europese landen hebben de steun aan Infantino ook ingetrokken, net als veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink behaalden in de kwalificatie een totaal van 158,697 punten, goed voor de zesde plaats. Visser eindigde in de meerkamp als vierde, net naast het podium. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK Zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs. Marit Steenbergen plaatste zich met de vierde tijd voor de halve eindstrijd. Steenbergen ging ook overtuigend door naar de halve finale van de 100 meter rugslag. Koen de Groot plaatste zich met de vierde tijd voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. NEC huurt de 20-jarige verdediger Almugera Kabar van Borussia Dortmund. De linksbenige verdediger speelde 6 wedstrijden voor het eerste elftal van de Duitse topclub. Afgelopen seizoen kwam hij vooral uit voor het tweede team. NEC zocht een linksbenige verdediger na het vertrek van Ahmed Jan Kaplan, die vorig jaar op huurbasis speelde. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Kabar goed past bij de speelwijze van de club. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Tsinger vastgelegd. Hij komt over van de Hongaarse landskampioen ETO FC en tekent voor 4 jaar. Tsinger maakte deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. Ook de Zweedse vleugelaanvaller Jakob Ondrejka komt naar Groningen, op huurbasis van Parma. Eerder haalde de club al verdediger Malcolm Yeng binnen, maar die is nog geblesseerd.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt de zon en blijft het droog. De wind is zwak tot matig en draait van zuidoost naar zuidwest. Vanmiddag wordt het bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het op meerdere plekken zelfs 37 graden worden. Aan de kust blijft het wat koeler, rond de 30 graden. De wind waait zwak tot matig. Eerst uit het zuidwesten, later uit het noordwesten. Het Nationaal Hitteplan is vandaag actief voor het hele land. Vanavond eerst nog zon. Daarna neemt de bewolking toe vanuit het westen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen wordt het een stuk koeler, met temperaturen tussen de 22 en 32 graden. Vooral in het noorden en westen kans op enkele buien, mogelijk met onweer.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. In de vergadering van de Brabantse provinciale politiek is een minuut stilte gehouden voor de 2 mensen die om het leven zijn gekomen door een ongeval op de A59. Commissaris van de Koning Ida Adema noemde het een afschuwelijke tragedie. Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op weg naar Den Bosch. Daar is een extra vergadering over het voornemen om de vergunning in te trekken van 5 pluimveehouders nabij kwetsbare natuurgebieden als de Peel. Boeren protesteren bij het provinciehuis tegen dat plan.
11: Organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch noemen het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid en aanwezigen wordt gevraagd respect te betuigen, zegt ZLTO namens de partijen. Het ongeval gebeurde bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis. Uit politieonderzoek moet blijken wat de precieze toedracht was en of langzaam rijdende trekkers de oorzaak waren. Het vertrouwen van ondernemers in de overheid staat op het spel als de provincie Noord-Brabant de vergunning van 5 pluimveehouders bij natuurgebieden intrekt. Dat zegt LTO-voorzitter Ger Koopmans tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten. De 5 pluimveehouders spraken de Brabantse politici ook toe en hopen dat er naar andere oplossingen wordt gezocht. Landbouworganisaties ZLTO en het Brabants Agrarisch Jongerencontact zijn boos en wijzen erop dat de vervuilende Ameercentrale wel een vergunning kreeg. Het Brabants Agrarisch Jongerencontact schort alle overleggen met de provincie op als de 5 vergunningen worden ingetrokken. De provincie Noord-Brabant moet de landelijke stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen meenemen voordat vergunningen van boeren worden ingetrokken. Dat zei de D66-minister vrijdag in Den Haag. Die ochtend protesteerden boeren bij het provinciehuis in Den Bosch tegen het voornemen om 5 vergunningen van pluimveehouders in te trekken. Van Essen noemt het intrekken van een vergunning een drastische maatregel en wil dat de provincie eerst alle andere mogelijkheden bekijkt, zoals minder stikstofuitstoot of verhuizing. De minister verwijst naar zijn plannen voor stikstofnormen voor veehouders en zegt dat die van levensbelang zijn voor de toekomst van de landbouw in Nederland. Op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen door een ongeval in de staart van een file. De file was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden om te protesteren tegen het intrekken van vergunningen van 5 pluimveebedrijven. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken en raakten ook meerdere mensen gewond. De A59 is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch en het verkeer wordt omgeleid via de A50 en A2. Op de A2 vanaf Utrecht naar Den Bosch staat een file van ruim 25 kilometer door protesterende boeren. Het verkeer staat vast tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Volgens RTV Utrecht verzamelden zo'n 25 boeren uit de regio Utrecht zich vrijdagochtend vroeg in Leersum om richting Den Bosch te vertrekken. De meeste reden in een tractor, andere in grote agrarische vrachtwagens. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan. Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
2: Het parlementaire onderzoek naar Nigel Farage en een miljoenendonatie is hervat. De leider van Reform UK keerde terug in het Britse lagerhuis na zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen. Het onderzoek gaat over een niet gemelde donatie van 5 miljoen pond, circa 5,8 miljoen euro, van de Thais-Britse cryptomiljardair Christopher Harborne. Farage stelt niets verkeerds te hebben gedaan en zegt dat het geld bedoeld was voor zijn persoonlijke beveiliging. Als blijkt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen. Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleen reizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
11: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop wijst dat het een Oekraïense afzwaaier zou zijn. De drone werd boven onbewoond gebied vernietigd door een Italiaans gevechtsvliegtuig, om burgers niet in gevaar te brengen. Het is de 2e keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005. Eind juni werkten er 691.500 mensen in de sector. Bijna 6% minder dan een jaar eerder. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler zijn duizenden banen geschrapt. De Duitse autobrancheorganisatie waarschuwde in mei dat er de komende 10 jaar wel 225.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. De gehele producerende industrie in Duitsland telt ruim 144.000 werknemers minder dan een jaar geleden. De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot 299 euro. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond.
0: First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
12: De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania zijn opgeschort tot zaterdagochtend 2 uur. Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia wijken zoveel mogelijk uit naar Palermo, maar dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen. En door de zomervakantie is het nu extra druk op Sicilië. De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3 en 4%. De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn plan om aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Nederland en veel andere Europese landen hebben de steun aan Infantino ook ingetrokken, net als veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink behaalden in de kwalificatie een totaal van 158,697 punten, goed voor de 6e plaats. Visser eindigde in de meerkamp als 4e, net naast het podium. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De 6e plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs. Marit Steenbergen plaatste zich met de 4e tijd voor de halve eindstrijd. Steenbergen ging ook overtuigend door naar de halve finale van de 100 meter rugslag. Koen de Groot plaatste zich met de 4e tijd voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. NEC huurt de 20-jarige verdediger Almugera Kabar van Borussia Dortmund. De linksbenige verdediger speelde 6 wedstrijden voor het eerste elftal van de Duitse topclub. Afgelopen seizoen kwam hij vooral uit voor het tweede team. NEC zocht een linksbenige verdediger na het vertrek van Ahmed Jan Kaplan, die vorig jaar op huurbasis speelde. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Kabar goed past bij de speelwijze van de club. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Tsinger vastgelegd. Hij komt over van de Hongaarse landskampioen ETO FC en tekent voor 4 jaar. Tsinger maakte deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. Ook de Zweedse vleugelaanvaller Jakob Ondrejka komt naar Groningen, op huurbasis van Parma. Eerder haalde de club al verdediger Malcolm Yeng binnen, maar die is nog geblesseerd.
3: De Nederlandse estafettezwemmers hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams op de EK in Parijs. John Niewold, Brendan van den Berg, Yara van Kanthout en Imani de Jong zwommen de tweede tijd in de series met 3 minuten en 23,94 seconden. Alleen Tsjechië was sneller. De finale is vrijdagavond. Hendrik van der Leest strandde in de series van de 200 meter vlinderslag met de 26e tijd. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk oplopen tot 38 graden. Er staat weinig wind, alleen aan zee een matige westenwind, waardoor het daar iets afkoelt. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst zonnig, met wat bewolking in het zuidwesten. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen zijn er naast zon ook wolkenvelden, met vooral in het noorden en westen enkele buien en kans op onweer. In het zuidoosten blijft het droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat en de politie houden van maandag tot en met vrijdag een handhavingsactie op de Merwedebrug bij Gorinchem. Sinds 18 juli mogen daar geen zware voertuigen meer overheen rijden, omdat de brug verzwakt is. Maar lang niet alle vrachtwagens houden zich aan dat verbod. De politie haalt overtreders van de weg en brengt ze naar een locatie waar Rijkswaterstaat en de politie een proces-verbaal kunnen opmaken. Het vrachtverkeer op de brug is sinds het verbod met ruim 95% afgenomen. Maar dagelijks rijden er nog steeds honderden vrachtwagens over de brug.
17: Waterschap Zuiderzeeland stelt vrijdag om 12 uur een verbod in op het gebruik van oppervlaktewater voor het onder water zetten van landbouwpercelen. Het is de eerste maatregel die het waterschap neemt vanwege de droogte. Door de aanhoudende droogte komt minder water via de Rijn en IJssel naar het IJsselmeer dan normaal, waardoor het waterpeil verder kan dalen en het water zouter kan worden. Voor het IJsselmeergebied geldt nu niveau 1b, wat betekent dat er een watertekort dreigt. Zuiderzeeland heeft als werkgebied Flevoland en een klein deel van Friesland en Overijssel.
18: In de vergadering van de Brabantse provinciale politiek is een minuut stilte gehouden voor de twee mensen die om het leven zijn gekomen door een ongeval op de A59. Commissaris van de Koning Ida Adema noemde het een afschuwelijke tragedie. Het ongeluk gebeurde vrijdagochtend bij Hees in de staart van een file die was ontstaan door trekkers op weg naar Den Bosch. Daar is een extra vergadering over het voornemen om de vergunning in te trekken van 5 pluimveehouders nabij kwetsbare natuurgebieden als de Peel. Boeren protesteren bij het provinciehuis tegen dat plan.
19: Organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch noemen het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid en aanwezigen wordt gevraagd respect te betuigen, zegt ZLTO namens de partijen. Het ongeval gebeurde bij Hees, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis. Uit politieonderzoek moet blijken wat de precieze toedracht was en of langzaam rijdende trekkers de oorzaak waren.
20: Het vertrouwen van ondernemers in de overheid staat op het spel als de provincie Noord-Brabant de vergunning van 5 pluimveehouders bij natuurgebieden intrekt. Dat zegt LTO-voorzitter Ger Koopmans tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten.
1: De vijf pluimveehouders spraken de Brabantse politici ook toe en hopen dat er naar andere oplossingen wordt gezocht. Landbouworganisaties ZLTO en het Brabants Agrarisch Jongerencontact zijn boos en wijzen erop dat de vervuilende Ameercentrale wel een vergunning kreeg. Het Brabants Agrarisch Jongerencontact schort alle overleggen met de provincie op als de vijf vergunningen worden ingetrokken.
21: De provincie Noord-Brabant moet de landelijke stikstofplannen van landbouwminister Jamie van Essen meenemen voordat vergunningen van boeren worden ingetrokken. Dat zei de D66-minister vrijdag in Den Haag. Die ochtend protesteerden boeren bij het provinciehuis in Den Bosch tegen het voornemen om vijf vergunningen van pluimveehouders in te trekken. Van Essen noemt het intrekken van een vergunning een drastische maatregel en wil dat de provincie eerst alle andere mogelijkheden bekijkt, zoals minder stikstofuitstoot of verhuizing. De minister verwijst naar zijn plannen voor stikstofnormen voor veehouders en zegt dat die van levensbelang zijn voor de toekomst van de landbouw in Nederland.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
25: Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
26: Het parlementaire onderzoek naar Nigel Farage en een miljoenendonatie is hervat. De leider van Reform UK keerde terug in het Britse lagerhuis na zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen. Het onderzoek gaat over een niet gemelde donatie van 5 miljoen pond, circa 5,8 miljoen euro, van de Thais-Britse cryptomiljardair Christopher Harborne. Farage stelt niets verkeerds te hebben gedaan en zegt dat het geld bedoeld was voor zijn persoonlijke beveiliging. Als blijkt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen.
27: Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens, bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleenreizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
28: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord,
27: wat erop wijst dat het een Oekraïense afzwaaier zou zijn. De drone werd boven onbewoond gebied vernietigd door een Italiaans gevechtsvliegtuig, om burgers niet in gevaar te brengen. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim.
0: Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. De werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005. Eind juni werkten er 691.500 mensen in de sector, bijna 6% minder dan een jaar eerder. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler zijn duizenden banen geschrapt. De Duitse autobrancheorganisatie waarschuwde in mei dat er de komende 10 jaar wel 225.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. De gehele producerende industrie in Duitsland telt ruim 144.000 werknemers minder dan een jaar geleden.
6: De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.
8: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
10: De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen.
11: Het vliegverkeer van en naar Sicilië is langer verstoord door een uitbarsting van de Etna. Alle vluchten van en naar de luchthaven van Catania zijn opgeschort tot zaterdagochtend 2 uur. Op Schiphol is een KLM-vlucht naar Catania van vrijdagmiddag geannuleerd. KLM en Transavia wijken zoveel mogelijk uit naar Palermo, maar dat vliegveld heeft een kleinere capaciteit, waardoor niet alle vluchten door kunnen gaan. De Etna zorgt als actiefste vulkaan van Europa regelmatig voor verstoringen. En door de zomervakantie is het nu extra druk op Sicilië.
12: De AEX-index op het Damrak heeft vrijdag opnieuw een recordniveau bereikt. De hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 0,3% hoger op 1122,63 punten. Dataleveranciers RELX en Wolters Kluwer stegen met 3 en 4%.
3: De stemming werd gesteund door hogere slotstanden op Wall Street, waar de S&P 500-index een nieuw record bereikte. Olie werd bijna 2% duurder in afwachting van nieuwe Amerikaanse maatregelen tegen Iran.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. De Voetbalbond van Nieuw-Zeeland steunt FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet meer en wil een onafhankelijk onderzoek naar zijn plan om aandelen van komende WK's te verkopen aan investeerders. Nieuw-Zeeland is de eerste bond uit Oceanië die reageert op de voorlopig ingetrokken plannen. De bond vindt dat Infantino de voetbalwereld verder heeft verdeeld. Nederland en veel andere Europese landen hebben de steun aan Infantino ook ingetrokken, net als veel leden uit Azië en Noord- en Midden-Amerika. Infantino hoopt volgend jaar maart te worden herkozen als voorzitter en is voorlopig de enige deelnemer aan de verkiezingen.
13: De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink behaalden in de kwalificatie een totaal van 158,697 punten, goed voor de zesde plaats. Visser eindigde in de meerkamp als vierde, net naast het podium. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober.
14: Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs. Marit Steenbergen plaatste zich met de vierde tijd voor de halve eindstrijd. Steenbergen ging ook overtuigend door naar de halve finale van de 100 meter rugslag. Koen de Groot plaatste zich met de vierde tijd voor de halve finales van de 50 meter schoolslag.
15: NEC huurt de 20-jarige verdediger Almuguera Kabar van Borussia Dortmund. De linksbenige verdediger speelde 6 wedstrijden voor het eerste elftal van de Duitse topclub. Afgelopen seizoen kwam hij vooral uit voor het tweede team. NEC zocht een linksbenige verdediger na het vertrek van Ahmed Jan Kaplan, die vorig jaar op huurbasis speelde. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Kabar goed past bij de speelwijze van de club. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Tsinger vastgelegd. Hij komt over van de Hongaarse landskampioen ETO-FC en tekent voor 4 jaar. Tsinger maakte deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. Ook de Zweedse vleugelaanvaller Jakob Ondrejka komt naar Groningen, op huurbasis van Parma. Eerder haalde de club al verdediger Malcolm Yeng binnen, maar die is nog geblesseerd. De Nederlandse estafettezwemmers hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams op de EK in Parijs. John Niewold, Brendan van den Berg, Yara van Kanthout en Imani de Jong zwommen de tweede tijd in de series met 3 minuten en 23,94 seconden. Alleen Tsjechië was sneller. De finale is vrijdagavond. Hendrik van der Leest strandde in de series van de 200 meter vlinderslag met de 26e tijd. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het is bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond is het eerst zonnig, maar in het zuidwesten kan wat bewolking opkomen. Het koelt aan de kust sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen wordt het een stuk koeler. In het noorden en westen vallen enkele buien, mogelijk met onweer. In het zuidoosten blijft het droog. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
29: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
1: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn enkele boeren met trekkers door een wegblokkade gereden. Een tractor schoof een betonnen blok opzij, waarna ongeveer 10 trekkers langs de blokkade reden. Een verkeersregelaar probeerde de trekkers nog tegen te houden, maar dat lukte niet. De blokkade is inmiddels hersteld. Diverse politieauto's blokkeren de weg en de politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Boelema benadrukt dat de situatie rond deze 5 pluimveebedrijven, nabij Natura 2000 gebieden, die veel stikstof uitstoten, heel uitzonderlijk is. De provincie wil een provincie waar de natuur zich herstelt en waar iedereen vergunningen kunnen worden verleend, ook voor woningbouw.
20: Rijkswaterstaat verwacht de A59 rond 16 uur weer vrij te geven. Ter hoogte van Hees gebeurde vrijdagochtend een ongeval in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden. 2 mensen kwamen daarbij om het leven en meerdere mensen raakten gewond. De weg is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. Weggebruikers kunnen omrijden via de A50 en A2.
21: De organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch roepen boeren op bij de terugreis niet de snelwegen op te gaan met hun tractoren. FDF-leider Mark van den Oever verzocht de honderden aanwezige actievoerders om binnenwegen te pakken, vanwege het tragische ongeval op de A59 eerder op de dag.
22: Acteur Hans Beyer is op 78-jarige leeftijd overleden. Beyer was bij het grote publiek vooral bekend als Boef B-100 uit de kinderseries van Bassie en Adriaan. Hij speelde B-100 in Bassie en Adriaan en de geheimzinnige opdracht en Bassie en Adriaan en de reis vol verrassingen en was daarin een hulpje van de baron, altijd gekleed in een lange grijze regenjas. Naast B-100 speelde Beyer talloze, meestal kleinere rollen in tv-series en films, waaronder Het Zonnetje in Huis, Flodder, Kees & Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden.
23: Bij het boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch werd de sfeer bedrukt toen doordrong dat er een dodelijke aanrijding was gebeurd in een file die was ontstaan door tractoren. Caroline van der Plas, grondlegger van Boerenpartij BBB, spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. De organisatoren van het protest hebben besloten geen muziek meer te draaien. De aanrijding met 4 auto's gebeurde op de A59 bij Hees in de richting van Den Bosch, waarbij zeker 2 mensen om het leven kwamen.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
26: Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt.
0: 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.

0: dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen. Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste twee dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleenreizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het Letse ministerie van Defensie meldt dat het gaat om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop wijst dat het een Oekraïense afzwaaier zou zijn. De drone werd boven onbewoond gebied vernietigd door een Italiaans gevechtsvliegtuig, om burgers niet in gevaar te brengen. Het is de tweede keer deze week dat een drone boven Letland wordt neergehaald. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim. Reform UK-leider Nigel Farage heeft de tussentijdse parlementsverkiezingen in zijn kiesdistrict Clacton gewonnen en krijgt zijn zetel in het Lagerhuis terug. Hij behaalde 62,8% van de stemmen. Farage was ruim een maand geleden afgetreden wegens kritiek op zijn financiën en vroeg kiezers om hem opnieuw te steunen. Gevestigde partijen weigerden deel te nemen aan wat zij een politieke stunt noemden. Farage was niet bij de bekendmaking van de uitslag, omdat hij zei dat de politie hem had gewaarschuwd voor een geplande actie om die te verstoren. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen. Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug dat ligt opgeslagen in kluizen van de Britse Centrale Bank in Londen, meldt de Financial Times. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud bij de Bank of England op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud kunnen verkopen voor herstelwerkzaamheden na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief geschreven met een verzoek tot teruggave. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke

0: aantrekkelijke Duitse datacentermarkten. De werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005. Eind juni werkten er 691.500 mensen in de sector, bijna 6% minder dan een jaar eerder. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler zijn duizenden banen geschrapt. De Duitse autobrancheorganisatie waarschuwde in mei dat er de komende 10 jaar wel 225.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. De gehele producerende industrie in Duitsland telt ruim 144.000 werknemers minder dan een jaar geleden. De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld. De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse turnsters hebben zich geplaatst voor de teamfinale van de EK in Zagreb. Sanne Wevers, Naomi Visser, Sanna Veerman, Floor Sloof en Vera Ubbink behaalden in de kwalificatie een totaal van 158,697 punten. Goed voor de zesde plaats. Visser eindigde in de meerkamp als vierde, net naast het podium. Veerman en Visser plaatsten zich aan de brug voor de finale. De zesde plek levert Nederland ook een ticket op voor de WK in Rotterdam in oktober. Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs. Marit Steenbergen plaatste zich met de vierde tijd voor de halve eindstrijd. Steenbergen ging ook overtuigend door naar de halve finale van de 100 meter rugslag. Koen de Groot plaatste zich met de vierde tijd voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. NEC huurt de 20-jarige verdediger Almugera Kabar van Borussia Dortmund. De linksbenige verdediger speelde 6 wedstrijden voor het eerste elftal van de Duitse topclub. Afgelopen seizoen kwam hij vooral uit voor het tweede team. NEC zocht een linksbenige verdediger na het vertrek van Ahmet-Jan Kaplan, die vorig jaar op huurbasis speelde. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Kabar goed past bij de speelwijze van de club. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Tsinger vastgelegd. Hij komt over van de Hongaarse landskampioen ETO FC en tekent voor 4 jaar. Tsinger maakte deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. Ook de Zweedse vleugelaanvaller Jacob Ondrejka komt naar Groningen, op huurbasis van Parma. Eerder haalde de club al verdediger Malcolm Yang binnen, maar die is nog geblesseerd. De Nederlandse estafettezwemmers hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams op de EK in Parijs. John Niewold, Brendan van den Berg, Yara van Kanthout en Imani de Jong zwommen de tweede tijd in de series met 3 minuten en 23,94 seconden. Alleen Tsjechië was sneller. De finale is vrijdagavond. Hendrik van der Leest strandde in de series van de 200 meter vlinderslag met de 26e tijd. Max Verstappen draagt volgende week een speciale helm tijdens de Grand Prix van Nederland. Het ontwerp is geïnspireerd op Delfts blauw, het wereldberoemde Nederlandse aardewerk uit de 17e eeuw. De witte helm is versierd met donkerblauwe lijnen, waarin ook de sponsoren van Verstappen zijn verwerkt. De Dutch Grand Prix staat voor de zesde en voorlopig laatste editie. Verstappen won de race in Zandvoort 3 keer. Lando Norris won in 2024 en Oscar Piastri in 2025. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog.
3: Het wordt bijzonder warm, rond 35 graden en in het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Er staat weinig wind, behalve aan zee waar een matige westelijke wind iets verkoeling brengt. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond is het eerst zonnig, later wat bewolking in het zuidwesten. Het koelt langs de kust sneller af. In het zuidoosten blijft het tot middernacht 25 tot 27 graden. Vannacht neemt in het noordwesten de kans op een enkele bui toe, met minimaal 16 graden. In grote steden blijft het rond 21 graden. Morgen koelt het flink af, met af en toe zon en vooral in het noorden en westen kans op buien en onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 in het zuidoosten.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij het boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch werd de sfeer bedrukt toen doordrong dat er een dodelijke aanrijding was gebeurd in een file die was ontstaan door tractoren. Caroline van der Plas, grondlegger van Boerenpartij BBB, spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. De organisatoren van het protest hebben besloten geen muziek meer te draaien. De aanrijding met 4 auto's gebeurde op de A59 bij Hees in de richting van Den Bosch, waarbij zeker 2 mensen om het leven kwamen. Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn enkele boeren met trekkers door een wegblokkade gereden. Een tractor schoof een betonnen blok opzij, waarna ongeveer 10 trekkers langs de blokkade reden. Een verkeersregelaar probeerde de trekkers nog tegen te houden, maar dat lukte niet. De blokkade is inmiddels hersteld. Diverse politieauto's blokkeren de weg en de politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Boelema benadrukt dat de situatie rond deze 5 pluimveebedrijven, nabij Natura 2000-gebieden, die veel stikstof uitstoten, heel uitzonderlijk is. De provincie wil een provincie waar de natuur zich herstelt en waar iedereen vergunningen kunnen worden verleend, ook voor woningbouw. De organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch roepen boeren op bij de terugreis niet de snelwegen op te gaan met hun tractoren. FDF-leider Mark van den Oever verzocht de honderden aanwezige actievoerders om binnenwegen te pakken, vanwege het tragische ongeval op de A59 eerder op de dag. Acteur Hans Beyer is op 78-jarige leeftijd overleden. Beyer was bij het grote publiek vooral bekend als Boef B100 uit de kinderseries van Bassie en Adriaan. Hij speelde B100 in Bassie en Adriaan en de geheimzinnige opdracht en Bassie en Adriaan en de reis vol verrassingen en was daarin een hulpje van de baron, altijd gekleed in een lange grijze regenjas. Naast B100 speelde Beyer talloze, meestal kleinere rollen in tv-series en films, waaronder Het Zonnetje in Huis, Vlodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden. Rijkswaterstaat verwacht de A59 rond 16 uur weer vrij te geven. Ter hoogte van Hees gebeurde vrijdagochtend een ongeval in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden. 2 mensen kwamen daarbij om het leven en meerdere mensen raakten gewond. De weg is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. Weggebruikers kunnen omrijden via de A50 en A2.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
0: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Volgens het Letse ministerie van Defensie gaat het om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het om een Oekraïense afzwaaier zou gaan. De missie werd uitgevoerd door 2 Italiaanse Eurofighters en 2 Turkse F-16's, gestationeerd in Estland en Litouwen. Een van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit boven onbewoond gebied. Op 8 juni schoten Franse gevechtsvliegtuigen ook al een Oekraïense afzwaaier neer boven Letland. Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten. De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan. Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water. Het parlementaire onderzoek naar Nigel Farage en een miljoenendonatie is hervat. De leider van Reform UK keerde terug in het Britse lagerhuis na zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen. Het onderzoek gaat over een niet gemelde donatie van 5 miljoen pond, circa 5,8 miljoen euro, van de Thais-Britse cryptomiljardair Christopher Harborne. Farage stelt niets verkeerds te hebben gedaan en zegt dat het geld bedoeld was voor zijn persoonlijke beveiliging. Als blijkt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen. Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden.
9: Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleenreizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
12: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
13: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug dat ligt opgeslagen in kluizen van de Britse Centrale Bank in Londen, meldt de Financial Times. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud bij de Bank of England op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud kunnen verkopen voor herstelwerkzaamheden na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief geschreven met een verzoek tot teruggave.
14: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
15: De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.
16: De werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005. Eind juni werkten er 691.500 mensen in de sector, bijna 6% minder dan een jaar eerder. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler zijn duizenden banen geschrapt. De Duitse autobrancheorganisatie waarschuwde in mei dat er de komende 10 jaar wel 225.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. De gehele producerende industrie in Duitsland telt ruim 144.000 werknemers minder dan een jaar geleden.
17: De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. Milou van Wijk heeft zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de EK Zwemmen. Ze tikte aan na 24,13 seconden in het Olympic Aquatic Center van Parijs. Marit Steenbergen plaatste zich met de vierde tijd voor de halve eindstrijd. Steenbergen ging ook overtuigend door naar de halve finale van de 100 meter rugslag. Koen de Groot plaatste zich met de vierde tijd voor de halve finales van de 50 meter schoolslag. NEC huurt de 20-jarige verdediger Almuguera Kabar van Borussia Dortmund. De linksbenige verdediger speelde 6 wedstrijden voor het eerste elftal van de Duitse topclub. Afgelopen seizoen kwam hij vooral uit voor het tweede team. NEC zocht een linksbenige verdediger na het vertrek van Ahmet-Jan Kaplan, die vorig jaar op huurbasis speelde. Technisch directeur Carlos Albers zegt dat Kabar goed past bij de speelwijze van de club. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Csinger vastgelegd. Hij komt over van de Hongaarse landskampioen ETO FC en tekent voor 4 jaar. Csinger maakte deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. Ook de Zweedse vleugelaanvaller Jacob Ondrejka komt naar Groningen, op huurbasis van Parma. Eerder haalde de club al verdediger Malcolm Yeng binnen, maar die is nog geblesseerd. De Nederlandse estafettezwemmers hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams op de EK in Parijs. John Niewold, Brendan van den Berg, Yara van Kanthout en Imani de Jong zwommen de tweede tijd in de series met 3 minuten en 23,94 seconden. Alleen Tsjechië was sneller. De finale is vrijdagavond. Hendrik van der Leest strandde in de series van de 200 meter vlinderslag met de 26e tijd. Max Verstappen draagt volgende week een speciale helm tijdens de Grand Prix van Nederland. Het ontwerp is geïnspireerd op Delfts blauw, het wereldberoemde Nederlandse aardewerk uit de 17e eeuw. De witte helm is versierd met donkerblauwe lijnen, waarin ook de sponsoren van Verstappen zijn verwerkt. De Dutch Grand Prix staat voor de 6e en voorlopig laatste editie. Verstappen won de race in Zandvoort 3 keer. Lando Norris won in 2024 en Oscar Piastri in 2025. De estafettemannen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale van de EK in Birmingham. Lee Marvin Bonaventia, Eugene O'Malla, Daan Kneppers en Jonas Vijvers werden eerste in hun serie in een tijd van 3:98. Vijvers kreeg het stokje in 4e positie, maar haalde met een sterke eindsprint alle lopers voor hem nog in. De 37-jarige Bonaventia is bezig aan zijn laatste grote kampioenschap. De finale is zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is nu bijzonder warm met volop zon en droge omstandigheden. De middagtemperatuur ligt rond de 35 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Er staat weinig wind, maar aan zee steekt een matige westenwind op, waardoor het daar wat afkoelt. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst zonnig, in het zuidwesten wat bewolking. In de kustgebieden koelt het snel af, maar in het zuidoosten is het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Vannacht later in het noordwesten kans op een enkele bui met minimumtemperaturen rond de 16 graden. In grote steden zo'n 21 graden. Morgen zon en wolken met enkele buien, vooral in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Het zuidoosten blijft droog. De middagtemperatuur zakt naar 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: Geert Wilders heeft op X opgeroepen tot massadeportaties van wat hij crimineel tuig noemt.
1: De PVV-leider deelde daarbij een bericht van AT5 over een man die iemand in Amsterdam tot seksuele handelingen dwong. Het is, voor zover bekend, de eerste keer dat Wilders tot massadeportaties oproept. Universitair hoofddocent Anne de Jong noemt de uitspraak discriminerend, omdat Wilders criminaliteit koppelt aan afkomst. Dionne Abdul-Hafiz Khan van Ctrl-Alt-Delete zegt dat het spreken over massadeportatie als normale politieke oplossing racistisch en gevaarlijk is.
3: De organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch roepen boeren op om bij de terugreis de snelwegen te mijden. FDF-leider Mark van den Oever vraagt de actievoerders binnenwegen te pakken vanwege het dodelijke ongeval op de A59 eerder vandaag. Bij dat ongeval kwamen twee mensen om het leven in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis. De boeren demonstreren tegen het voornemen van Noord-Brabant om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. De A59 blijft zeker tot 00:30 dicht. Rijkswaterstaat verwacht de A59 rond 16:00 weer vrij te geven. Ter hoogte van Hees gebeurde vrijdagochtend een ongeval in de staart van een file die was ontstaan door tractoren die naar het provinciehuis in Den Bosch reden. 2 mensen kwamen daarbij om het leven en meerdere mensen raakten gewond. De weg is dicht vanaf knooppunt Paalgraven richting Den Bosch. Weggebruikers kunnen omrijden via de A50 en A2.
4: Acteur Hans Beyer is op 78-jarige leeftijd overleden. Beyer was bij het grote publiek vooral bekend als Boef B100 uit de kinderseries van Bassie en Adriaan. Hij speelde B100 in Bassie en Adriaan en de geheimzinnige opdracht en Bassie en Adriaan en de reis vol verrassingen en was daarin een hulpje van de baron, altijd gekleed in een lange, grijze regenjas. Naast B100 speelde Beyer talloze, meestal kleinere rollen in tv-series en films, waaronder Het Zonnetje in Huis, Vlodder, Kees en Co, Vrienden voor het Leven en Goede Tijden, Slechte Tijden.
5: Bij het boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch werd de sfeer bedrukt toen doordrong dat er een dodelijke aanrijding was gebeurd in een file die was ontstaan door tractoren. Caroline van der Plas, grondlegger van boerenpartij BBB, spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. De organisatoren van het protest hebben besloten geen muziek meer te draaien. De aanrijding met 4 auto's gebeurde op de A59 bij Hees in de richting van Den Bosch, waarbij zeker 2 mensen om het leven kwamen.
8: Bij het provinciehuis in Den Bosch zijn enkele boeren met trekkers door een wegblokkade gereden. Een tractor schoof een betonnen blok opzij, waarna ongeveer 10 trekkers langs de blokkade reden. Een verkeersregelaar probeerde de trekkers nog tegen te houden, maar dat lukte niet. De blokkade is inmiddels hersteld. Diverse politieauto's blokkeren de weg en de politie is aanwezig om alles in goede banen te leiden.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten.
28: Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Volgens het Letse ministerie van Defensie gaat het om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het om een Oekraïense afzwaaier zou gaan. De missie werd uitgevoerd door 2 Italiaanse Eurofighters en 2 Turkse F-16's, gestationeerd in Estland en Litouwen. Een van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit boven onbewoond gebied. Op 8 juni schoten Franse gevechtsvliegtuigen ook al een Oekraïense afzwaaier neer boven Letland.
0: De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
7: Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
9: Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens, bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleenreizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
10: Het parlementaire onderzoek naar Nigel Farage en een miljoenendonatie is hervat. De leider van Reform UK keerde terug in het Britse lagerhuis na zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen. Het onderzoek gaat over een niet gemelde donatie van 5 miljoen pond, circa 5,8 miljoen euro, van de Thais-Britse cryptomiljardair Christopher Harborne. Farage stelt niets verkeerds te hebben gedaan en zegt dat het geld bedoeld was voor zijn persoonlijke beveiliging. Als blijkt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
14: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug. Dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
2: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
15: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
16: De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.
17: De werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005. Eind juni werkten er 691.500 mensen in de sector, bijna 6% minder dan een jaar eerder. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler zijn duizenden banen geschrapt. De Duitse autobrancheorganisatie waarschuwde in mei dat er de komende 10 jaar wel 225.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. De gehele producerende industrie in Duitsland telt ruim 144.000 werknemers minder dan een jaar geleden.
18: De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. FC Groningen heeft de 23-jarige centrale verdediger Mark Tsinger vastgelegd. Hij komt over van de Hongaarse landskampioen ETO FC en tekent voor 4 jaar. Tsinger maakte deze zomer zijn debuut voor de nationale ploeg van Hongarije in een vriendschappelijke interland tegen Finland. Ook de Zweedse vleugelaanvaller Jakob Ondrejka komt naar Groningen, op huurbasis van Parma. Eerder haalde de club al verdediger Malcolm Yang binnen, maar die is nog geblesseerd. De Nederlandse estafettezwemmers hebben zich geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vrije slag voor gemengde teams op de EK in Parijs. John Niewold, Brendan van den Berg, Yara van Kanthout en Imani de Jong zwommen de tweede tijd in de series met 3 minuten en 23,94 seconden. Alleen Tsjechië was sneller. De finale is vrijdagavond. Hendrik van der Leest strandde in de series van de 200 meter vlinderslag met de 26e tijd. Max Verstappen draagt volgende week een speciale helm tijdens de Grand Prix van Nederland. Het ontwerp is geïnspireerd op Delfts blauw, het wereldberoemde Nederlandse aardewerk uit de 17e eeuw. De witte helm is versierd met donkerblauwe lijnen, waarin ook de sponsoren van Verstappen zijn verwerkt. De Dutch Grand Prix staat voor de 6e en voorlopig laatste editie. Verstappen won de race in Zandvoort 3 keer.
1: Lando Norris won in 2024 en Oscar Piastri in 2025. De estafettemannen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale van de EK in Birmingham. Lee Marvin Bonavazia, Eugene O'Malla, Daan Kneppers en Jonas Vijvers werden eerste in hun serie in een tijd van 3:98. Vijvers kreeg het stokje in vierde positie, maar haalde met een sterke eindsprint alle lopers voor hem nog in. De 37-jarige Bonavazia is bezig aan zijn laatste grote kampioenschap. De finale is zondag. Alassane Plea mist zaterdag de uitwedstrijd van PSV tegen Excelsior. De 33-jarige aanvaller raakte vrijdag geblesseerd op de training. Trainer Peter Bos zegt dat het gelukkig niet zijn knie is, maar dat PSV moet onderzoeken wat er wel aan de hand is. Ook Noah Fernandes ontbreekt in Rotterdam, maar hij heeft geen zware blessure en is snel weer terug. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug van een schorsing en nieuweling Kodai Sano kan zijn debuut maken, terwijl Filip Kostic nog niet inzetbaar is omdat hij deze week niet kon trainen vanwege het ontbreken van een werkvergunning. De transfer van Kuhayp Driouech van PSV naar Rangers FC gaat niet door. De vleugelaanvaller was al in Glasgow, maar keert terug naar Eindhoven. PSV en Rangers bereikten eerder deze week overeenstemming over een transfer van ongeveer 8 miljoen euro. Volgens Schotse bronnen was Driouech vanwege een blessure niet direct inzetbaar. Trainer Peter Bos zegt dat hij niet weet wat er precies aan de hand is, maar dat hij het verhaal van Driouech wil horen en dat PSV de speler weer nodig heeft. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Deze middag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Vanavond blijft het zonnig, al kan er in het zuidwesten wat bewolking opkomen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. De wind draait naar het noorden en blijft zwak tot matig. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen wordt het een stuk koeler. Er is dan afwisselend zon en bewolking, met in het noorden en westen kans op buien, mogelijk met onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De uitgaven van de overheid stijgen snel. Maar de belastinginkomsten blijven achter. Het begrotingstekort loopt dit jaar op door gestegen rente- en defensieuitgaven, verwacht het Centraal Planbureau. Nederland blijft in 2026 met 2,8% net onder de norm van 3% van het bruto binnenlands product. De economie groeit gematigd met 1,4%, ondanks geopolitieke onrust die invloed heeft op energieprijzen. Mensen hebben dit jaar gemiddeld 0,6% meer te besteden, omdat lonen harder stijgen dan prijzen. Maar volgend jaar daalt de koopkracht gemiddeld met 0,3% door onder meer de vrijheidsbijdrage. Een belastingverhoging voor extra defensieuitgaven.
23: Op korte termijn is het niet mogelijk rioolwater te zuiveren om daar gewassen mee te besproeien, zegt onderzoeker Kimo van Dijk van Wageningen University and Research. Het Hoogheemraadschap Delfland en Glastuinbouw Nederland concludeerde donderdag dat gezuiverd rioolwater een mogelijke oplossing kan zijn voor de dringende behoefte aan water. Technisch is het mogelijk. Maar het grootste obstakel is het waarborgen van de kwaliteit, omdat rioolwater de meest complexe afvalstroom is. Als er nu mee wordt begonnen, duurt het nog een paar jaar voordat rioolwater veilig gebruikt kan worden. Van Dijk verbaast zich erover hoe positief de waterschappen nu ineens zijn, terwijl er al jaren over wordt gesproken, maar er niets gebeurt.
0: Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als in 2026, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilse Rijen is het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. In Westdorpen en Gilse Rijen werd het om 12.30 uur, respectievelijk 34,8 en 34,4 graden. Het record werd in De Bilt verbroken met een temperatuur van 32,5 graden. En de verwachting is dat het regionaal nog veel warmer wordt, met maxima tot lokaal 37 graden. De hitte verdwijnt dit weekend geleidelijk uit Nederland. Voor het eerst in jaren verwacht het Centraal Planbureau dat mensen net iets minder te besteden krijgen. Voor alle huishoudens komt het neer op 0,3% koopkrachtdaling in 2027, onder andere door het verhogen van de inkomstenbelasting. In 2026 stijgt de koopkracht van huishoudens wellicht met zo'n 0,6%, omdat de lonen harder stijgen dan de gestegen prijzen. Gepensioneerden zijn de uitschieters en kunnen rekenen op een kleine koopkrachtstijging, vooral door het nieuwe pensioenstelsel. De lagere inkomens staan er in beide jaren relatief het beste voor.
7: De organisatoren van het boerenprotest in Den Bosch roepen boeren op om bij de terugreis de snelwegen te mijden. FDF-leider Mark van den Oever vraagt de actievoerders binnenwegen te pakken, vanwege het dodelijke ongeval op de A59 eerder vandaag. Bij dat ongeval kwamen twee mensen om het leven, in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis. De boeren demonstreren tegen het voornemen van Noord-Brabant om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. De A59 blijft zeker tot 9:30 dicht.
8: Geert Wilders heeft op X opgeroepen tot massadeportaties van wat hij crimineel tuig noemt. De PVV-leider deelde daarbij een bericht van AT5 over een man die iemand in Amsterdam tot seksuele handelingen dwong. Het is, voor zover bekend, de eerste keer dat Wilders tot massadeportaties oproept. Universitair hoofddocent Anne de Jong noemt de uitspraak discriminerend, omdat Wilders criminaliteit koppelt aan afkomst. Dionne Abdul-Hafiz Khan van Ctrl-Alt-Delete zegt dat het spreken over massadeportatie als normale politieke oplossing racistisch en gevaarlijk is.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. Twee Italiaanse Eurofighters en twee Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. Een van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderde de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken.
25: Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten.
26: De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki.
2: Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jaroslav Kaczynski, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczynski de uiterst rechtse Przemyslaw Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
10: Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
11: Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens, bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleenreizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
12: Het parlementaire onderzoek naar Nigel Farage en een miljoenendonatie is hervat. De leider van Reform UK keerde terug in het Britse lagerhuis na zijn overwinning bij de tussentijdse verkiezingen. Het onderzoek gaat over een niet gemelde donatie van 5 miljoen pond, circa 5,8 miljoen euro, van de Thais-Britse cryptomiljardair Christopher Harborne. Farage stelt niets verkeerds te hebben gedaan en zegt dat het geld bedoeld was voor zijn persoonlijke beveiliging. Als blijkt dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden, kan hij zijn zetel verliezen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
27: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug. Dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
28: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
1: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert twee datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen.

0: 191.500 mensen in de sector, bijna 6% minder dan een jaar eerder. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler zijn duizenden banen geschrapt. De Duitse autobrancheorganisatie waarschuwde in mei dat er de komende 10 jaar wel 225.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. De gehele producerende industrie in Duitsland telt ruim 144.000 werknemers minder dan een jaar geleden. De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De estafettemannen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale van de EK in Birmingham. Lee Marvin Bonavacia, Eugène Omalla, Daan Kneppers en Jonas Vijvers werden eerste in hun serie in een tijd van 3:98. Vijvers kreeg het stokje in vierde positie, maar haalde met een sterke eindsprint alle lopers voor hem nog in. De 37-jarige Bonavacia is bezig aan zijn laatste grote kampioenschap. De finale is zondag. De transfer van Kuhype Driouech van PSV naar Rangers FC gaat niet door. De vleugelaanvaller was al in Glasgow, maar keert terug naar Eindhoven. PSV en Rangers bereikten eerder deze week overeenstemming over een transfer van ongeveer 8 miljoen euro. Volgens Schotse bronnen was Driouech vanwege een blessure niet direct inzetbaar. Trainer Peter Bos zegt dat hij niet weet wat er precies aan de hand is, maar dat hij het verhaal van Driouech wil horen en dat PSV de speler weer nodig heeft. PSV-trainer Peter Bos is na het WK niet benaderd door de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB zocht een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko opstapte. Bos was geïnteresseerd in de functie, maar verlengde zijn contract bij PSV toen interesse uitbleef. De KNVB maakte woensdag bekend dat de Spanjaard Xavi als bondscoach van Oranje aan de slag gaat. PSV-aanvaller Alassane Plea mist zaterdag de uitwedstrijd tegen Excelsior door een blessure die hij vrijdag op de training opliep. Trainer Peter Bos zegt dat het gelukkig niet zijn knie is, maar dat er nog onderzoek nodig is. Ook Noah Fernandes ontbreekt, maar hij is volgens Bos snel weer terug. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug van een schorsing en aanwinst Kodai Sano kan zijn debuut maken. PSV begon vorige week teleurstellend aan het seizoen met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale op de EK in Birmingham. Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke en Myrthe van der Schoot wonnen hun serie in 3 minuten en 25 seconden. Het vrouwenteam won goud op de vorige twee EK's in Rome en München. Toppers Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver werden in de series gespaard, maar zijn waarschijnlijk wel beschikbaar voor de finale op zondag. Sami Ouassa en Philippe Sandler zijn voorlopig niet beschikbaar voor NEC. Beide spelers raakten dinsdag geblesseerd tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympiakos, 2-1. Trainer Dick Schreuder zegt dat de club ze in principe weken kwijt is. Ze missen zaterdag de uitwedstrijd tegen Willem II en waarschijnlijk ook het tweeluik met FK Bodø Glimt in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC begon het nieuwe seizoen vorige week met een nederlaag tegen Telstar, 1-2. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en droog. Het wordt bijzonder warm met zo'n 35 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Aan de kust steekt een matige westenwind op, waardoor het daar wat afkoelt.

0: Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond is het eerst zonnig, later wat bewolking in het zuidwesten. In de kustprovincies koelt het snel af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Komende nacht later kans op een enkele bui in het noordwesten. Morgen wordt het wat koeler, tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Er zijn enkele buien mogelijk met kans op onweer.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vele tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis liep rond 1 uur 's middags leeg. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden, vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vrijdagochtend. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Bij enkele tractoren is het kenteken afgeplakt of verwijderd, maar politie en justitie hadden van tevoren aangegeven niet te gaan handhaven vanwege demonstratierecht.
4: De rechtbank van Noord-Nederland heeft de vergunningen voor 18 mestvergisters in Oost-Stellingwerf en Meppel vernietigd. De gevolgen voor de natuur moeten opnieuw worden onderzocht en beoordeeld. Mestvergisters zijn silo's waarin biogas wordt gewonnen uit mest. Dat kan worden gebruikt voor elektriciteit en warmte. De rechtbank oordeelde dat de emissies van stikstof door het gebruik van mestvergisters niet goed zijn onderzocht. Stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel had beroep ingesteld vanwege onduidelijkheid over de gevolgen op Natura 2000-gebieden. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als in 2026, meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. In Westdorpen en Gilserijen werd het om 12:30 respectievelijk 34,8 en 34,4 graden. Het record werd in De Bilt verbroken met een temperatuur van 32,5 graden. En de verwachting is dat het regionaal nog veel warmer wordt, met maxima tot lokaal 37 graden. De hitte verdwijnt dit weekend geleidelijk uit Nederland. Op korte termijn is het niet mogelijk rioolwater te zuiveren om daar gewassen mee te besproeien, zegt onderzoeker Kimo van Dijk van Wageningen University and Research. Het Hoogheemraadschap Delfland en Glastuinbouw Nederland concludeerden donderdag dat gezuiverd rioolwater een mogelijke oplossing kan zijn voor de dringende behoefte aan water. Technisch is het mogelijk, maar het grootste obstakel is het waarborgen van de kwaliteit, omdat rioolwater de meest complexe afvalstroom is. Als er nu mee wordt begonnen, duurt het nog een paar jaar voordat rioolwater veilig gebruikt kan worden. Van Dijk verbaast zich erover hoe positief de waterschappen nu ineens zijn, terwijl er al jaren over wordt gesproken, maar er niets gebeurt. De uitgaven van de overheid stijgen snel, maar de belastinginkomsten blijven achter. Het begrotingstekort loopt dit jaar op door gestegen rente- en defensieuitgaven, verwacht het Centraal Planbureau. Nederland blijft in 2026 met 2,8% net onder de norm van 3% van het bruto binnenlands product. De economie groeit gematigd met 1,4%, ondanks geopolitieke onrust die invloed heeft op energieprijzen. Mensen hebben dit jaar gemiddeld 0,6% meer te besteden, omdat lonen harder stijgen dan prijzen. Maar volgend jaar daalt de koopkracht gemiddeld met 0,3% door onder meer de vrijheidsbijdrage. Een belastingverhoging voor extra defensieuitgaven. Voor het eerst in jaren verwacht het Centraal Planbureau dat mensen net iets minder te besteden krijgen. Voor alle huishoudens komt het neer op 0,3% koopkrachtdaling in 2027. Onder andere door het verhogen van de inkomstenbelasting. In 2026 stijgt de koopkracht van huishoudens wellicht met zo'n 0,6%. Omdat de lonen harder stijgen dan de gestegen prijzen. Gepensioneerden zijn de uitschieters en kunnen rekenen op een kleine koopkrachtstijging, vooral door het nieuwe pensioenstelsel. De lagere inkomens staan er in beide jaren relatief het beste voor. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlandsnieuws. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. 2 Italiaanse Eurofighters en 2 Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. 1 van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderde de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken. Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten. De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan. Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water. Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens, bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleen reizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug. Dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak. Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten. De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld. De werkgelegenheid in de Duitse auto-industrie is gedaald naar het laagste niveau sinds 2005. Eind juni werkten er 691.500 mensen in de sector, bijna 6% minder dan een jaar eerder. Bij autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-Benz en bij toeleveranciers als Continental, Bosch en Schaeffler zijn duizenden banen geschrapt. De Duitse autobrancheorganisatie waarschuwde in mei dat er de komende 10 jaar wel 225.000 arbeidsplaatsen verloren kunnen gaan. De gehele producerende industrie in Duitsland telt ruim 144.000 werknemers minder dan een jaar geleden. De Franse Belastingdienst is gehackt, waarbij gegevens van belastingbetalers zijn gestolen. Het ministerie van Financiën meldt dat het gaat om informatie van zowel particulieren als bedrijven. Woensdag kwam er een claim binnen van een kwaadwillende speler over een hack die eind juni zou hebben plaatsgevonden. Onderzoek bevestigde de cyberaanval en de diefstal. Getroffen belastingbetalers worden benaderd en krijgen indien nodig advies over beschermingsmaatregelen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. De estafettemannen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale van de EK in Birmingham. Lee Marvin Bonavacia, Eugène O'Malla, Daan Kneppers en Jonas Vijvers werden eerste in hun serie in een tijd van 3:98. Vijvers kreeg het stokje in vierde positie, maar haalde met een sterke eindsprint alle lopers voor hem nog in. De 37-jarige Bonaventia is bezig aan zijn laatste grote kampioenschap. De finale is zondag. De transfer van Kuhayp Drioech van PSV naar Rangers FC gaat niet door. De vleugelaanvaller was al in Glasgow, maar keert terug naar Eindhoven. PSV en Rangers bereikten eerder deze week overeenstemming over een transfer van ongeveer 8 miljoen euro. Volgens Schotse bronnen was Drioech vanwege een blessure niet direct inzetbaar. Trainer Peter Bos zegt dat hij niet weet wat er precies aan de hand is, maar dat hij het verhaal van Drioech wil horen en dat PSV de speler weer nodig heeft. PSV-trainer Peter Bos is na het WK niet benaderd door de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB zocht een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko opstapte. Bos was geïnteresseerd in de functie, maar verlengde zijn contract bij PSV toen interesse uitbleef. De KNVB maakte woensdag bekend dat de Spanjaard Xavi als bondscoach van Oranje aan de slag gaat. PSV-aanvaller Alassane Plea mist zaterdag de uitwedstrijd tegen Excelsior door een blessure die hij vrijdag op de training opliep. Trainer Peter Bos zegt dat het gelukkig niet zijn knie is, maar dat er nog onderzoek nodig is. Ook Noah Fernandes ontbreekt, maar hij is volgens Bos snel weer terug. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug van een schorsing en aanwinst Kodai Sano kan zijn debuut maken. PSV begon vorige week teleurstellend aan het seizoen met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale op de EK in Birmingham. Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke en Myrthe van der Schoot wonnen hun serie in 3 minuten en 25 seconden. Het vrouwenteam won goud op de vorige twee EK's in Rome en München. Toppers Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver werden in de series gespaard, maar zijn waarschijnlijk wel beschikbaar voor de finale op zondag. Sami Ouassa en Philippe Sandler zijn voorlopig niet beschikbaar voor NEC. Beide spelers raakten dinsdag geblesseerd tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympiakos, 2-1. Trainer Dick Schreuder zegt dat de club ze in principe weken kwijt is. Ze missen zaterdag de uitwedstrijd tegen Willem II en waarschijnlijk ook het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC begon het nieuwe seizoen vorige week met een nederlaag tegen Telstar, 1-2. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag volop zon en bijzonder warm weer. Het wordt zo'n 35 graden, in het zuiden plaatselijk zelfs 38. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige westenwind voor wat afkoeling zorgt. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond eerst zonnig, in het zuidwesten wat bewolking. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht in het noordwesten later kans op een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 16, maar in grote steden blijft het rond de 21 graden. Morgen wordt het koeler, met zon en wolkenvelden. In het noorden en westen enkele buien, mogelijk met onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 in het zuidoosten.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De hoeveelheid water die door de Rijn stroomt is verder gedaald. Bij Lobith kwam vrijdag nog maar zo'n 570.000 liter water per seconde Nederland binnen. Dit is het laagste niveau ooit gemeten. Begin deze week vervoerde de Rijn nog zo'n 615.000 liter water per seconde. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterafvoer in de komende dagen niet verandert. Het kabinet roept boeren op niet met tractoren op snelwegen te demonstreren. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken doet die oproep nadat er vrijdag 2 doden waren gevallen op de A59. Ze kwamen om bij een botsing in de staart van een file die het gevolg was van trekkers op de snelweg. Boeren demonstreren in Den Bosch tegen de stikstofplannen van het kabinet en het intrekken van vergunningen van kippenboeren. Voor het eerst in jaren verwacht het Centraal Planbureau dat mensen net iets minder te besteden krijgen. Voor alle huishoudens komt het neer op 0,3% koopkrachtdaling in 2027. Nagenoeg iedereen gaat er volgend jaar iets op achteruit. Alleen gepensioneerden kunnen rekenen op een kleine koopkrachtstijging. De daling komt onder andere door het verhogen van de inkomstenbelasting. In 2026 stijgt de koopkracht van huishoudens wel licht, met zo'n 0,6%. Vele tientallen tractoren hebben luid toeterend het boerenprotest in Den Bosch verlaten. Ook het terrein voor het provinciehuis liep rond 1 uur 's middags leeg. De organiserende boerenactiegroepen hebben de deelnemers opgeroepen bij hun terugreis de snelweg met hun tractoren te mijden, vanwege het dodelijke ongeval op de A59 van vrijdagochtend. De politie onderzoekt de toedracht van dat ongeval. Bij enkele tractoren is het kenteken afgeplakt of verwijderd, maar politie en justitie hadden van tevoren aangegeven niet te gaan handhaven vanwege demonstratierecht. De rechtbank van Noord-Nederland heeft de vergunningen voor 18 mestvergisters in Oost-Stellingwerf en Meppel vernietigd. De gevolgen voor de natuur moeten opnieuw worden onderzocht en beoordeeld. Mestvergisters zijn silo's waarin biogas wordt gewonnen uit mest. Dat kan worden gebruikt voor elektriciteit en warmte. De rechtbank oordeelde dat de emissies van stikstof door het gebruik van mestvergisters niet goed zijn onderzocht. Stichting Natuurbeschermingswacht uit Meppel had beroep ingesteld vanwege onduidelijkheid over de gevolgen op Natura 2000-gebieden. De uitgaven van de overheid stijgen snel, maar de belastinginkomsten blijven achter. Het begrotingstekort loopt dit jaar op door gestegen rente- en defensieuitgaven, verwacht het Centraal Planbureau. Nederland blijft in 2026 met 2,8% net onder de norm van 3% van het bruto binnenlands product. De economie groeit gematigd met 1,4%, ondanks geopolitieke onrust die invloed heeft op energieprijzen. Mensen hebben dit jaar gemiddeld 0,6% meer te besteden, omdat lonen harder stijgen dan prijzen. Maar volgend jaar daalt de koopkracht gemiddeld met 0,3% door onder meer de vrijheidsbijdrage. Een belastingverhoging voor extra defensieuitgaven. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. 2 Italiaanse Eurofighters en 2 Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. 1 van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken. Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten.
12: De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
13: Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water.
12: Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste 2 dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleenreizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: De bevaarbare waterdiepte van de Rijn bij Kaup is voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Momenteel staat het water op 8 centimeter en dat kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil daalt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van de Geest. Schepen kunnen minder lading meenemen of helemaal niet meer varen. Met dit waterpeil gaat nog maar een fractie van het normale aantal schepen door.
17: De Spaanse regering verlengt de levensduur van de grootste kerncentrale van het land tot medio 2030. De Almaraz-centrale in de regio Extremadura zou volgend jaar worden stilgelegd als onderdeel van de plannen om in 2035 helemaal af te stappen van kernenergie. De eigenaren van de centrale hadden vorig jaar om verlenging gevraagd. De centrale heeft 2 reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroomvoorziening.
18: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug, dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen.
19: Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak. Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
20: De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier, of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.
21: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos is na het WK niet benaderd door de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB zocht een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko opstapte. Bos was geïnteresseerd in de functie, maar verlengde zijn contract bij PSV toen interesse uitbleef. De KNVB maakte woensdag bekend dat de Spanjaard Xavi als bondscoach van Oranje aan de slag gaat. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale op de EK in Birmingham. Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke en Myrthe van der Schoot wonnen hun serie in 3 minuten en 25 seconden. Het vrouwenteam won goud op de vorige 2 EK's in Rome en München. Toppers Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver werden in de series gespaard, maar zijn waarschijnlijk wel beschikbaar voor de finale op zondag. PSV-aanvaller Alassane Plea mist zaterdag de uitwedstrijd tegen Excelsior door een blessure die hij vrijdag op de training opliep. Trainer Peter Bos zegt dat het gelukkig niet zijn knie is, maar dat er nog onderzoek nodig is. Ook Noah Fernandez ontbreekt, maar hij is volgens Bos snel weer terug. Joey Veerman en Serginho Dest keren terug van een schorsing en aanwinst Kodai Sano kan zijn debuut maken. PSV begon vorige week teleurstellend aan het seizoen met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Sami Ouassa en Philippe Sandler zijn voorlopig niet beschikbaar voor NEC. Beide spelers raakten dinsdag geblesseerd tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympiakos, 2-1. Trainer Dick Schreuder zegt dat de club ze in principe weken kwijt is. Ze missen zaterdag de uitwedstrijd tegen Willem II en waarschijnlijk ook het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC begon het nieuwe seizoen vorige week met een nederlaag tegen Telstar, 1-2. PEC Zwolle heeft de 19-jarige rechtsback Jan Burger aangetrokken van VfL Wolfsburg. De Duitse jeugdinternational speelde 7 duels in de Bundesliga en heeft nu een contract voor 3 jaar getekend. Bürger zegt dat PEC Zwolle hem heeft overtuigd met een goed verhaal en een aantrekkelijke speelwijze. Hij wil zich de komende jaren in Zwolle verder ontwikkelen in de Nederlandse competitie. PEC Zwolle verloor zondag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-2 van Ajax. Stefan Nillissen heeft zich geplaatst voor de finale van de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige Groesbeker liep naar de 4e plaats in zijn serie in 3 minuten 36 en kwam daarmee bij de eerste 6 die doorgaan naar de finale van zaterdag. Samuel Chappell, Europees kampioen 800 meter indoor, haalde de finale niet en werd 10e in zijn serie. Nillissen haalde de finale op de Olympische Spelen in Parijs, terwijl hij toen pas 2 jaar serieus aan hardlopen deed. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt volop de zon en het blijft droog. Het wordt bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond blijft het zonnig, al kan er in het zuidwesten wat bewolking komen. In de kustgebieden koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht is het eerst droog, maar later neemt in het noordwesten de kans op een bui toe. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Morgen wordt het van het noordwesten uit koeler. Er is zon, maar ook enkele buien mogelijk, vooral in het noorden en westen. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De wijk Malberg in Maastricht blijft de komende 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Local burgemeester Manon Fokke heeft de maatregel verlengd nadat het woensdagavond onrustig was in de wijk. Een groep van tientallen jongeren trok door Malberg, zorgde voor geluidsoverlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. De politie is zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. 2 minderjarigen zijn aangehouden. De een voor brandstichting en de ander voor brandstichting en openlijke geweldpleging. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.
24: De Schipholtunnel in de A4 richting Amsterdam is dicht vanwege een technische storing. Een monteur is onderweg. Verkeer wordt omgeleid, maar Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoe lang de stremming duurt.
25: Het Nationaal Hitteplan is vanaf zaterdagochtend 8 uur niet langer van kracht in 8 provincies. Het plan geldt nog wel in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar een hittekracht van 7 tot 8 wordt verwacht. In die 4 provincies eindigt het hitteplan zondagochtend om 8 uur. Het hitteplan werd woensdag geactiveerd, voor de 4e keer dit jaar. Het kabinet roept boeren op niet met tractoren op snelwegen te demonstreren. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken doet die oproep nadat vrijdag 2 doden waren gevallen bij een botsing in de staart van een file op de A59. Die file was het gevolg van trekkers op de snelweg. Boeren demonstreren in Den Bosch tegen de stikstofplannen van het kabinet en het intrekken van vergunningen van kippenboeren. Heerma vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd en zegt dat de lokale driehoek van burgemeester, politie en openbaar ministerie moet evalueren hoe het beter kan. De organisatie van de demonstratie heeft boeren opgeroepen niet via de snelweg naar huis te gaan. De organisatie van het Zeeuwse boerenprotest past haar actie aan vanwege het dodelijke ongeval in Noord-Brabant. Het protest begint met een minuut stilte en de boeren rijden daarna sneller dan de bedoeling was naar Burghaamstede om de kans op ongelukken te verkleinen. Vele tientallen boeren met landbouwvoertuigen hebben zich verzameld in Zierikzee voor de protestactie tegen de stikstofplannen. De actie is ook uit solidariteit met 5 Brabantse pluimveebedrijven die mogelijk van de provincie hun natuurvergunning moeten inleveren. Vrijdagochtend vond een ongeluk plaats bij een file, veroorzaakt door trekkers die onderweg waren naar een boerenprotest bij het Noord-Brabantse provinciehuis. De hoeveelheid water die door de Rijn stroomt is verder gedaald. Bij Lobith kwam vrijdag nog maar zo'n 570.000 liter water per seconde Nederland binnen. Dit is het laagste niveau ooit gemeten. Begin deze week vervoerde de Rijn nog zo'n 615.000 liter water per seconde. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterafvoer in de komende dagen niet verandert. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. 2 Italiaanse Eurofighters en 2 Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. 1 van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken. Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten. De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan. Bij een natuurbrand aan de Adriatische kust in de Kroatische badplaats Omis zijn 36 mensen gewond geraakt. 14 slachtoffers zijn opgenomen in ziekenhuizen in Split. 7 van hen hebben levensgevaarlijke verwondingen. Ongeveer 1000 mensen zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gevlucht naar opvangcentra. De brand heeft al 1000 hectare verwoest, maar de situatie lijkt vrijdagmorgen gekalmeerd. 4 blusvliegtuigen helpen met blussen en een marineschip staat klaar voor eventuele evacuaties over het water. Zowel Spanje als Marokko voeren het aantal grensbewakers op en versterken de controle langs de grens van de Spaanse exclave Ceuta. Spanje heeft inmiddels 1600 politiemensen en 2000 militairen ingezet langs de ongeveer 8 kilometer lange grens. Bijna de helft meer dan eind juli. De autoriteiten in beide landen vrezen dat er zaterdag opnieuw een grote toeloop van migranten komt, na berichten op sociale media. De laatste twee dagen van juli kwamen vele tienduizenden migranten vooral over het strand en via de zee, terwijl Marokkaanse grenswachten volgens Spaanse media destijds niets deden. Marokko heeft nu militairen ingezet die langs de grens en het strand patrouilleren. Het strand is afgezet met prikkeldraad en alleenreizende jongeren worden uit het grensgebied geweerd.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. Bij Kaup, vlakbij Koblenz, is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter. En verschillende voorspellingen laten zien dat dit komende dagen tot 5 centimeter kan dalen. Bij elke centimeter dat dit pijl lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Schepen kunnen minder lading meenemen of helemaal niet varen, waardoor de economische schade toeneemt.
8: De Spaanse regering verlengt de levensduur van de grootste kerncentrale van het land tot medio 2030. De Almaraz-centrale in de regio Extremadura zou volgend jaar worden stilgelegd als onderdeel van de plannen om in 2035 helemaal af te stappen van kernenergie. De eigenaren van de centrale hadden vorig jaar om verlenging gevraagd. De centrale heeft 2 reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroomvoorziening.
9: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
10: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
26: De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier. Of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.
27: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo,
11: een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert twee datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale op de EK in Birmingham. Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke en Myrthe van der Schoot wonnen hun serie in 3 minuten en 25 seconden. Het vrouwenteam won goud op de vorige twee EK's in Rome en München. Toppers Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver werden in de series gespaard, maar zijn waarschijnlijk wel beschikbaar voor de finale op zondag. PSV-trainer Peter Bos is na het WK niet benaderd door de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. De KNVB zocht een opvolger voor Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko opstapte. Bos was geïnteresseerd in de functie, maar verlengde zijn contract bij PSV toen interesse uitbleef. De KNVB maakte woensdag bekend dat de Spanjaard Xavi als bondscoach van Oranje aan de slag gaat.
14: Sami Ouassa en Philippe Sandler zijn voorlopig niet beschikbaar voor NEC. Beide spelers raakten dinsdag geblesseerd tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympiakos, 2-1. Trainer Dick Schreuder zegt dat de club ze in principe weken kwijt is. Ze missen zaterdag de uitwedstrijd tegen Willem II en waarschijnlijk ook het tweeluik met FK Bodø/Glimt in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC begon het nieuwe seizoen vorige week met een nederlaag tegen Telstar, 1-2. Stefan Nillissen heeft zich geplaatst voor de finale van de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige Groesbeker liep naar de vierde plaats in zijn serie in 3 minuten 36 en kwam daarmee bij de eerste zes die doorgaan naar de finale van zaterdag. Samuel Chappell, Europees kampioen 800 meter indoor, haalde de finale niet en werd tiende in zijn serie. Nillissen haalde de finale op de Olympische Spelen in Parijs, terwijl hij toen pas 2 jaar serieus aan hardlopen deed. PEC Zwolle heeft de 19-jarige rechtsback Jan Burger aangetrokken van VfL Wolfsburg. De Duitse jeugdinternational speelde 7 duels in de Bundesliga en heeft nu een contract voor 3 jaar getekend. Burger zegt dat PEC Zwolle hem heeft overtuigd met een goed verhaal en een aantrekkelijke speelwijze. Hij wil zich de komende jaren in Zwolle verder ontwikkelen in de Nederlandse competitie. PEC Zwolle verloor zondag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-2 van Ajax. Mika Gods vertrekt waarschijnlijk van Ajax naar Paris Saint-Germain. De Franse club heeft volgens transferspecialist Fabrizio Romano overeenstemming bereikt over een bedrag van 55 miljoen euro. De 21-jarige Belg was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax in de eredivisie. Gods gaf eerder aan zijn loopbaan graag bij de winnaar van de Champions League te willen voortzetten. Trainer Michel Sanchez zegt dat Ajax een snelle links- en rechtsbuiten wil halen als Gods vertrekt. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag zonnig en bijzonder warm, met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond blijkt het eerst zonnig, later wat bewolking in het zuidwesten. Aan de kust koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht tussen de 25 en 27 graden. Morgen wordt het koeler. In het noorden en westen komen enkele buien voor, mogelijk met onweer.
0: De temperatuur ligt tussen 22 graden aan de kust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.

0: De organisatie van het Zeeuwse boerenprotest past haar actie aan vanwege het dodelijke ongeval in Noord-Brabant. Organisator en Zeeuws BBB-statenlid Kees Hansen zegt dat de actie begint met een minuut stilte en dat de boeren daarna sneller dan gepland naar Burgaamsteden rijden. Vele tientallen boeren met landbouwvoertuigen hebben zich verzameld op een parkeerterrein in Zierikzee voor de protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn van plan hun rit over de N59 om 2 uur 's middags te beginnen. De actie is ook uit solidariteit met 5 Brabantse pluimveebedrijven die mogelijk van de provincie hun natuurvergunning moeten inleveren om hun stikstofuitstoot. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers van Davidsterren met het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B uitgedeeld. Dat melden het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar het apartheidssymbool dat Joden verplicht waren te dragen tijdens de Holocaust. Een geluidsman van de boerenorganisatie had zo'n sticker op zijn t-shirt geplakt. Volgens het Brabants Dagblad heeft de politie hem gevraagd deze af te doen. Bewindspersonen die in aanloop naar Prinsjesdag om extra geld vragen, treffen een dichte deur aan. Dat zegt minister van Financiën Eelco Heijnen. Het Centraal Planbureau verwacht dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 2,8% van het bruto binnenlands product, net onder de Europese norm van 3%. Heijnen zegt dat het tekort volgend jaar door de 3% schiet als het kabinet niet ingrijpt. Over de gevolgen voor de aankomende rijksbegroting zegt hij nog niets. De wijk Malberg in Maastricht blijft de komende 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Loco-burgemeester Manon Fokke heeft de maatregel verlengd nadat het woensdagavond onrustig was in de wijk. Een groep van tientallen jongeren trok door Malberg, zorgde voor geluidsoverlast, stak vuurwerk af en stichtte brandjes. De politie is zichtbaar aanwezig en mag preventief fouilleren. 2 minderjarigen zijn aangehouden, de een voor brandstichting en de ander voor brandstichting en openlijke geweldpleging. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is dicht vanwege een technische storing. Een monteur is onderweg. Verkeer wordt omgeleid, maar Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen hoe lang de stremming duurt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van 9 miljoen euro teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. De werken behoren tot de collectie van de overleden kunsthistoricus Luigi Magnani. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heerste. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar

0: Museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker.
1: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. Twee Italiaanse Eurofighters en twee Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. Een van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderde de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken. Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten. De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
4: De Spaanse regering verlengt de levensduur van de grootste kerncentrale van het land tot medio 2030. De Almaraz-centrale in de regio Extremadura zou volgend jaar worden stilgelegd als onderdeel van de plannen om in 2035 helemaal af te stappen van kernenergie. De eigenaren van de centrale hadden vorig jaar om verlenging gevraagd. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroomvoorziening.
5: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug, dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
6: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
7: De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier. Of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.
8: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale op de EK in Birmingham. Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke en Myrthe van der Schoot wonnen hun serie in 3 minuten en 25 seconden. Het vrouwenteam won goud op de vorige 2 EK's in Rome en München. Toppers Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver werden in de series gespaard, maar zijn waarschijnlijk wel beschikbaar voor de finale op zondag. Sami Ouassa en Philippe Sandler zijn voorlopig niet beschikbaar voor NEC. Beide spelers raakten dinsdag geblesseerd tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympiakos, 2-1. Trainer Dick Schreuder zegt dat de club ze in principe weken kwijt is. Ze missen zaterdag de uitwedstrijd tegen Willem II en waarschijnlijk ook het tweeluik met FK Bodø Glimt in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC begon het nieuwe seizoen vorige week met een nederlaag tegen Telstar, 1-2. PEC Zwolle heeft de 19-jarige rechtsback Jan Burger aangetrokken van VfL Wolfsburg. De Duitse jeugdinternational speelde 7 duels in de Bundesliga en heeft nu een contract voor 3 jaar getekend. Burger zegt dat PEC Zwolle hem heeft overtuigd met een goed verhaal en een aantrekkelijke speelwijze. Hij wil zich de komende jaren in Zwolle verder ontwikkelen in de Nederlandse competitie. PEC Zwolle verloor zondag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-2 van Ajax. Stefan Nillissen heeft zich geplaatst voor de finale van de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige Groesbeker liep naar de 4e plaats in zijn serie in 3 minuten 36 en kwam daarmee bij de eerste 6 die doorgaan naar de finale van zaterdag. Samuel Chappell, Europees kampioen 800 meter indoor, haalde de finale niet en werd 10e in zijn serie. Nillissen haalde de finale op de Olympische Spelen in Parijs, terwijl hij toen pas 2 jaar serieus aan hardlopen deed. Menno Vloon heeft zich niet geplaatst voor de finale van het polstok hoogspringen bij de EK Atletiek in Birmingham. De 32-jarige Zaankanter kwam niet over 5,45 meter en sloeg daarna een aantal hoogtes over. Hij wilde gokken op 5,70 meter, maar staakte zijn poging al in de aanloop. De Zweedse topfavoriet Armand Duplantis kwalificeerde zich wel eenvoudig voor de finale met 1 geslaagde sprong over 5,60 meter. Duplantis verbeterde in maart in het Zweedse Uppsala het wereldrecord voor de 15e keer en bracht het op 6,31 meter. Mika Gods heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De linksbuiten vertrekt naar Paris Saint-Germain voor 55 miljoen euro, meldt transferspecialist Fabrizio Romano. Gods gaf eerder aan zijn loopbaan graag bij de winnaar van de Champions League voor te zetten en kreeg donderdagavond geen speeltijd in het uitduel met Shelbourne. De 21-jarige Belg was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax in de Eredivisie. Ajax nam Gods 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden en in het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Er staat weinig wind, alleen aan zee steekt een matige westenwind op, waardoor het daar iets afkoelt. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst nog zonnig, maar in het zuidwesten kan er wat bewolking komen. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht droog, maar later in het noordwesten kans op een enkele bui. Morgen van het noordwesten uit koeler met enkele buien, mogelijk met onweer. De temperatuur morgen tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het binnenlands nieuws. Zeker 50 trekkers rijden vrijdagmiddag op de A2 bij Empel richting Utrecht, net boven Den Bosch, waar een grote boerenactie was. Dat ziet een ANP-fotograaf die tussen de voertuigen rijdt. De politie is ook aanwezig. De organisatie van de boerenactie riep juist op de snelweg te mijden, nadat in de ochtend 2 mensen omkwamen in een file die ontstond door boeren op de snelweg A59. Een deel van de trekkergroep is vrijdagmiddag bij Empel ook weer afgeslagen naar die snelweg.
16: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is nog niets onomkeerbaars gebeurd. Dat zegt gedeputeerde Saskia Boelema tijdens een extra vergadering van de Brabantse politiek. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de intrekking te voorkomen. Volgens haar is de situatie rond deze 5 pluimveebedrijven nabij Natura 2000-gebieden, die veel stikstof uitstoten, heel uitzonderlijk.
17: Tientallen boeren rijden met trekkers op de A2 bij Empel en op de A1 bij Markelo. Dat ziet Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Dit gebeurt ondanks oproepen van de organisatie van de boerenprotesten om niet de snelweg op te gaan. Die oproep kwam nadat in de ochtend 2 mensen om het leven kwamen in een file die ontstond door boeren op de snelweg A59. Ook minister Heerma vroeg de boeren nadrukkelijk om niet met de trekker de snelweg op te gaan.
18: Bewindspersonen die in aanloop naar Prinsjesdag om extra geld vragen, treffen een dichte deur aan. Dat zegt minister van Financiën Eelco Heijnen. Iedereen moet zijn eigen begroting op orde krijgen, aldus Heijnen. Het Centraal Planbureau verwacht dat het tekort dit jaar oploopt tot 2,8% van het bruto binnenlands product. Heijnen zegt dat de koopkracht dit jaar stijgt, maar volgend jaar onder druk staat. Over de gevolgen voor de aankomende rijksbegroting kan hij pas over een paar weken informeren.
19: De organisatie van het Zeeuwse boerenprotest past haar actie aan vanwege het dodelijke ongeval in Noord-Brabant. Organisator en Zeeuws BBB-statenlid Kees Hansen zegt dat de actie begint met een minuut stilte
20: en dat de boeren daarna sneller dan gepland naar Burgaamsteden rijden. Vele tientallen boeren met landbouwvoertuigen hebben zich verzameld op een parkeerterrein in Zierikzee voor de protestactie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn van plan hun rit over de N59 om 2 uur 's middags te beginnen. De actie is ook uit solidariteit met 5 Brabantse pluimveebedrijven die mogelijk van de provincie hun natuurvergunning moeten inleveren om hun stikstofuitstoot.
21: Door de aanhoudende lage waterstanden komen op verschillende plaatsen langs kades en oevers ladders voor drenkelingen droog te staan. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Die zijn daardoor vanuit het water minder goed bereikbaar. Mensen die te water raken hebben mogelijk meer moeite om zelf uit het water te komen. Ook andere voorzieningen langs het water, onder meer loopbruggen bij aanleg- en afmeerplaatsen, zijn door de droogte mogelijk minder goed te bereiken.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen. Een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden.
25: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van 9 miljoen euro teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. De werken behoren tot de collectie van de overleden kunsthistoricus Luigi Magnani.
26: In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker.
27: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. 2 Italiaanse Eurofighters en 2 Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. 1 van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderden de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken.
28: Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten.
0: De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczyński, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft 2 reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon.
4: De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
5: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug, dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
6: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
7: De Consumentenbond eist dat Groen Adviespunt stopt met misleidende verkooppraktijken. Verkopers bellen consumenten ongevraagd op en doen zich voor als energieleverancier, of zeggen namens een energiebedrijf of netbeheerder te bellen. Ze zetten mensen onder druk om snel akkoord te gaan met een energieadvies aan huis voor bedragen tot €299. De bond heeft moederbedrijf Voltrum een formele brief gestuurd en wil dat gedupeerden worden terugbetaald. Voltrum zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld.
8: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt.
9: De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben zich geplaatst voor de finale op de EK in Birmingham. Vanessa Mercera, Eveline Saalberg, Nina Franke en Myrthe van der Schoot wonnen hun serie in 3 minuten en 25 seconden. Het vrouwenteam won goud op de vorige 2 EK's in Rome en München. Toppers Femke Broeders-Bol en Lieke Klaver werden in de series gespaard, maar zijn waarschijnlijk wel beschikbaar voor de finale op zondag. Sami Ouassa en Philippe Sandler zijn voorlopig niet beschikbaar voor NEC. Beide spelers raakten dinsdag geblesseerd tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Olympiakos, 2-1. Trainer Dick Schreuder zegt dat de club ze in principe weken kwijt is. Ze missen zaterdag de uitwedstrijd tegen Willem II en waarschijnlijk ook het tweeluik met FK Bodø Glimt in de play-offs voor het hoofdtoernooi van de Champions League. NEC begon het nieuwe seizoen vorige week met een nederlaag tegen Telstar, 1-2. PEC Zwolle heeft de 19-jarige rechtsback Jan Burger aangetrokken van VfL Wolfsburg. De Duitse jeugdinternational speelde 7 duels in de Bundesliga en heeft nu een contract voor 3 jaar getekend. Burger zegt dat PEC Zwolle hem heeft overtuigd met een goed verhaal en een aantrekkelijke speelwijze. Hij wil zich de komende jaren in Zwolle verder ontwikkelen in de Nederlandse competitie. PEC Zwolle verloor zondag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-2 van Ajax. Stefan Nillissen heeft zich geplaatst voor de finale van de 1500 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 23-jarige Groesbeker liep naar de 4e plaats in zijn serie in 3 minuten 36 en kwam daarmee bij de eerste 6 die doorgaan naar de finale van zaterdag. Samuel Chappell, Europees kampioen 800 meter indoor, haalde de finale niet en werd 10e in zijn serie. Nillissen haalde de finale op de Olympische Spelen in Parijs, terwijl hij toen pas 2 jaar serieus aan hardlopen deed. Menno Vloon heeft zich niet geplaatst voor de finale van het polstok hoogspringen bij de EK Atletiek in Birmingham. De 32-jarige Zaankanter kwam niet over 5,45 meter en sloeg daarna een aantal hoogtes over. Hij wilde gokken op 5,70 meter, maar staakte zijn poging al in de aanloop. De Zweedse topfavoriet Armand Duplantis kwalificeerde zich wel eenvoudig voor de finale met 1 geslaagde sprong over 5,60 meter. Duplantis verbeterde in maart in het Zweedse Uppsala het wereldrecord voor de 15e keer en bracht het op 6,31 meter. Mika Gods heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De linksbuiten vertrekt naar Paris Saint-Germain voor 55 miljoen euro, meldt transferspecialist Fabrizio Romano. Gods gaf eerder aan zijn loopbaan graag bij de winnaar van de Champions League voor te zetten en kreeg donderdagavond geen speeltijd in het uitduel met Shelbourne. De 21-jarige Belg was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax in de Eredivisie. Ajax nam Gods 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
15: Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog.
14: Het wordt bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan zee waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst nog zonnig, in het zuidwesten mogelijk wat bewolking.
16: In de kustprovincies koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog zo'n 25 tot 27 graden. Vannacht is het eerst droog. Later neemt in het noordwesten de kans op een bui toe. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden. In grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen zaterdag wordt het vanaf het noordwesten koeler. Er zijn perioden met zon, maar ook enkele buien met mogelijk onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is overwegend matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten noemt het geen goed signaal dat de politie Oost-Brabant donderdag aankondigde alleen in te grijpen bij blokkades en niet bij langzaam rijdende tractoren op de snelweg. Vrijdagochtend kwamen twee mensen om bij een botsing in de file die ontstond door tractoren op de weg. Volgens Jetten moet de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester nabespreken hoe het zo fout kon gaan. Ondanks oproepen van het kabinet en organisatoren reden tijdens de persconferentie ongeveer 50 tractoren over de snelweg richting Utrecht. De premier zegt dat demonstreren op de snelweg desastreuze gevolgen kan hebben en levensgevaarlijk is.
19: Minister van Financiën Eelco Heijne zegt dat bewindspersonen die om extra geld vragen een dichte deur treffen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 2,8% van het bruto binnenlands product, net onder de Europese norm van 3%. Volgens het CPB gaat nagenoeg iedereen er volgend jaar in koopkracht op achteruit. Heijne zegt dat de marges zeer klein zijn en de puzzel ingewikkelder wordt. Over de gevolgen voor de rijksbegroting kan hij pas over een paar weken meer zeggen.
20: De organisatie van het Zeeuwse boerenprotest heeft de actie aangepast na het dodelijke ongeval in Noord-Brabant. Organisator Kees Hansen zegt dat ze beginnen met een minuut stilte en daarna sneller rijden dan gepland om de kans op ongelukken te verkleinen. Enkele honderden boeren vertrokken vrijdagmiddag met landbouwvoertuigen vanaf een parkeerterrein in Zierikzee voor een rit over de N59. De protestactie is gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet en uit solidariteit met 5 Brabantse pluimveebedrijven die mogelijk hun natuurvergunning moeten inleveren.
21: Het kabinet roept boeren op niet met tractoren op snelwegen te demonstreren. Minister Pieter Heerma doet die oproep nadat vrijdag 2 mensen om het leven kwamen bij een botsing in de staart van een file veroorzaakt door trekkers op de snelweg. Heerma vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd en zegt dat de lokale driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie moet evalueren hoe het beter kan. De organisatie van de demonstratie heeft boeren opgeroepen niet via de snelweg naar huis te gaan. Een woordvoerder van het OM Oost-Brabant benadrukt dat trekkers op de snelweg bij wet verboden zijn, maar dat er met het demonstratierecht rekening moet worden gehouden.
22: Vrijwel alle boerenactievoerders zijn vertrokken bij het provinciehuis in Den Bosch. Honderden demonstranten uit het hele land protesteerden tegen het voornemen van de provincie Brabant om de vergunning van 5 pluimveeboeren in te trekken. Het protest begon om 9:00 ochtends en was rond het middaguur afgelopen. Oppositiepartijen riepen het Brabantse college terug van het zomerreces voor een spoeddebat over de vergunningskwestie. Het provinciebestuur hoopt dat intrekken van de vergunningen niet nodig zal zijn, maar ziet vooralsnog geen andere optie.
23: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is nog niets onomkeerbaars gebeurd. Dat zegt gedeputeerde Saskia Boelema tijdens een extra vergadering van de Brabantse politiek. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de intrekking te voorkomen. Volgens haar is de situatie rond deze 5 pluimveebedrijven nabij Natura 2000-gebieden, die veel stikstof uitstoten, heel uitzonderlijk.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van 9 miljoen euro teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim 170.000 euro.
2: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden.
3: In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker.
24: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. 2 Italiaanse Eurofighters en 2 Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. 1 van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderde de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken.
25: Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten.
26: De Poolse oppositiepartij Recht en Rechtvaardigheid heeft ongeveer 40 parlementariërs uit de partij gezet, onder wie oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij waren het niet eens met partijvoorzitter Jarosław Kaczynski, die voor een rechtsere koers is. De tuchtcommissie oordeelde dat de betrokken parlementariërs de partijstatuten hadden overtreden door de fractie te verlaten en zich bij een nieuwe aan te sluiten. Het conflict begon in maart, toen Kaczynski de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat koos voor de parlementsverkiezingen in 2027. Morawiecki weigerde eind juli een loyaliteitsverklaring te ondertekenen en kondigde de vorming van een nieuwe fractie aan.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
5: De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie.
6: Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon.
7: De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
8: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug, dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
9: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
10: Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert twee datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de 19-jarige rechtsback Jan Burger aangetrokken van VfL Wolfsburg. De Duitse jeugdinternational speelde 7 duels in de Bundesliga en heeft nu een contract voor 3 jaar getekend. Burger zegt dat PEC Zwolle hem heeft overtuigd met een goed verhaal en een aantrekkelijke speelwijze. Hij wil zich de komende jaren in Zwolle verder ontwikkelen in de Nederlandse competitie. PEC Zwolle verloor zondag de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen met 0-2 van Ajax. Menno Vloon heeft zich niet geplaatst voor de finale van het polstok hoogspringen bij de EK-atletiek in Birmingham. De 32-jarige Zaankanter kwam niet over 5,45 meter en sloeg daarna een aantal hoogtes over. Hij wilde gokken op 5,70 meter, maar staakte zijn poging al in de aanloop. De Zweedse topfavoriet Armand Duplantis kwalificeerde zich wel eenvoudig voor de finale met één geslaagde sprong over 5,60 meter. Duplantis verbeterde in maart in het Zweedse Uppsala het wereldrecord voor de 15e keer en bracht het op 6,31 meter. Mika Gods heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De linksbuiten vertrekt naar Paris Saint-Germain voor 55 miljoen euro, meldt transferspecialist Fabrizio Romano. Gods gaf eerder aan zijn loopbaan graag bij de winnaar van de Champions League voor te zetten en kreeg donderdagavond geen speeltijd in het uitduel met Shelbourne. De 21-jarige Belg was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax in de Eredivisie. Ajax nam Gods 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk. Feyenoord onderzoekt of het de Spaanse verdediger Gavi Lopez kan halen. De 24-jarige speler van Real Sociedad moet de positie links achterin versterken. Trainer Giovanni van Bronckhorst bevestigt dat Lopez wordt gevolgd. Feyenoord heeft weinig alternatieven omdat linksbacks Jordan Bos en Gijs Smal geblesseerd zijn. Bos wordt pas rond de winterstop terugverwacht en Smal heeft een kleine terugslag gekregen. De wereldkampioenschappen roeien in Nederland verwachten 40.000 bezoekers. Het toernooi vindt van 24 tot en met 30 augustus plaats op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Naast de baan staat een stadion met 5.000 plaatsen en langs de rest van de baan zijn nog eens 5.000 plekken. Voor de 2 dagen in het finale weekend zijn al 18.000 kaarten verkocht. Tijdens de finales worden kleine camera's op boten geplaatst en leggen medaillewinnaars aan op speciale stijgers, geïnspireerd door wielrennen en Formule 1. Frenkie de Jong haalt fel uit naar de Spaanse journalist Gerard Romero, die volgens hem onjuiste berichten over hem verspreidt. De Jong raakte tijdens het WK voetbal geblesseerd aan zijn knie na een botsing met Quinten Timber. De kwetsuur bleek na onderzoek in Barcelona ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht. De Jong zegt dat de onjuiste berichten hem boos maken omdat ze zijn imago beïnvloeden. Hij wil niet langer toestaan dat journalisten leugens over hem vertellen zonder gevolgen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, zo'n 35 graden, en in het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Er staat weinig wind, behalve aan zee, waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond blijft het eerst zonnig, met in het zuidwesten wat bewolking. Aan de kust koelt het sneller af, maar in het zuidoosten is het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Vannacht blijft het eerst droog, later kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden, maar in grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen is de zon geregeld zichtbaar, met kans op een enkele bui of onweersbui. Het wordt een stuk frisser, 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordenwind, aan de westkust mogelijk vrij krachtig.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 mensen zijn vrijdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees. Het gaat om een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os, bevestigt de politie. Daarnaast raakten 6 personen gewond.
1: Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch, waar honderden boeren protesteerden tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken.
2: Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers uitgedeeld met Davidsterren in het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar het apartheidssymbool dat Joden verplicht waren te dragen tijdens de Holocaust. De politie heeft een geluidsman van de boerenorganisatie gevraagd de sticker van zijn shirt te halen. Ronnie Naftaniel, oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg, noemt het gebruik van de Jodenster onsmakelijk en vindt dat de boeren daarmee hun eigen positie ondermijnen.
17: Tientallen boeren rijden met trekkers op de snelweg. Onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Dit gebeurt ondanks oproepen van de organisatie van de boerenprotesten en minister Heerma om niet met de trekker de snelweg op te gaan. Die oproep kwam nadat in de ochtend 2 mensen om het leven kwamen in een file die ontstond door boeren op de snelweg A59. Een fotograaf heeft op de A2 minstens 100 trekkers gezien. Er staan lange files.
18: Premier Rob Jette noemt het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force tijdens het boerenprotest in Den Bosch een walgelijke en zeer ongepaste actie. Het Brabants Dagblad en Omroep Brabant berichten over de stickers met apartheidssymbolen, ook wel Jodensterren genoemd. Die zijn onlosmakelijk verbonden met de Jodenvervolging en de moord op miljoenen Joden, zegt Jette. Hij hoopt dat het niet waar is en roept omstanders op om degene die de stickers uitdeelt aan te spreken. Tegen Farmers Defence Force zegt Jette dat ze hiermee hun eigen zaak alleen maar schade aanbrengen.
19: Minister van Financiën Ilko Heijne zegt dat bewindspersonen die om extra geld vragen een dichte deur treffen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 2,8% van het bruto binnenlands product, net onder de Europese norm van 3%. Volgens het CPB gaat nagenoeg iedereen er volgend jaar in koopkracht op achteruit. Heijne zegt dat de marges zeer klein zijn en de puzzel ingewikkelder wordt. Over de gevolgen voor de Rijksbegroting kan hij pas over een paar weken meer zeggen.
20: De organisatie van het Zeeuwse boerenprotest heeft de actie aangepast na het dodelijke ongeval in Noord-Brabant. Organisator Kees Hansen zegt dat ze beginnen met een minuut stilte en daarna sneller rijden dan gepland om de kans op ongelukken te verkleinen. Enkele honderden boeren vertrokken vrijdagmiddag met landbouwvoertuigen vanaf een parkeerterrein in Zierikzee voor een rit over de N59. De protestactie is gericht tegen de stikstofplannen van het kabinet en uit solidariteit met 5 Brabantse pluimveebedrijven die mogelijk hun natuurvergunning moeten inleveren.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht.
29: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van 9 miljoen euro teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden.
0: 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo met een waarde van ruim 170.000 euro.
3: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste

0: naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van drie koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste drie koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker.
1: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. Twee Italiaanse Eurofighters en twee Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. Een van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderde de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken. Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie.
1: Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon. De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
2: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen.
1: Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen.

0: na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak. Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC-DIF en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC-DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Mika Gods heeft waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De linksbuiten vertrekt naar Paris Saint-Germain voor 55 miljoen euro, meldt transferspecialist Fabrizio Romano. Gods gaf eerder aan zijn loopbaan graag bij de winnaar van de Champions League voor te zetten en kreeg donderdagavond geen speeltijd in het uitduel met Shelbourne. De 21-jarige Belg was vorig seizoen met 17 doelpunten en 13 assists de belangrijkste speler van Ajax in de Eredivisie. Ajax nam Gods 3 jaar geleden voor 1 miljoen euro over van KRC Genk. Feyenoord onderzoekt of het de Spaanse verdediger Gavi Lopez kan halen. De 24-jarige speler van Real Sociedad moet de positie linksachterin versterken. Trainer Giovanni van Bronckhorst bevestigt dat Lopez wordt gevolgd. Feyenoord heeft weinig alternatieven omdat linksbacks Jordan Bos en Gijs Smal geblesseerd zijn. Bos wordt pas rond de winterstop terugverwacht en Smal heeft een kleine terugslag gekregen. De wereldkampioenschappen roeien in Nederland verwachten 40.000 bezoekers. Het toernooi vindt van 24 tot en met 30 augustus plaats op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Naast de baan staat een stadion met 5.000 plaatsen en langs de rest van de baan zijn nog eens 5.000 plekken. Voor de 2 dagen in het finale weekend zijn al 18.000 kaarten verkocht. Tijdens de finales worden kleine camera's op boten geplaatst en leggen medaillewinnaars aan op speciale stijgers, geïnspireerd door wielrennen en Formule 1. Frenkie de Jong heeft in een interview met het clubkanaal van FC Barcelona fel uitgehaald naar de Spaanse journalist Gerard Romero. De Jong verwijt Romero dat hij herhaaldelijk onjuiste berichten over hem verspreidt. Volgens de 29-jarige voetballer zijn verhalen over een weigering om te spelen tegen Atletico Madrid en slechte relaties met trainer Hansi Flick en de club onwaar. De Jong zegt dat de leugens zijn imago schaden en dat hij niet langer wil dat onjuiste informatie zonder gevolgen blijft. Hij benadrukt dat hij nog altijd droomt van spelen voor Barcelona en bedankt de fans voor hun steun. Louis van Gaal heeft Xavi succes gewenst met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal schrijft op Instagram: "Gefeliciteerd Xavi, veel geluk mijn vriend." De KNVB maakte woensdag bekend dat Xavi de opvolger wordt van Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko op het WK vertrok. Xavi prees in een persbericht onder meer Van Gaal, bij wie hij zijn debuut maakte bij Barcelona. Lee Marvin Bonavacia heeft zich met de Nederlandse estafetteploeg geplaatst voor de finale van de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. de 37-jarige routinier die bezig is aan zijn afscheidsjaar, was startloper en glom van trots na mogelijk zijn allerlaatste optreden op een EK. Bonavacia zegt 200% te hebben gegeven en hoopt dat Nederland de eerste EK-medaille op dit onderdeel kan pakken. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog onzeker, omdat bondscoach Laurent Meuli nog andere snelle atleten achter de hand heeft. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag overal zonnig en bijzonder warm, met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan zee, waar een westenwind voor enige verkoeling zorgt. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond blijft het eerst zonnig, later wat bewolking in het zuidwesten. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 16 graden, maar in grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, met kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt een stuk koeler, tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de N59 in Zeeland staat bijna 14 kilometer file door een kolonne van honderden trekkers die van Zierikzee naar Burghaamstede rijden. De boeren protesteren tegen stikstofplannen van het kabinet. Het verkeer kan door de landbouwvoertuigen slechts stapvoets rijden. In de file staan veel toeristen met caravans die van en naar hun vakantieadressen rijden. De organisatie paste de actie aan na het dodelijke ongeluk vrijdag in Noord-Brabant. De trekkers rijden nu sneller dan eerst gepland. Rob Jetten heeft oppositiepartij BBB nog niet uitgenodigd voor gesprekken over de begroting. Hij zegt dat de coalitie voor de zomer concludeerde dat dat weinig zin had, maar dat hij nu wel open staat voor overleg. Zonder steun van de BBB heeft de minderheidscoalitie pro nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Coalitiepartij VVD heeft moeite met samenwerking met de linkse partij. Jetten nodigde eerder alleen partijen uit die aangaven bereid te zijn kabinetsplannen te steunen. Maar een aantal partijen heeft zich inmiddels alsnog gemeld voor een gesprek. Farmers Defence Force heeft tijdens het boerenprotest in Den Bosch stickers uitgedeeld met Davidsterren in het patroon van een rode boerenzakdoek en de letter B. Dat meldde het Brabants Dagblad en Omroep Brabant. De ster is een duidelijke verwijzing naar het apartheidssymbool dat Joden verplicht waren te dragen tijdens de Holocaust. De politie heeft een geluidsman van de boerenorganisatie gevraagd de sticker van zijn shirt te halen. Ronnie Naftaniel, oud-voorzitter van het Centraal Joods Overleg, noemt het gebruik van de Jodenster onsmakelijk en vindt dat de boeren daarmee hun eigen positie ondermijnen. Premier Rob Jetten noemt het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force tijdens het boerenprotest in Den Bosch een walgelijke en zeer ongepaste actie. Het Brabants Dagblad en Omroep Brabant berichten over de stickers met apartheidssymbolen, ook wel Jodensterren genoemd. Die zijn onlosmakelijk verbonden met de Jodenvervolging en de moord op miljoenen Joden, zegt Jetten. Hij hoopt dat het niet waar is en roept omstanders op om degene die de stickers uitdeelt aan te spreken. Tegen Farmers Defence Force zegt Jetten dat ze hiermee hun eigen zaak alleen maar schade aanbrengen. Tientallen boeren rijden met trekkers op de snelweg. Onder meer op de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Dat meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Dit gebeurt ondanks oproepen van de organisatie van de boerenprotesten en minister Heerma om niet met de trekker de snelweg op te gaan. Die oproep kwam nadat in de ochtend 2 mensen om het leven kwamen in een file die ontstond door boeren op de snelweg A59. Een fotograaf heeft op de A2 minstens 100 trekkers gezien. Er staan lange files. 2 mensen zijn vrijdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees. Het gaat om een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os, bevestigt de politie. Daarnaast raakten 6 personen gewond. Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch, waar honderden boeren protesteerden tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van 9 miljoen euro teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim 170.000 euro. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Het gaat volgens het Letse ministerie van Defensie om een buitenlandse drone die door Rusland is verstoord, wat erop duidt dat het een Oekraïense afzwaaier is. 2 Italiaanse Eurofighters en 2 Turkse F-16's voerden de missie uit boven onbewoond gebied. Een van de Italiaanse jachtvliegtuigen schakelde de drone uit nadat was vastgesteld waar het om ging. Woensdag vergaderde de NAVO-landen nog over het groeiende aantal schendingen van hun luchtruim en verzekerde het bondgenootschap de bescherming van landen aan de grens met Rusland te blijven versterken. Rusland wijst een bestand voor de commerciële scheepvaart op de Zwarte Zee af. Het Kremlin zegt dat er geen enkele grond is voor halve maatregelen die enkel het regime in Kiev wat ademruimte geven. Oekraïne heeft het bestand voorgesteld en zegt de graanexport binnen een maand op grote schaal te kunnen hervatten met zo'n overeenkomst. Oekraïne heeft recent de aanvallen op schepen en havens op of aan de Zwarte Zee opgevoerd, terwijl Rusland de Oekraïnse scheepvaart en havens bestookt. In juli 2022 kwam er onder leiding van Turkije een akkoord tot stand waarmee de oorlogvoerende landen vrachtschepen een jaar lang met rust lieten.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon. De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is. Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug, dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak. Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen. Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners neemt een meerderheidsbelang over in First Colo, een exploitant van datacenters in Frankfurt. De investering wordt gedaan via infrastructuurdivisie CVC DIF,
0: en wordt naar verwachting eind september 2026 afgerond. First Colo exploiteert 2 datacenters in Frankfurt en bouwt momenteel een nieuw datacenter in Rosbach. Het bedrijf biedt clouddiensten aan meer dan 350 zakelijke klanten. Met de steun van CVC DIF wil First Colo meer datacenters ontwikkelen in Frankfurt en andere aantrekkelijke Duitse datacentermarkten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De wereldkampioenschappen roeien in Nederland verwachten 40.000 bezoekers. Het toernooi vindt van 24 tot en met 30 augustus plaats op de Bosbaan in het Amsterdamse Bos. Naast de baan staat een stadion met 5.000 plaatsen. En langs de rest van de baan zijn nog eens 5.000 plekken. Voor de 2 dagen in het finale weekend zijn al 18.000 kaarten verkocht. Tijdens de finales worden kleine camera's op boten geplaatst en leggen medaillewinnaars aan op speciale stijgers, geïnspireerd door wielrennen en Formule 1. Louis van Gaal heeft Xavi succes gewenst met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal schrijft op Instagram: "Gefeliciteerd Xavi, veel geluk mijn vriend." De KNVB maakte woensdag bekend dat Xavi de opvolger wordt van Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko op het WK vertrok. Xavi prees in een persbericht onder meer Van Gaal, bij wie hij zijn debuut maakte bij Barcelona. Frenkie de Jong heeft in een interview met het clubkanaal van FC Barcelona fel uitgehaald naar de Spaanse journalist Gerard Romero. De Jong verwijt Romero dat hij herhaaldelijk onjuiste berichten over hem verspreidt. Volgens de 29-jarige voetballer zijn verhalen over een weigering om te spelen tegen Atletico Madrid en slechte relaties met trainer Hansi Flick en de club onwaar. De Jong zegt dat de leugens zijn imago schaden en dat hij niet langer wil dat onjuiste informatie zonder gevolgen blijft. Hij benadrukt dat hij nog altijd droomt van spelen voor Barcelona en bedankt de fans voor hun steun. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meuli. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Bondscoach Jeroen Delmee heeft voetbaltrainer Guus Hiddink en topkok Ron Blauw uitgenodigd om de Nederlandse hockeyers te inspireren voor het WK in eigen land. Hiddink werd gevraagd vanwege zijn ervaring met een WK op eigen bodem. Ron Blauw omdat hij na zijn sterrenrestaurant opnieuw succesvol wilde worden. Na de Olympische titel in Parijs kregen de spelers de ruimte om even iets anders te doen, omdat de focus op goud soms ten koste ging van het plezier. Delmee ziet een positieve ontwikkeling in de bewustwording rond mentale fitheid. Bijna alle spelers hebben nu een sportpsycholoog. Het WK hockey in Nederland en België duurt van 15 tot en met 30 augustus. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar een matige westenwind voor enige verkoeling zorgt. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de hitte. Vanavond blijft het zonnig, in het zuidwesten mogelijk wat bewolking. In de kustprovincies koelt het sneller af, terwijl het in het zuidoosten rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen is het iets koeler, met temperaturen tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Er valt mogelijk een enkele bui met kans op onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op steeds meer plekken in Nederland herdenken mensen op of rond 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Zaterdagavond is de nationale herdenking bij het Indië-monument in Den Haag. En verspreid over het land staan vanaf vrijdag zeker 83 lokale plechtigheden gepland. Op 15 augustus 1945, 81 jaar geleden, werd bekend dat Japan zich overgaf en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Volgens vrijwilliger Arnold van der Capelle van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 neemt de bewustwording toe en vinden steeds meer mensen het belangrijk om naast 4 en 5 mei ook op 15 augustus te herdenken. Vooral kleinkinderen en achterkleinkinderen van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt komen steeds vaker naar de herdenkingen. En in meerdere plaatsen klinken traditionele Indische krontjongliederen vanaf kerkklokken. Vakbond FNV ziet in de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau reden om de acties tegen het kabinetsbeleid in september door te zetten. Het CPB verwacht voor het eerst in jaren dat mensen iets minder te besteden krijgen. Gemiddeld 0,3% koopkrachtdaling in 2027. FNV-vicevoorzitter Nine Kooijman zegt dat de overheid de rekening afwentelt door hogere belastingen op arbeid en bezuinigingen op sociale zekerheid. De vakbond kondigde eerder een landelijke staking in het openbaar vervoer aan op 9 september, gericht tegen de bezuinigingen van het kabinet. Rob Jette heeft oppositiepartij BBB nog niet uitgenodigd voor gesprekken over de begroting, omdat dat voor de zomer weinig zin had. Zonder steun van de BBB heeft de minderheidscoalitie pro nodig om in de Eerste Kamer tot een meerderheid te komen. Maar coalitiepartij VVD heeft moeite met samenwerking met de linkse partij. Komende maandag spreekt D66er Jette samen met vicepremiers Dylan Jessilgus, VVD, en Bart van den Brink, CDA, met Joost Eertmans van JA21 en Jesse Klaver van pro. Woensdag volgen gesprekken met ChristenUnie, 50PLUS en SGP. Jette weigert een voorkeur uit te spreken voor samenwerking met links of rechts en wil zo breed mogelijke steun, om te voorkomen dat het kabinet elk jaar iets anders doet. Tientallen boeren rijden met trekkers over de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Ondanks oproepen van de organisatie achter de boerenprotesten en minister Heerma om niet de snelweg op te gaan. Die oproep kwam nadat in de ochtend twee mensen om het leven kwamen in een file op de A59, veroorzaakt door boeren op de snelweg. Op de A2 richting Utrecht staat 17 kilometer file bij knooppunt Everdingen. En in Zeeland rijden honderden trekkers van Zierikzee naar Burg-Haamstede. De politie stimuleert boeren om de eerstvolgende afslag te nemen. Maar handhaving is lastig, omdat het lokale gezag bepaalt hoe er wordt ingegrepen. Op de N59 in Zeeland staat bijna 14 kilometer file door een kolonne van honderden trekkers die van Zierikzee naar Burg-Haamstede rijden. De boeren protesteren tegen stikstofplannen van het kabinet. Het verkeer kan door de landbouwvoertuigen slechts stapvoets rijden. In de file staan veel toeristen met caravans die van en naar hun vakantieadressen rijden. De organisatie paste de actie aan na het dodelijke ongeluk vrijdag in Noord-Brabant. De trekkers rijden nu sneller dan eerst gepland. Twee mensen zijn vrijdagochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeluk op de A59 bij Hees. Het gaat om een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os, bevestigt de politie. Daarnaast raakten 6 personen gewond. Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch, waar honderden boeren protesteerden tegen het plan om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Bij het ongeval waren 4 auto's betrokken.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat onvoldoende vast welke gevaren sociale media hebben voor minderjarigen en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen.
9: President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen. Maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat.
10: Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht.
11: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000.
12: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden.
13: In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices.
16: De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie.
17: Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon.
18: De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
19: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug, dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
20: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong heeft in een interview met het clubkanaal van FC Barcelona fel uitgehaald naar de Spaanse journalist Gerard Romero. De Jong verwijt Romero dat hij herhaaldelijk onjuiste berichten over hem verspreidt. Volgens de 29-jarige voetballer zijn verhalen over een weigering om te spelen tegen Atletico Madrid en slechte relaties met trainer Hansi Flick en de club onwaar. De Jong zegt dat de leugens zijn imago schaden en dat hij niet langer wil dat onjuiste informatie zonder gevolgen blijft. Hij benadrukt dat hij nog altijd droomt van spelen voor Barcelona en bedankt de fans voor hun steun. Louis van Gaal heeft Xavi succes gewenst met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal schrijft op Instagram: "Gefeliciteerd Xavi, veel geluk mijn vriend." De KNVB maakte woensdag bekend dat Xavi de opvolger wordt van Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko op het WK vertrok. Xavi prees in een persbericht onder meer Van Gaal, bij wie hij zijn debuut maakte bij Barcelona. Lee Marvin Bonavacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg, die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meulie. Bonavacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Bondscoach Jeroen Delmee heeft voetbaltrainer Guus Hiddink en topkok Ron Blauw uitgenodigd om de Nederlandse hockeyers te inspireren voor het WK in eigen land. Hiddink werd gevraagd vanwege zijn ervaring met een WK op eigen bodem. Ron Blauw omdat hij na zijn sterrenrestaurant opnieuw succesvol wilde worden. Na de Olympische titel in Parijs kregen de spelers de ruimte om even iets anders te doen, omdat de focus op goud soms ten koste ging van het plezier. Delmee ziet een positieve ontwikkeling in de bewustwording rond mentale fitheid. Bijna alle spelers hebben nu een sportpsycholoog. Het WK hockey in Nederland en België duurt van 15 tot en met 30 augustus. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd is als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van de Nederlandse hockeyers zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Het WK hockey in Nederland en België duurt van 15 tot en met 30 augustus. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won al eens het EK, maar een wereldtitel ontbreekt nog. De Nederlandse hockeymannen werden voor het laatst in 1998 wereldkampioen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vandaag bijzonder warm met overal zon en droge omstandigheden. De middagtemperatuur ligt rond de 35 graden, in het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de hitte. Er staat weinig wind, alleen aan zee steekt een matige westenwind op, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond blijft het eerst zonnig, met wat bewolking in het zuidwesten. Aan de kust koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Vannacht kans op een enkele bui en afkoeling naar 16 graden. In grote steden zo'n 21 graden. Morgen zon met wolkenvelden en kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt koeler, 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 32-jarige man uit Rotterdam blijft 14 dagen in voorarrest voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Dat heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. In de nacht van dinsdag op woensdag werden twee rechtbanken,
0: gebouwen van het Openbaar Ministerie, het UWV en een zorginstelling beklad met rode verf. Op verschillende plekken stonden teksten als pedofiele en 282SR, wat mogelijk verwijst naar het artikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De man werd woensdag gearresteerd in zijn woning in Rotterdam.
2: Een 81-jarige vrouw uit Groningen is vrijdag overleden nadat ze werd aangereden door een vuilniswagen. Ze wilde met haar rollator oversteken op het zebrapad aan de verlengde Herenweg. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.
3: Op steeds meer plekken in Nederland herdenken mensen op of rond 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Zaterdagavond is de nationale herdenking bij het Indië-monument in Den Haag. En verspreid over het land staan vanaf vrijdag zeker 83 lokale plechtigheden gepland. Op 15 augustus 1945, 81 jaar geleden, werd bekend dat Japan zich overgaf en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Volgens vrijwilliger Arnold van der Capelle van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 neemt de bewustwording toe en vinden steeds meer mensen het belangrijk om naast 4 en 5 mei ook op 15 augustus te herdenken. Vooral kleinkinderen en achterkleinkinderen van mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt komen steeds vaker naar de herdenkingen. En in meerdere plaatsen klinken traditionele Indische krompjongliederen vanaf kerkklokken.
8: Vakbond FNV ziet in de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau reden om de acties tegen het kabinetsbeleid in september door te zetten. Het CPB verwacht voor het eerst in jaren dat mensen iets minder te besteden krijgen. Gemiddeld 0,3% koopkrachtdaling in 2027. FNV-vicevoorzitter Nine Kooijman zegt dat de overheid de rekening afwentelt door hogere belastingen op arbeid en bezuinigingen op sociale zekerheid. De vakbond kondigde eerder een landelijke staking in het openbaar vervoer aan op 9 september, gericht tegen de bezuinigingen van het kabinet.
9: Tientallen boeren rijden met trekkers over de A2 bij Empel en de A1 bij Markelo. Ondanks oproepen van de organisatie achter de boerenprotesten en minister Heerma om niet de snelweg op te gaan. Die oproep kwam nadat in de ochtend twee mensen om het leven kwamen in een file op de A59, veroorzaakt door boeren op de snelweg. Op de A2 richting Utrecht staat 17 kilometer file bij knooppunt Everdingen. En in Zeeland rijden honderden trekkers van Zierikzee naar Burg-Haamstede. De politie stimuleert boeren om de eerstvolgende afslag te nemen. Maar handhaving is lastig, omdat het lokale gezag bepaalt hoe er wordt ingegrepen.
25: Rob Jetten heeft oppositiepartij BBB nog niet uitgenodigd voor gesprekken over de begroting, omdat dat voor de zomer weinig zin had. Zonder steun van de BBB heeft de minderheidscoalitie pro nodig om in de Eerste Kamer tot een meerderheid te komen. Maar coalitiepartij VVD heeft moeite met samenwerking met de linkse partij. Komende maandag spreekt D66er Jetten samen met vicepremiers Dylan Jessielgus, VVD, en Bart van den Brink, CDA, met Joost Eertmans van JA21 en Jesse Klaver van Pro. Woensdag volgen gesprekken met ChristenUnie, 50PLUS en SGP. Jetten weigert een voorkeur uit te spreken voor samenwerking met links of rechts en wil zo breed mogelijke steun, om te voorkomen dat het kabinet elk jaar iets anders doet.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden.
7: Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan.
10: President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen. Maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat.
11: Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht.
12: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000.
13: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden.
14: In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heerste. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices.
30: De Verenigde Staten sluiten 2 grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten.
0: Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie.
1: Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft 2 reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen.

0: komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is. Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug, dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak. Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Frenkie de Jong heeft in een interview met het clubkanaal van FC Barcelona fel uitgehaald naar de Spaanse journalist Gerard Romero. De Jong verwijt Romero dat hij herhaaldelijk onjuiste berichten over hem verspreidt. Volgens de 29-jarige voetballer zijn verhalen over een weigering om te spelen tegen Atletico Madrid en slechte relaties met trainer Hansi Flick en de club onwaar. De Jong zegt dat de leugens zijn imago schaden en dat hij niet langer wil dat onjuiste informatie zonder gevolgen blijft. Hij benadrukt dat hij nog altijd droomt van spelen voor Barcelona en bedankt de fans voor hun steun. Louis van Gaal heeft Xavi succes gewenst met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal schrijft op Instagram: "Gefeliciteerd Xavi, veel geluk mijn vriend." De KNVB maakte woensdag bekend dat Xavi de opvolger wordt van Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko op het WK vertrok. Xavi prees in een persbericht onder meer Van Gaal, bij wie hij zijn debuut maakte bij Barcelona. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg, die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meulli. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Bondscoach Jeroen Delmee heeft voetbaltrainer Guus Hiddink en topkok Ron Blauw uitgenodigd om de Nederlandse hockeyers te inspireren voor het WK in eigen land. Hiddink werd gevraagd vanwege zijn ervaring met een WK op eigen bodem. Ron Blauw omdat hij na zijn sterrenrestaurant opnieuw succesvol wilde worden. Na de Olympische titel in Parijs kregen de spelers de ruimte om even iets anders te doen, omdat de focus op goud soms ten koste ging van het plezier. Delmé ziet een positieve ontwikkeling in de bewustwording rond mentaliteit.

0: mentale fitheid. Bijna alle spelers hebben nu een sportpsycholoog. Het WK Hockey in Nederland en België duurt van 15 tot en met 30 augustus. Thierry Brinkman vindt dat het WK Hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag overal zonnig en bijzonder warm. De temperatuur komt uit rond de 35 graden, in het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Aan zee steekt een matige westenwind op, waardoor het daar iets afkoelt. Er staat een landelijke hittewaarschuwing. Vanavond blijft het eerst zonnig, al kan er in het zuidwesten wat bewolking ontstaan. In de kustprovincies koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen zijn er naast zon ook wolkenvelden, met hier en daar kans op een bui. Het wordt een stuk koeler, tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het UMC Utrecht is op 2 augustus een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het lek deed zich voor bij de leverancier van dat systeem. Derden hebben toegang gehad tot gegevens van 5000 mensen die een kamer hadden geboekt, zoals naam, geslacht en contactgegevens. Het gaat niet om medische of financiële informatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de leverancier heeft maatregelen genomen. Op steeds meer plekken in Nederland herdenken mensen op of rond 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Dit jaar staan er verspreid over het land 83 lokale plechtigheden gepland. Zaterdagavond is de nationale herdenking bij het Indië-monument in Den Haag. Volgens de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 neemt de bewustwording toe, vooral onder jongeren. In meerdere plaatsen klinken rond die datum krontjongliederen vanaf kerkklokken, een traditionele Indische muzieksoort. In De Bild is sinds 15:40 sprake van een officiële, zeer hete augustusdag. Daar werd het 35,1 graden, waarmee de grens van 35 graden werd gepasseerd. Het is pas de derde keer ooit dat er in augustus sprake is van een zeer hete dag bij het hoofdstation. In totaal is het nu de 13e keer sinds het begin van de metingen dat temperaturen van 35 graden of meer worden gemeten. 11 daarvan zijn in deze eeuw gemeten, wat volgens Weer Online de opwarming van het klimaat tekent. Een 81-jarige vrouw uit Groningen is vrijdag overleden nadat ze werd aangereden door een vuilniswagen. Ze wilde met haar rollator oversteken op het zebrapad aan de Verlengde Herenweg. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een 32-jarige man uit Rotterdam blijft 14 dagen in voorarrest voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Dat heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. In de nacht van dinsdag op woensdag werden twee rechtbanken, gebouwen van het Openbaar Ministerie, het UWV en een zorginstelling, beklad met rode verf. Op verschillende plekken stonden teksten als pedofiele en 282SR, wat mogelijk verwijst naar het artikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De man werd woensdag gearresteerd in zijn woning in Rotterdam. Vakbond FNV ziet in de nieuwe voorspellingen van het Centraal Planbureau reden om de acties tegen het kabinetsbeleid in september door te zetten. Het CPB verwacht voor het eerst in jaren dat mensen iets minder te besteden krijgen. Gemiddeld 0,3% koopkrachtdaling in 2027. FNV-vicevoorzitter Nine Kooijman zegt dat de overheid de rekening afwentelt door hogere belastingen op arbeid en bezuinigingen op sociale zekerheid. De vakbond kondigde eerder een landelijke staking in het openbaar vervoer aan op 9 september, gericht tegen de bezuinigingen van het kabinet. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo met een waarde van ruim €170.000. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden. In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie.
9: Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon.
10: De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
11: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
12: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws.
0: Frenkie de Jong heeft in een interview met het clubkanaal van FC Barcelona fel uitgehaald naar de Spaanse journalist Gerard Romero. De Jong verwijt Romero dat hij herhaaldelijk onjuiste berichten over hem verspreidt. Volgens de 29-jarige voetballer zijn verhalen over een weigering om te spelen tegen Atletico Madrid en slechte relaties met trainer Hansi Flick en de club onwaar. De Jong zegt dat de leugens zijn imago schaden en dat hij niet langer wil dat onjuiste informatie zonder gevolgen blijft. Hij benadrukt dat hij nog altijd droomt van spelen voor Barcelona en bedankt de fans voor hun steun. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meulie. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Bondscoach Jeroen Delmee heeft voetbaltrainer Guus Hiddink en topkok Ron Blauw uitgenodigd om de Nederlandse hockeyers te inspireren voor het WK in eigen land. Hiddink werd gevraagd vanwege zijn ervaring met een WK op eigen bodem. Ron Blauw omdat hij na zijn sterrenrestaurant opnieuw succesvol wilde worden. Na de Olympische titel in Parijs kregen de spelers de ruimte om even iets anders te doen, omdat de focus op goud soms ten koste ging van het plezier. Delmee ziet een positieve ontwikkeling in de bewustwording rond mentale fitheid. Bijna alle spelers hebben nu een sportpsycholoog. Het WK hockey in Nederland en België duurt van 15 tot en met 30 augustus. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste koppel won overtuigend van de Tsjechische zussen Anna en Katarina Pavelkova met 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon drie sets nodig om het Duitse duo Svenja Müller en Sinja Tilman te verslaan. Dat werd 21-17, 21-23 en 15-12. De Duitse beachvolleybalsters wonnen in 2024 de Europese titel op het EK in Nederland. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. De zon schijnt volop en het blijft droog. Het is bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk 38 graden worden. Er staat weinig wind. Alleen aan de kust steekt een matige westenwind op, waardoor het daar iets afkoelt. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond is het eerst nog zonnig, later wat bewolking in het zuidwesten. Morgen meer wolken en kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het wordt dan een stuk koeler, tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
14: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Ze werden eerst opgevangen in een sporthal en voor hen is vervolgens een nieuw hotel gevonden. Niemand raakte gewond. Kroatië kampt met hevige bosbranden bij Lokvarogosnica, niet ver van Split. In totaal moesten duizenden toeristen en inwoners worden geëvacueerd en er zijn tientallen gewonden gemeld. In het UMC Utrecht is op 2 augustus een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het lek deed zich voor bij de leverancier van dat systeem. Derden hebben toegang gehad tot gegevens van 5000 mensen die een kamer hadden geboekt, zoals naam, geslacht en contactgegevens. Het gaat niet om medische of financiële informatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de leverancier heeft maatregelen genomen. In De Bild is sinds 15:40 sprake van een officiële, zeer hete augustusdag. Daar werd het 35,1 graden, waarmee de grens van 35 graden werd gepasseerd. Het is pas de derde keer ooit dat er in augustus sprake is van een zeer hete dag bij het hoofdstation. In totaal is het nu de 13e keer sinds het begin van de metingen dat temperaturen van 35 graden of meer worden gemeten. 11 daarvan zijn in deze eeuw gemeten, wat volgens Weer Online de opwarming van het klimaat tekent. Op steeds meer plekken in Nederland herdenken mensen op of rond 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Dit jaar staan er verspreid over het land 83 lokale plechtigheden gepland. Zaterdagavond is de nationale herdenking bij het Indië-monument in Den Haag. Volgens de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 neemt de bewustwording toe, vooral onder jongeren. In meerdere plaatsen klinken rond die datum krontjongliederen vanaf kerkklokken, een traditionele Indische muzieksoort. Een 81-jarige vrouw uit Groningen is vrijdag overleden nadat ze werd aangereden door een vuilniswagen. Ze wilde met haar rollator oversteken op het zebrapad aan de Verlengde Herenweg. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. Een 32-jarige man uit Rotterdam blijft 14 dagen in voorarrest voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht. Dat heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. In de nacht van dinsdag op woensdag werden 2 rechtbanken, gebouwen van het Openbaar Ministerie, het UWV en een zorginstelling, beklad met rode verf. Op verschillende plekken stonden teksten als pedofiele en 282SR, wat mogelijk verwijst naar het artikel over wederrechtelijke vrijheidsberoving. De man werd woensdag gearresteerd in zijn woning in Rotterdam.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan.
20: President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000.
5: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden.
20: In het noorden van Spanje is een historisch klooster ontruimd vanwege een naderende natuurbrand. Militairen hebben waardevolle spullen en de resten van 3 koningen uit de 11e eeuw geëvacueerd. Het gaat om de eerste 3 koningen van Aragon, die van 1035 tot 1104 heersten. Hun beenderen lagen in het klooster van San Juan de la Peña uit de 10e eeuw. De koninklijke resten zijn overgebracht naar een museum in Huesca, 80 kilometer zuidelijker.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws.
20: Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten 2 grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten.
2: De centrale heeft 2 reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon.
6: De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
7: Venezuela wil voor ruim 4 miljard dollar aan goud terug, dat ligt opgeslagen bij de Bank of England in Londen. De regering en de oppositie hebben deze week overeenstemming bereikt om ongeveer 31 ton goud op te eisen. Venezuela heeft sinds 2018 geen toegang meer tot het goud door de Britse weigering om de regering van toenmalig president Nicolas Maduro te erkennen. Het land wil het goud verkopen om herstelwerkzaamheden te betalen na de verwoestende aardbevingen in juni, waarbij meer dan 6000 mensen omkwamen. Interim-president Delcy Rodriguez heeft koning Charles een brief gestuurd met het verzoek het goud terug te geven. De Bank of England wil eerst juridische duidelijkheid over wie in Venezuela het goud in eigendom krijgt. Daarover loopt al langer een rechtszaak.
8: Nintendo heeft vrijdag bekendgemaakt dat het spel Pokémon Pocopia voor de Switch 2 in iets meer dan 4 maanden ruim 5 miljoen keer is verkocht. Beleggers in Japan reageerden enthousiast en hopen dat Nintendo met het spel een nieuwe hit heeft die ook de verkoop van de Switch 2 kan aanjagen. Pokémon Pocopia is een levenssimulatiegame waarin spelers hun eigen wereld kunnen scheppen met Pokémon, vergelijkbaar met Animal Crossing New Horizons. Dat spel voor de eerste Switch is in de loop der jaren meer dan 50 miljoen keer verkocht. Het aandeel Nintendo steeg vrijdag zo'n 7%, mede door berichten dat het bedrijf van plan is om dit jaar consoles in Indonesië op de markt te brengen.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. Louis van Gaal heeft Xavi succes gewenst met zijn aanstelling als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Gaal schrijft op Instagram: "Gefeliciteerd Xavi, veel geluk mijn vriend." De KNVB maakte woensdag bekend dat Xavi de opvolger wordt van Ronald Koeman, die na de uitschakeling door Marokko op het WK vertrok. Xavi prees in een persbericht onder meer van Gaal, bij wie hij zijn debuut maakte bij Barcelona. Lee Marvin Bonavacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meulli. Bonavacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Bondscoach Jeroen Delmee heeft voetbaltrainer Guus Hiddink en topkok Ron Blauw uitgenodigd om de Nederlandse hockeyers te inspireren voor het WK in eigen land. Hiddink werd gevraagd vanwege zijn ervaring met een WK op eigen bodem. Ron Blauw omdat hij na zijn sterrenrestaurant opnieuw succesvol wilde worden. Na de Olympische titel in Parijs kregen de spelers de ruimte om even iets anders te doen, omdat de focus op goud soms ten koste ging van het plezier. Delmee ziet een positieve ontwikkeling in de bewustwording rond mentale fitheid. Bijna alle spelers hebben nu een sportpsycholoog. Het WK hockey in Nederland en België duurt van 15 tot en met 30 augustus. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in twee sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in drie sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van de Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales door in twee sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het is bijzonder warm met temperaturen rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond blijft het eerst zonnig, maar in het zuidwesten kan er bewolking verschijnen. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen is de zon geregeld te zien, maar er is kans op een enkele bui met mogelijk onweer. Het wordt een stuk koeler met middagtemperaturen tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het boerenprotest op Schouwen-Duiveland is voorbij. De N59 tussen Zierikzee en Burghaamstede is weer vrij van tractoren en andere voertuigen. Bij de rotonde in Burghaamstede keren de meeste boeren terug naar Zierikzee. De meeste deelnemers zijn inmiddels naar huis gegaan. Eerder op de middag trokken honderden trekkers door Zeeland.
26: Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Ze werden eerst opgevangen in een sporthal en kregen vervolgens een nieuw hotel. De evacuatie gebeurde op last van de lokale autoriteiten. In totaal moesten duizenden toeristen en inwoners worden geëvacueerd bij Lokva Rogoznica, niet ver van Split. De reisorganisaties staan in contact met mensen die nog op vakantie moeten gaan naar het gebied.
27: Op de A59 bij Hees zijn vrijdagochtend een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Zes andere mensen raakten gewond. Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. Bij het ongeluk waren vier auto's betrokken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen verkennend onderzoek naar het ongeval.
28: In het UMC Utrecht is op 2 augustus een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het lek deed zich voor bij de leverancier van dat systeem. Derden hebben toegang gehad tot gegevens van 5000 mensen die een kamer hadden geboekt, zoals naam, geslacht en contactgegevens. Het gaat niet om medische of financiële informatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de leverancier heeft maatregelen genomen.
1: In de beeld is sinds 15:40 sprake van een officiële, zeer hete augustusdag. Daar werd het 35,1 graden, waarmee de grens van 35 graden werd gepasseerd. Het is pas de derde keer ooit dat er in augustus sprake is van een zeer hete dag bij het hoofdstation. In totaal is het nu de 13e keer sinds het begin van de metingen dat temperaturen van 35 graden of meer worden gemeten. 11 daarvan zijn in deze eeuw gemeten, wat volgens Weer Online de opwarming van het klimaat tekent. Op steeds meer plekken in Nederland herdenken mensen op of rond 15 augustus de slachtoffers van de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië. Dit jaar staan er verspreid over het land 83 lokale plechtigheden gepland. Zaterdagavond is de nationale herdenking bij het Indiëmonument in Den Haag. Volgens de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945 neemt de bewustwording toe, vooral onder jongeren. In meerdere plaatsen klinken rond die datum krontjongliederen vanaf kerkklokken, een traditionele Indische muzieksoort.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord. Nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar twee mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten.
15: De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan.
16: President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat.
17: Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht.
18: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000.
19: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen,
2: een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Tata Steel krijgt van de reclamecodecommissie een tik op de vingers vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde daarin de CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Volgens de commissie heeft Tata Steel onvoldoende aangetoond dat het bedrijf zijn ambities voor de productie van groen staal kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die voorschrijft dat duurzaamheidsambities geen te rooskleurig beeld mogen schetsen van geboekte en nog te boeken resultaten rond duurzaamheid. Tata Steel kan nog in beroep gaan tegen de beslissing.
8: Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices.
20: De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie.
21: Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon.
22: De waterstand van de Rijn daalt verder en bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meuli. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in twee sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in drie sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van der Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales door in twee sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Lieke Martens vindt dat het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven. De oud-international wijst daarmee de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino af. Hij wilde een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders verkopen. Martens zegt dat het moet gaan om het belang van de spelers en speelsters en niet alleen om geld. Ze stopte op 1 september 2025 met voetballen en woont nu met haar gezin in het Spaanse Estepona. Wielerteam Visma Leasebike heeft de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen vastgelegd tot eind 2028. De 29-jarige renner nam onlangs afscheid bij Picnic PostNL, waar hij kampte met fysieke problemen en in april 2025 een operatie onderging aan een doorstromingsbeperking in zijn benen. Jakobsen won voor zijn periode bij Picnic PostNL onder meer een etappe in de Tour de France en vijf ritten plus het puntenklassement in de Vuelta. Hij noemt het een droom om voor Visma Leasebike te rijden en wil weer op het hoogste niveau kunnen meestrijden. Mathieu Heijboer, hoofd performance van de ploeg, zegt dat het team direct met Jakobsen aan de slag gaat om zijn onbenutte potentieel naar boven te halen. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan zee, waar een matige westenwind wat verkoeling brengt. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst zonnig, later wat bewolking in het zuidwesten. Langs de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Vannacht eerst droog, later kans op een enkele bui. Morgen is het een stuk koeler met zon en wolken en plaatselijk een bui met mogelijk onweer.
1: De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Snelweg A59 tussen Os en Den Bosch is weer open na een dodelijk ongeval, waarbij vrijdag twee mensen om het leven kwamen bij Hees. De slachtoffers zijn een

0: niet in. Ook op andere snelwegen reden protesterende boeren met hun trekkers zonder dat er bekeuringen werden uitgedeeld.
1: Premier Rob Jetten, D66, zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer over hoe om te gaan met waterschaarste. Hij deed die uitspraak na een werkbezoek bij een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke verdeling van water wordt elk jaar tegen het licht gehouden. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. In de verdeling van water staat de veiligheid van dijken bovenaan. Als een dijk te veel uitdroogt, kan die het water niet meer tegenhouden. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland zegt dat ze al 3 maanden bezig zijn in deze crisissituatie en weten wat ze doen. Het boerenprotest op Schouwen-Duiveland is voorbij. De N59 tussen Zierikzee en Burghaamstede is weer vrij van tractoren en andere voertuigen. Bij de rotonde in Burghaamstede keren de meeste boeren terug naar Zierikzee. De meeste deelnemers zijn inmiddels naar huis gegaan. Eerder op de middag trokken honderden trekkers door Zeeland. Nederlandse vakantiegangers van D-Reizen en Prijsvrij Vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Ze werden eerst opgevangen in een sporthal en kregen vervolgens een nieuw hotel. De evacuatie gebeurde op last van de lokale autoriteiten. In totaal moesten duizenden toeristen en inwoners worden geëvacueerd bij Lokva Rogoznica, niet ver van Split. De reisorganisaties staan in contact met mensen die nog op vakantie moeten gaan naar het gebied. Op de A59 bij Hees zijn vrijdagochtend een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. 6 andere mensen raakten gewond. Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen verkennend onderzoek naar het ongeval. In het UMC Utrecht is op 2 augustus een datalek geweest in het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het lek deed zich voor bij de leverancier van dat systeem. Derden hebben toegang gehad tot gegevens van 5000 mensen die een kamer hadden geboekt, zoals naam, geslacht en contactgegevens. Het gaat niet om medische of financiële informatie. Het UMC Utrecht heeft het lek gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en de leverancier heeft maatregelen genomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord. Nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al

0: begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000.
1: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Tata Steel krijgt van de reclamecodecommissie een tik op de vingers vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde daarin de CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Volgens de commissie heeft Tata Steel onvoldoende aangetoond dat het bedrijf zijn ambities voor de productie van groen staal kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die voorschrijft dat duurzaamheidsambities geen te rooskleurig beeld mogen schetsen van geboekte en nog te boeken resultaten rond duurzaamheid. Tata Steel kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten 2 grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee.
1: De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken. Onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie.
4: Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft 2 reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon. De waterstand van de Rijn daalt verder. En bij Kaup in Duitsland is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Momenteel is de bevaarbare waterstand op die plek 8 centimeter en die kan de komende dagen zakken tot 5 centimeter. Bij elke centimeter die het peil lager wordt, vallen er schepen af die er niet meer langs kunnen, zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Voor de Nederlandse binnenvaart zijn de gevolgen nog niet zo groot, omdat meerdere rivieren na Kaup de Rijn instromen en het waterpeil hier nog hoog genoeg is.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meuli. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in 2 sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in 3 sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van der Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales door in 2 sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Lieke Martens vindt dat het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven. De oud-international wijst daarmee de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino af. Hij wilde een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders verkopen. Martens zegt dat het moet gaan om het belang van de spelers en speelsters en niet alleen om geld. Ze stopte op 1 september 2025 met voetballen en woont nu met haar gezin in het Spaanse Estepona. Wielerteam Visma Leasebike heeft de Nederlandse sprinter Fabio Jacobsen vastgelegd tot eind 2027. De 29-jarige renner stapte onlangs over van Picnic PostNL, waar hij kampte met fysieke problemen. Hij onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen vanwege een doorstromingsbeperking en moest daarna lang revalideren. Jacobsen won eerder onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het puntenklassement in de Vuelta. Hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg terug te keren naar zijn beste niveau en weer mee te kunnen sprinten om overwinningen. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt overal de zon en blijft het droog. Het wordt bijzonder warm, rond de 35 graden. In het zuiden kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan zee waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond eerst nog zonnig, in het zuidwesten wat bewolking. Aan de kust koelt het sneller af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht 25 tot 27 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, met kans op een enkele bui. In het noorden 22 graden, in het zuidoosten nog 32. De wind komt uit het noorden en is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. De gemeente Den Bosch zegt dat het primair aan bestuurders van tractoren is om geen overtredingen te plegen, zoals op de snelweg rijden. Een woordvoerder benadrukt dat de gemeente niet kan handhaven buiten de grenzen van Den Bosch, zoals op de snelweg, waar vrijdag een dodelijk ongeluk gebeurde. Op de A59 bij Hees veroorzaakte trekkers een file waarbij dat ongeluk plaatsvond. De gemeente tolereert tractoren op snelwegen binnen Den Bosch niet en heeft na de demonstratie bij het provinciehuis geprobeerd landbouwvoertuigen van de snelweg te houden. Maar dat is gezien de vele opritten niet volledig gelukt. Snelweg A59 tussen Os en Den Bosch is weer open na een dodelijk ongeval, waarbij vrijdag 2 mensen om het leven kwamen bij Hees. De slachtoffers zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Ook raakten 6 mensen gewond. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De aanrijding gebeurde achterin een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De politie en het Openbaar Ministerie grepen niet in. Ook op andere snelwegen reden protesterende boeren met hun trekkers zonder dat er bekeuringen werden uitgedeeld. Het boerenprotest op Schouwen-Duiveland is voorbij. De N59 tussen Zierikzee en Burghaamstede is weer vrij van tractoren en andere voertuigen. Bij de rotonde in Burghaamstede keren de meeste boeren terug naar Zierikzee. De meeste deelnemers zijn inmiddels naar huis gegaan. Eerder op de middag trokken honderden trekkers door Zeeland. Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakanties zijn geëvacueerd vanwege een bosbrand in Kroatië. Ze werden eerst opgevangen in een sporthal en kregen vervolgens een nieuw hotel. De evacuatie gebeurde op last van de lokale autoriteiten. In totaal moesten duizenden toeristen en inwoners worden geëvacueerd bij Lokva Rogoznica, niet ver van Split. De reisorganisaties staan in contact met mensen die nog op vakantie moeten gaan naar het gebied.
13: Op de A59 bij Hees zijn vrijdagochtend een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. 6 andere mensen raakten gewond. Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen verkennend onderzoek naar het ongeval. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord. Nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan.
16: President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen. Maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat.
17: Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht.
18: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000.
19: Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8. In de prefectuur Chiba viel in 24 uur tijd 367 mm regen, een hoeveelheid die in dat gebied niet eerder was gemeten. Sommige slachtoffers werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun voertuigen. De weerdienst heeft de hoogste noodwaarschuwing uitgeroepen voor het getroffen gebied ten oosten van Tokio en waarschuwt voor mogelijk meer hoosbuien en aardverschuivingen. Zeker 7000 mensen moesten de nacht doorbrengen op vliegveld Narita, omdat treinen en bussen niet meer reden.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Fastned was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs. De exploitant van snellaadstations voor elektrische auto's steeg met 5,5% na een winst van ruim 9% een dag eerder. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe stations en werd positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Ook het nettoverlies nam af. Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoel voor het aandeel. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Tata Steel krijgt van de reclamecodecommissie een tik op de vingers vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde daarin de CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Volgens de commissie heeft Tata Steel onvoldoende aangetoond dat het bedrijf zijn ambities voor de productie van groen staal kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die voorschrijft dat duurzaamheidsambities geen te rooskleurig beeld mogen schetsen van geboekte en nog te boeken resultaten rond duurzaamheid. Tata Steel kan nog in beroep gaan tegen de beslissing. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meuli. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in twee sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in drie sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van de Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales door in twee sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Lieke Martens vindt dat het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven. De oud-international wijst daarmee de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino af. Hij wilde een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders verkopen. Martens zegt dat het moet gaan om het belang van de spelers en speelsters en niet alleen om geld. Ze stopte op 1 september 2025 met voetballen en woont nu met haar gezin in het Spaanse Estepona. Wielerteam Visma Leasebike heeft de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen vastgelegd tot eind 2027. De 29-jarige renner stapte onlangs over van PicknickPostNL, waar hij kampte met fysieke problemen. Hij onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen vanwege een doorstromingsbeperking en moest daarna lang revalideren. Jakobsen won eerder onder meer een etappe in de Tour de France en vijf ritten en het puntenklassement in de Vuelta. Hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg terug te keren naar zijn beste niveau en weer mee te kunnen sprinten om overwinningen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag blijft het zonnig en droog, maar wel bijzonder warm. In het binnenland wordt het rond de 35 graden, in het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Aan zee steekt een matige wind op uit het westen, wat daarvoor wat verkoeling zorgt. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanavond is het eerst nog zonnig, maar in het zuidwesten komt wat bewolking. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. Morgen is de zon geregeld te zien, maar er kunnen ook enkele wolkenvelden voorbij komen, met kans op een bui of onweersbui. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden en 32 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is overwegend matig.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gemeente Den Bosch zegt dat het primair aan tractorbestuurders zelf is om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg. Doen ze dat wel, dan kunnen ze strafrechtelijk worden aangepakt. Vrijdag was er in Den Bosch een groot boerenprotest, waar mensen met trekkers vanuit binnen en buiten de provincie op afkwamen. Op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente benadrukt dat ze niet kan handhaven buiten de gemeentegrenzen, zoals op de snelweg waar het ongeluk plaatsvond. Na de demonstratie bij het provinciehuis is geprobeerd landbouwvoertuigen van de snelweg te houden. Maar door de vele opritten is dat niet volledig gelukt.
5: De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij één of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats.
25: Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur.
6: Snelweg A59 tussen Os en Den Bosch is weer open na een dodelijk ongeval, waarbij vrijdag 2 mensen om het leven kwamen bij Hees. De slachtoffers zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Ook raakten 6 mensen gewond. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De aanrijding gebeurde achterin een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De politie en het Openbaar Ministerie grepen niet in. Ook op andere snelwegen reden protesterende boeren met hun trekkers zonder dat er bekeuringen werden uitgedeeld.
25: Het boerenprotest op Schouwen-Duiveland is voorbij. De N59 tussen Zierikzee en Burg-Haamstede is weer vrij van tractoren en andere voertuigen. Bij de rotonde in Burg-Haamstede keren de meeste boeren terug naar Zierikzee. De meeste deelnemers zijn inmiddels naar huis gegaan. Eerder op de middag trokken honderden trekkers door Zeeland.
5: Op de A59 bij Hees zijn vrijdagochtend een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. 6 andere mensen raakten gewond. Het ongeval gebeurde in de staart van een file die was ontstaan door tractoren op weg naar een boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen verkennend onderzoek naar het ongeval.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione verscheen voor de rechter om schuld te bekennen aan stalking. Hij werd eind 2024 na een dagenlange klopjacht opgepakt. De zaak werd een symbool voor de frustratie die veel Amerikanen hebben over de hoge zorgkosten in het land.
5: In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten.
25: De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan.
10: President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat.
11: Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht.
12: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
26: Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken.
27: Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn.
28: Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie.
0: Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meulli. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in twee sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in drie sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van de Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales door in twee sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Lieke Martens vindt dat het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven. De oud-international wijst daarmee de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino af. Hij wilde een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders verkopen. Martens zegt dat het moet gaan om het belang van de spelers en speelsters en niet alleen om geld. Ze stopte op 1 september 2025 met voetballen en woont nu met haar gezin in het Spaanse Estepona.
17: Wielerteam Visma Leasebike
16: heeft de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen vastgelegd tot eind 2027. De 29-jarige renner stapte ondanks over van Picnic PostNL, waar hij kampte met fysieke problemen. Hij onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen vanwege een doorstromingsbeperking en moest daarna lang revalideren. Jakobsen won eerder onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het puntenklassement in de Vuelta. Hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg terug te keren naar zijn beste niveau en weer mee te kunnen sprinten om overwinningen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is vanmiddag overal zonnig en droog, maar wel bijzonder warm. De temperatuur loopt op naar zo'n 35 graden. In het zuiden plaatselijk zelfs 38 graden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar een matige westenwind voor wat verkoeling zorgt. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Vanavond blijft het zonnig, met in het zuidwesten wat bewolking. Het koelt vooral aan de kust snel af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. Vannacht neemt de kans op een enkele bui toe. Morgen is het minder warm, met zon en een enkele bui, mogelijk met onweer. De wind draait naar het noorden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
19: De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond.
20: De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats.
21: Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn.
5: Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur.
6: Snelweg A59 tussen Os en Den Bosch is weer open na een dodelijk ongeval, waarbij vrijdag twee mensen om het leven kwamen bij Hees. De slachtoffers zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Ook raakten 6 mensen gewond. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De aanrijding gebeurde achterin een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De politie en het Openbaar Ministerie grepen niet in. Ook op andere snelwegen reden protesterende boeren met hun trekkers zonder dat er bekeuringen werden uitgedeeld.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 na een dagenlange klopjacht opgepakt. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg op federaal niveau. Volgens Amerikaanse media is dit een tactiek om te voorkomen dat hij nog wordt vervolgd voor moord. De zaak werd een symbool voor de frustratie van veel Amerikanen over de hoge zorgkosten in het land.
10: In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten.
22: De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan.
23: President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat.
25: Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht.
29: De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek.
0: Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim 170.000 euro.
3: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.

0: zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Spanje verlengt de levensduur van de Almaraz-kerncentrale tot medio 2030. De centrale in de zuidwestelijke regio Extremadura blijft daardoor langer open dan gepland. De regering wil zo minder kwetsbaar zijn voor onrust op de energiemarkt door de oorlog in het Midden-Oosten. De centrale heeft twee reactoren en levert ongeveer 7% van de Spaanse stroom. Spanje houdt vast aan het plan om in 2035 helemaal te stoppen met kernenergie en over te stappen op duurzame bronnen zoals wind en zon. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meuli. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en

0: won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Katja Stam en Raïssa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in twee sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in drie sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van de Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales door in twee sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Lieke Martens vindt dat het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven. De oud-international wijst daarmee de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino af. Hij wilde een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders verkopen. Martens zegt dat het moet gaan om het belang van de spelers en speelsters en niet alleen om geld. Ze stopte op 1 september 2025 met voetballen en woont nu met haar gezin in het Spaanse Estepona. Wielerteam Visma Leasebike heeft de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen vastgelegd tot eind 2027. De 29-jarige renner stapte onlangs over van Picnic PostNL, waar hij kampte met fysieke problemen. Hij onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen vanwege een doorstromingsbeperking en moest daarna lang revalideren. Jakobsen won eerder onder meer een etappe in de Tour de France en vijf ritten en het puntenklassement in de Vuelta. Hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg terug te keren naar zijn beste niveau en weer mee te kunnen sprinten om overwinningen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Het is nu bijzonder warm, met overal volop zon. De temperatuur ligt rond de 35 graden. In het zuiden kan het zelfs 38 graden worden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Aan de kust staat een matige westenwind, waardoor het daar iets afkoelt. Vanavond blijft het eerst zonnig, later wat bewolking in het zuidwesten. In de nacht kans op een enkele bui. Morgen wordt het koeler, met temperaturen tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Er is kans op een enkele bui met mogelijk onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen. en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij één of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. Snelweg A59 tussen Os en Den Bosch is weer open na een dodelijk ongeval, waarbij vrijdag 2 mensen om het leven kwamen bij Hees. De slachtoffers zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Ook raakten 6 mensen gewond. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De aanrijding gebeurde achterin een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De politie en het Openbaar Ministerie grepen niet in. Ook op andere snelwegen reden protesterende boeren met hun trekkers zonder dat de bekeuringen werden uitgedeeld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hooggerechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof heeft vrijdag een eerdere uitspraak uit 2024 vernietigd. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek, maar rechtszaken van lokale gemeenschappen en milieuactivisten vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak en blijft streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Lee Marvin Bonifacia is mogelijk bezig aan zijn laatste EK-atletiek. De 37-jarige routinier liep als startloper mee in de estafetteploeg, die zich plaatste voor de finale van de 4x400 meter. Of hij zondag ook de finale mag lopen is nog niet zeker. Dat beslist bondscoach Laurent Meulli. Bonifacia won in zijn carrière onder meer brons op de 400 meter, op de EK van 2016 en zilver met de estafettemannen op de Spelen van Tokio. Hij hoopt in de toekomst in een andere rol nog iets te kunnen betekenen voor de Nederlandse atletiek. Ismaël Saibari wil zaterdag zijn debuut maken voor Bayern München in een vriendschappelijk duel tegen RB Leipzig. De middenvelder van PSV is hersteld van een blessure die hij met Marokko opliep tijdens het WK. Hij speelt het liefst als aanvallende middenvelder, maar heeft daar nog niet uitgebreid met trainer Vincent Kompany over gesproken. Bayern München betaalde ongeveer 50 miljoen euro voor Saibari. De club begint op 28 augustus aan de Bundesliga met een wedstrijd tegen VfB Stuttgart. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in twee sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in drie sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van de Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales, door in twee sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Lieke Martens vindt dat het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven. De oud-international wijst daarmee de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino af. Hij wilde een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders verkopen. Martens zegt dat het moet gaan om het belang van de spelers en speelsters en niet alleen om geld. Ze stopte op 1 september 2025 met voetballen en woont nu met haar gezin in het Spaanse Estepona. Wielerteam Visma Leasebike heeft de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen vastgelegd tot eind 2027. De 29-jarige renner stapte onlangs over van Picnic PostNL, waar hij kampte met fysieke problemen. Hij onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen vanwege een doorstromingsbeperking en moest daarna lang revalideren. Jakobsen won eerder onder meer een etappe in de Tour de France en vijf ritten en het puntenklassement in de Vuelta. Hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg terug te keren naar zijn beste niveau en weer mee te kunnen sprinten om overwinningen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
5: Thank you.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst zonnig, in het zuidwesten kan er wat bewolking ontstaan. Langs de kust koelt het snel af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, later kans op een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen is de zon geregeld te zien, maar er kunnen ook buien voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden, langs de westkust matig tot vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is nog actief voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jette zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jette extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. Snelweg A59 tussen Os en Den Bosch is weer open na een dodelijk ongeval, waarbij vrijdag 2 mensen om het leven kwamen bij Hees. De slachtoffers zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Ook raakten 6 mensen gewond. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De aanrijding gebeurde achterin een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De politie en het Openbaar Ministerie grepen niet in. Ook op andere snelwegen reden protesterende boeren met hun trekkers zonder dat er bekeuringen werden uitgedeeld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof heeft vrijdag een eerdere uitspraak uit 2024 vernietigd. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek, maar rechtszaken van lokale gemeenschappen en milieuactivisten vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak en blijft streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden.
0: Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in twee sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in 3 sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van der Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales door in 2 sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Lieke Martens vindt dat het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven. De oud-international wijst daarmee de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino af. Hij wilde een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders verkopen. Martens zegt dat het moet gaan om het belang van de spelers en speelsters en niet alleen om geld. Ze stopte op 1 september 2025 met voetballen en woont nu met haar gezin in het Spaanse Estepona. Wielerteam Visma Leasebike heeft de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen vastgelegd tot eind 2027. De 29-jarige renner stapte onlangs over van Picnic PostNL, waar hij kampte met fysieke problemen. Hij onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen vanwege een doorstromingsbeperking en moest daarna lang revalideren. Jakobsen won eerder onder meer een etappe in de Tour de France en 5 ritten en het puntenklassement in de Vuelta. Hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg terug te keren naar zijn beste niveau en weer mee te kunnen sprinten om overwinningen. De 19-jarige wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de 8e etappe tussen Melgaco en Fafe. De etappe werd geannuleerd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor Netcompany Ineos. Zwemster Tess Schouten is bij de EK net naast de medaille gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Bodegraafse zwom in Parijs de 4e tijd in 2 minuten en 22,67. Ze lag lang op de 3e plek, maar moest in de slotfase de Ierse Mona McSherry voor zich dulden. De Europese titel ging naar de Russin Yevgenia Chikunova. Schouten is op de weg terug na een zware, mysterieuze ziekte. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst zonnig, in het zuidwesten kan er wat bewolking ontstaan. Langs de kust koelt het snel af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, later kans op een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen is de zon geregeld te zien, maar er kunnen ook buien voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden, langs de westkust matig tot vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is nog actief voor het hele land. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij één of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. Snelweg A59 tussen Os en Den Bosch is weer open na een dodelijk ongeval, waarbij vrijdag 2 mensen om het leven kwamen bij Hees. De slachtoffers zijn een 71-jarige man en een 72-jarige vrouw uit Os. Ook raakten 6 mensen gewond. Bij het ongeluk waren 4 auto's betrokken. De aanrijding gebeurde achterin een file die was ontstaan door tractoren op weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Honderden boeren protesteerden daar tegen het plan van de provincie Noord-Brabant om de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. De politie en het Openbaar Ministerie grepen niet in. Ook op andere snelwegen reden protesterende boeren met hun trekkers zonder dat er bekeuringen werden uitgedeeld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof heeft vrijdag een eerdere uitspraak uit 2024 vernietigd. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek, maar rechtszaken van lokale gemeenschappen en milieuactivisten vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak en blijft streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Thierry Brinkman vindt dat het WK hockey alleen geslaagd kan zijn als Nederland wereldkampioen wordt. De aanvoerder van Oranje zegt dat dit een realistisch doel is, ook al hebben meerdere landen dezelfde ambitie. Een groot deel van de selectie werd al Olympisch kampioen en won het EK, maar de laatste wereldtitel dateert van 1998. Brinkman ziet het thuisvoordeel niet als extra druk, maar juist als iets moois. Hij kijkt uit naar de wedstrijden in het Wagenerstadion in het Amsterdamse Bos, waar volgens hem de mooiste wedstrijden uit zijn carrière gespeeld gaan worden. Katja Stam en Raisa Schoon hebben zich geplaatst voor de halve finales van het EK beachvolleybal in het Poolse Stare Jablonki. Het als tweede geplaatste duo won in de kwartfinale in twee sets van de Tsjechische zusjes Anna en Katerina Pavelkova, 21-13 en 21-9. Eerder op de dag hadden Stam en Schoon in drie sets gewonnen van de Duitsers Svenja Müller en Cynthia Tilman. Zaterdag spelen ze in de halve finale tegen de winnaars van het duel tussen Frankrijk en Zwitserland. Ook Steven van de Velde en Jorik de Groot bereikten de kwartfinales, door in twee sets te winnen van landgenoten Stefan Boermans en Alexander Brouwer. Lieke Martens vindt dat het nationale voetbalteam altijd van het land zelf moet blijven. De oud-international wijst daarmee de inmiddels ingetrokken commercialiseringsplannen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino af. Hij wilde een deel van de rechten van het WK voetbal aan investeerders verkopen. Martens zegt dat het moet gaan om het belang van de spelers en speelsters en niet alleen om geld. Ze stopte op 1 september 2025 met voetballen en woont nu met haar gezin in het Spaanse Estepona. Wielerteam Visma Leasebike heeft de Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen vastgelegd tot eind 2027. De 29-jarige renner stapte onlangs over van Picnic PostNL, waar hij kampte met fysieke problemen. Hij onderging in april 2025 een operatie aan zijn benen vanwege een doorstromingsbeperking en moest daarna lang revalideren. Jakobsen won eerder onder meer een etappe in de Tour de France en vijf ritten en het puntenklassement in de Vuelta. Hij hoopt bij zijn nieuwe ploeg terug te keren naar zijn beste niveau en weer mee te kunnen sprinten om overwinningen. De 19-jarige wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de achtste etappe tussen Melgaco en Fafe. De etappe werd geannuleerd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor Netcompany Ineos. Zwemster Tess Schouten is bij de EK net naast de medaille gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Bodegraafse zwom in Parijs de vierde tijd in 2 minuten en 22,67. Ze lag lang op de derde plek, maar moest in de slotfase de Ierse Mona McSherry voor zich dulden. De Europese titel ging naar de Russin Yevgenia Chikunova. Schouten is op de weg terug na een zware, mysterieuze ziekte. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog zonnig met in het zuidwesten wat bewolking. Aan de kust

0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2020...

0: 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar twee mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof heeft vrijdag een eerdere uitspraak uit 2024 vernietigd. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek, maar rechtszaken van lokale gemeenschappen en milieuactivisten vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak en blijft streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten twee grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De 19-jarige wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de 8e etappe tussen Melgaco en Fafe. De etappe werd geannuleerd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor netcompany Ineos. Zwemster Tess Schouten is bij de EK net naast de medaille gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Bodegraafse som in Parijs de vierde tijd in 2 minuten en 22,67. Ze lag lang op de derde plek, maar moest in de slotfase de Ierse Mona McSherry voor zich dulden. De Europese titel ging naar de Russin Yevgenia Chikunova. Schouten is op de weg terug na een zware, mysterieuze ziekte. Koen de Groot heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter schoolslag op de EK Zwemmen in Parijs. De 22-jarige Limburger tikte in de halve finale aan in 26,71 en werd daarmee tweede achter de Italiaan Nicolo Martinenghi. Overal zwom de Groot de derde tijd. Eerder op de dag had hij zich als vierde gekwalificeerd voor de halve finales. Caspar Corbeau, donderdag nog goed voor zilver op de 200 meter borstcrawl, haalde de halve finales niet. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een minderheidsbelang genomen in voetbalclub Liverpool. Bezos maakt deel uit van een consortium onder leiding van de Brits-Indiaanse miljonair Amit Bhatia, dat ongeveer een derde van de club in handen krijgt. De deal waardeert Liverpool op een bedrag tussen de 7 en 8 miljard euro. De huidige eigenaren van de Fenway Sports Group blijven meerderheidseigenaar. Bezos is met een geschat vermogen van $286 miljard de op twee na rijkste mens ter wereld. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag op de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70 en zwom overal de vierde tijd. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde in 59-96 en greep naast een finale plaats. Talon Griekspoor heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Cincinnati vanwege een buikspierblessure. De 30-jarige Nederlander zou daar in de eerste ronde tegen Botik van de Zandschulp spelen. Van de Zandschulp speelt nu tegen de Kazak Alexander Shevchenko. Het is nog onduidelijk of Griekspoor fit genoeg is voor de US Open later deze maand. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog zonnig met in het zuidwesten wat bewolking. Aan de kust koelt het flink af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht rond de 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht eerst droog, later kans op een bui. De temperatuur zakt naar een graad of 16, maar in de grote steden blijft het zo'n 21 graden. Morgen afwisselend zon- en wolkenvelden met kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Aan de kust wordt het 22 graden, in het zuidoosten kan het nog oplopen tot 32 graden. De noordenwind is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Het hitteplan is nog actief.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakte trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jette zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jette extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim 170.000 euro. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof heeft vrijdag een eerdere uitspraak uit 2024 vernietigd. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek, maar rechtszaken van lokale gemeenschappen en milieuactivisten vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak en blijft streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Applied Materials, de grootste fabrikant van chipapparatuur in de Verenigde Staten, boekte afgelopen kwartaal een recordomzet. Topman Gary Dickerson zegt dat de snelle wereldwijde opkomst van kunstmatige intelligentie zorgt voor een ongekende vraag naar de systemen van het bedrijf. Toch daalde het aandeel vrijdag op Wall Street met 4,3%, omdat beleggers op nog meer hadden gehoopt. Het aandeel was dit jaar al bijna verdubbeld in waarde. De algehele stemming op de beurs in New York was voorzichtig, met kleine koersbewegingen bij de belangrijkste indices. De Verenigde Staten sluiten 2 grote raamcontracten met wapenfabrikanten, Boeing en RTX, voor onderdelen van luchtverdedigingsraketten. De onderdelen zijn bedoeld voor onderscheppingsraketten van het Aegis-systeem, waarmee marineschepen vijandelijke ballistische raketten uit de lucht kunnen schieten. Het Pentagon noemt de SM-3-raketten de ruggengraat van de Amerikaanse raketverdediging vanaf zee. De Amerikaanse munitiearsenalen zijn de afgelopen tijd flink geslonken, onder meer door de oorlog tegen Iran, die veel luchtverdedigings- en precisiemunitie heeft gekost. De VS proberen de defensieindustrie aan te zetten tot meer productie. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De 19-jarige wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de 8e etappe tussen Melgaco en Fafé. De etappe werd geannuleerd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor Netcompany Ineos. Zwemster Tess Schouten is bij de EK net naast de medaille gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Bodegraafse som in Parijs de vierde tijd in 2 minuten en 22,67. Ze lag lang op de derde plek, maar moest in de slotfase de Ierse Mona McSherry voor zich dulden. De Europese titel ging naar de Russin Yevgenia Chikunova. Schouten is op de weg terug na een zware, mysterieuze ziekte. Koen de Groot heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter schoolslag op de EK Zwemmen in Parijs. De 22-jarige Limburger tikte in de halve finale aan in 26,71 en werd daarmee tweede achter de Italiaan Niccolò Martinenghi. Overal zwom de Groot de derde tijd. Eerder op de dag had hij zich als vierde gekwalificeerd voor de halve finales. Caspar Corbeau, donderdag nog goed voor zilver op de 200 meter borstcrawl, haalde de halve finales niet. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een minderheidsbelang genomen in voetbalclub Liverpool. Bezos maakt deel uit van een consortium onder leiding van de Brits-Indiaanse miljonair Amit Bhatia, dat ongeveer een derde van de club in handen krijgt. De deal waardeert Liverpool op een bedrag tussen de 7 en 8 miljard euro. De huidige eigenaren van de Fenway Sports Group blijven meerderheidseigenaar. Bezos is met een geschat vermogen van 286 miljard dollar de op twee na rijkste mens ter wereld. Zwemster Marit Steenbergen heeft zich gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag op de EK in Parijs. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70 en zwom overal de vierde tijd. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde in 59-96 en greep naast een finale plaats. Talon Griekspoor heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Cincinnati vanwege een buikspierblessure. De 30-jarige Nederlander zou daar in de eerste ronde tegen Botik van de Zandschulp spelen. Van de Zandschulp speelt nu tegen de Kazak Alexander Shevchenko. Het is nog onduidelijk of Griekspoor fit genoeg is voor de US Open later deze maand. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst volop zon. In het zuidwesten wat meer bewolking. Aan de kust koelt het flink af, maar in het zuidoosten blijft het tot rond middernacht tussen de 25 en 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht eerst droog, later kans op een enkele bui. Het wordt rond de 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen zonnige periode met wolkenvelden. Kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Temperatuur tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Noordenwind, matig. Aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jette zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jette extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten.
0: De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator X25 gepresenteerd. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk dat enkele jaren weg is geweest opnieuw op de kaart zetten. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. De Duitse webshop About You is ook geraakt door het datalek bij Ceva Logistics. Het datalek heeft de activiteiten gehinderd in een distributiecentrum van About You dat door Ceva wordt beheerd. De webwinkel verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om mogelijke verstoringen tot een minimum te beperken. Onlangs kregen bedrijven van Ceva te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van zijn systemen. Mogelijk gedupeerde klanten zijn over het incident geïnformeerd en de autoriteiten zijn op de hoogte gebracht. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Tess Schouten is bij de EK net naast de medaille gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Bodegraafse zwom in Parijs de vierde tijd in 2 minuten en 22,67. Ze lag lang op de derde plek, maar moest in de slotfase de Ierse Mona McSherry voor zich dulden. De Europese titel ging naar de Russin Yevgenia Chikunova. Schouten is op de weg terug na een zware, mysterieuze ziekte. Koen de Groot heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter schoolslag op de EK Zwemmen in Parijs. De 22-jarige Limburger tikte in de halve finale aan in 26,71 en werd daarmee tweede achter de Italiaan Niccolò Martinenghi. Overal zwom de Groot de derde tijd. Eerder op de dag had hij zich als vierde gekwalificeerd voor de halve finales. Caspar Corbeau, donderdag nog goed voor zilver op de 200 meter borstcrawl, haalde de halve finales niet. Talon Griekspoor heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Cincinnati vanwege een buikspierblessure. De 30-jarige Nederlander zou daar in de eerste ronde tegen Botik van de Zandschulp spelen. Van de Zandschulp speelt nu tegen de Kazak Alexander Shevchenko. Het is nog onduidelijk of Griekspoor fit genoeg is voor de US Open later deze maand. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een minderheidsbelang genomen in voetbalclub Liverpool. Bezos maakt deel uit van een consortium onder leiding van de Brits-Indiaanse miljonair Amit Bhatia dat ongeveer een derde van de club in handen krijgt. De deal waardeert Liverpool op een bedrag tussen de 7 en 8 miljard euro. De huidige eigenaren van de Fenway Sports Group blijven meerderheidseigenaar. Bezos is met een geschat vermogen van $286 miljard de op twee na rijkste mens ter wereld. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70, goed voor de vierde tijd overal. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finale plaats. Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al 4 medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag. Ludovit Reis verruilt Club Brugge voor Werder Bremen uit de Bundesliga. De 26-jarige middenvelder kwam 12 keer in actie voor de Belgische club. Mede door een schouderblessure kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. Reis kwam eerder uit voor FC Groningen, het tweede elftal van FC Barcelona en VfL Osnabrück. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: D- Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst volop zon. In het zuidwesten wat meer bewolking. Aan de kust koelt het flink af, maar in het zuidoosten blijft het tot rond middernacht tussen de 25 en 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht eerst droog, later kans op een enkele bui. Het wordt rond de 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen zonnige periode met wolkenvelden. Kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Temperatuur tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Noordenwind, matig. Aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar twee mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. President Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een balzaal aan het Witte Huis door te laten gaan. Een hof van beroep besloot vorige week dat de bovengrondse bouw moet worden stilgelegd, omdat Trump geen toestemming van het parlement heeft gekregen. De president vraagt het Hoge Rechtshof nu om de uitspraak voor langere tijd op te schorten, zodat de werkzaamheden kunnen doorgaan zolang de zaak loopt. De bouw is al begonnen en een deel van het Witte Huis is daarvoor al gesloopt. Volgens de regering kost de constructie zo'n $400 miljoen, maar de Washington Post berekende dat het om zeker $600 miljoen gaat. Het aantal natuurbranden in Engeland en Wales heeft een record bereikt. De brandweer moest nog nooit zo vaak uitrukken voor een natuurbrand als dit jaar. Brandweerchef Phil Garrigan verwacht dat het natuurbrandseizoen tot ver in november doorloopt. Het vorige record werd vorig jaar gevestigd met 1017 natuurbranden. Op dit moment woedt er een aantal natuurbranden in Midden-Engeland, waarbij inwoners van Stourbridge zijn geëvacueerd en meerdere brandweerlieden naar het ziekenhuis zijn gebracht. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen schilderijen ter waarde van €9 miljoen teruggevonden. Het gaat om werken van Cézanne, Renoir en Matisse, die in maart werden gestolen uit een museum bij Parma. Gemaskerde dieven gingen er destijds binnen 3 minuten vandoor met de kunstwerken. De politie zegt de schilderijen te hebben teruggevonden na een complex onderzoek. Ook in Brazilië zijn gestolen werken van Matisse teruggevonden. 8 grafische werken uit een bibliotheek in São Paulo, met een waarde van ruim €170.000.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika.
0: Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt.

0: Nosov als mede-eigenaar.
1: De Duitse webshop About You is ook geraakt door het datalek bij Ceva Logistics. Het datalek heeft de activiteiten gehinderd in een distributiecentrum van About You dat door Ceva wordt beheerd. De webwinkel verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om mogelijke verstoringen tot een minimum te beperken. Onlangs kregen bedrijven van Ceva te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van zijn systemen. Mogelijk gedupeerde klanten zijn over het incident geïnformeerd en de autoriteiten zijn op de hoogte gebracht.
2: Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken.
3: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
1: Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Ceva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Tess Schouten is bij de EK net naast de medaille gegrepen op de 200 meter schoolslag. De 25-jarige Bodegraafse zwom in Parijs de vierde tijd in 2 minuten en 22,67. Ze lag lang op de derde plek, maar moest in de slotfase de Ierse Mona McSherry voor zich dulden. De Europese titel ging naar de Russin Yevgenia Chikunova. Schouten is op de weg terug na een zware, mysterieuze ziekte. Koen de Groot heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter schoolslag op de EK Zwemmen in Parijs. De 22-jarige Limburger tikte in de halve finale aan in 26,71 en werd daarmee tweede achter de Italiaan Niccolò Martinenghi. Overal zwom de Groot de derde tijd. Eerder op de dag had hij zich als vierde gekwalificeerd voor de halve finales. Caspar Corbeau, donderdag nog goed voor zilver op de 200 meter borstcrawl, haalde de halve finales niet. Talon Griekspoor heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Cincinnati vanwege een buikspierblessure. De 30-jarige Nederlander zou daar in de eerste ronde tegen Botik van de Zandschulp spelen. Van de Zandschulp speelt nu tegen de Kazak Alexander Shevchenko. Het is nog onduidelijk of Griekspoor fit genoeg is voor de US Open later deze maand. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een minderheidsbelang genomen in voetbalclub Liverpool. Bezos maakt deel uit van een consortium onder leiding van de Brits-Indiaanse miljonair Amit Bhatia dat ongeveer een derde van de club in handen krijgt. De deal waardeert Liverpool op een bedrag tussen de 7 en 8 miljard euro. De huidige eigenaren van de Fenway Sports Group blijven meerderheidseigenaar. Bezos is met een geschat vermogen van $286 miljard de op twee na rijkste mens ter wereld. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70, goed voor de vierde tijd overal. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finaleplaats.

0: Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al 4 medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag. Ludovit Reis verruilt Club Brugge voor Werder Bremen uit de Bundesliga. De 26-jarige middenvelder kwam 12 keer in actie voor de Belgische club. Mede door een schouderblessure kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. Reis kwam eerder uit voor FC Groningen, het tweede elftal van FC Barcelona en VfL Osnabrück. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst zonnig. In het zuidwesten kan wat bewolking opkomen. In de kustprovincies koelt het snel af. Maar in het zuidoosten blijkt het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, later kans op een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 16, maar in grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden hangen. Morgen afwisselend zon en wolken, met kans op een enkele bui en mogelijk onweer. De wind komt uit het noorden en is matig. Middagtemperatuur tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Het Nationaal Hitteplan is nog actief.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakte trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jette zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jette extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden 2 explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld. De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar 2 mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Elysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator X25 gepresenteerd. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk dat enkele jaren weg is geweest opnieuw op de kaart zetten. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Ceva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een minderheidsbelang genomen in voetbalclub Liverpool. Bezos maakt deel uit van een consortium onder leiding van de Brits-Indiaanse miljonair Amit Bhatia, dat ongeveer een derde van de club in handen krijgt. De deal waardeert Liverpool op een bedrag tussen de 7 en 8 miljard euro. De huidige eigenaren van de Fenway Sports Group blijven meerderheidseigenaar. Bezos is met een geschat vermogen van $286 miljard de op twee na rijkste mens ter wereld. Koen de Groot heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter schoolslag op de EK Zwemmen in Parijs. De 22-jarige Limburger tikte in de halve finale aan in 26,71 en werd daarmee tweede achter de Italiaan Nicolo Martinenghi. Overal zwom de Groot de derde tijd. Eerder op de dag had hij zich als vierde gekwalificeerd voor de halve finales. Caspar Corbeau, donderdag nog goed voor zilver op de 200 meter borstcrawl, haalde de halve finales niet. Talon Griekspoor heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Cincinnati vanwege een buikspierblessure. De 30-jarige Nederlander zou daar in de eerste ronde tegen Botik van de Zandschulp spelen. Van de Zandschulp speelt nu tegen de Kazak Alexander Shevchenko. Het is nog onduidelijk of Griekspoor fit genoeg is voor de US Open later deze maand. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70, goed voor de vierde tijd overall. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finale plaats. Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al 4 medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag. Ludovit Reis verruilt Club Brugge voor Werder Bremen uit de Bundesliga. De 26-jarige middenvelder kwam 12 keer in actie voor de Belgische club. Mede door een schouderblessure kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. Reis kwam eerder uit voor FC Groningen, het tweede elftal van FC Barcelona en VfL Osnabrück. De 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de achtste etappe tussen Melgaço en Fave, waarna de etappe werd geannuleerd. Volgens de Portugese televisiezender RTP was Tarling betrokken bij een frontale aanrijding met een voertuig uit de andere richting dat niet verbonden was aan de wedstrijd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor netcompany Ineos. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst zonnig. In het zuidwesten kan wat bewolking opkomen. In de kustprovincies koelt het snel af. Maar in het zuidoosten blijkt het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, later kans op een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 16, maar in grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden hangen. Morgen afwisselend zon en wolken, met kans op een enkele bui en mogelijk onweer. De wind komt uit het noorden en is matig. Middagtemperatuur tussen 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. Het Nationaal Hitteplan is nog actief. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
7: De Schipholtunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden 2 explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld. De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar twee mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. De Franse Grondwettelijke Raad heeft nieuwe wetgeving die sociale mediagebruik voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt, in strijd met de grondwet verklaard. Volgens de Raad staat niet genoeg vast welke gevaren sociale media voor minderjarigen hebben en houdt de wet te weinig rekening met persoonlijke omstandigheden. Ook vindt de Raad het een te grote inbreuk op de vrijheid dat iedereen moet aantonen oud genoeg te zijn voor sociale media, inclusief 15-plussers. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen. Het Élysée wil de wet in het voorjaar alsnog laten ingaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator X25 gepresenteerd. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk dat enkele jaren weg is geweest opnieuw op de kaart zetten. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen.
7: De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een minderheidsbelang genomen in voetbalclub Liverpool. Bezos maakt deel uit van een consortium onder leiding van de Brits-Indiaanse miljonair Amit Bhatia, dat ongeveer een derde van de club in handen krijgt. De deal waardeert Liverpool op een bedrag tussen de 7 en 8 miljard euro. De huidige eigenaren van de Fenway Sports Group blijven meerderheidseigenaar. Bezos is met een geschat vermogen van 286 miljard dollar de op twee na rijkste mens ter wereld. Koen de Groot heeft zich geplaatst voor de finale van de 50 meter schoolslag op de EK Zwemmen in Parijs. De 22-jarige Limburger tikte in de halve finale aan in 26,71 en werd daarmee tweede achter de Italiaan Nicolo Martinenghi. Overal zwom de Groot de derde tijd. Eerder op de dag had hij zich als vierde gekwalificeerd voor de halve finales. Caspar Corbeau, donderdag nog goed voor zilver op de 200 meter borstkrol, haalde de halve finales niet. Talon Griekspoor heeft zich teruggetrokken voor het tennistoernooi van Cincinnati vanwege een buikspierblessure. De 30-jarige Nederlander zou daar in de eerste ronde tegen Botik van de Zandschulp spelen. Van de Zandschulp speelt nu tegen de Kazak Alexander Shevchenko. Het is nog onduidelijk of Griekspoor fit genoeg is voor de US Open later deze maand. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friezin won de eerste halve finale in 59-70, goed voor de vierde tijd overal. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finale plaats. Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al vier medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag.
10: Ludovit Reis verruilt Club Brugge voor Werder Bremen uit de Bundesliga. De 26-jarige middenvelder kwam 12 keer in actie voor de Belgische club. Mede door een schouderblessure kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. Reis kwam eerder uit voor FC Groningen, het tweede elftal van FC Barcelona en VfL Osnabrück. De 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de achtste etappe tussen Melgaço en Fave, waarna de etappe werd geannuleerd. Volgens de Portugese televisiezender RTP was Tarling betrokken bij een frontale aanrijding met een voertuig uit de andere richting dat niet verbonden was aan de wedstrijd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor netcompany Ineos.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst zonnig, in het zuidwesten wat meer bewolking. Aan de kust koelt het flink af, maar in het zuidoosten blijft het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Het Nationaal Hitteplan is actief. Vannacht kans op een enkele bui. In de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Morgen afwisselend zon en wolken met kans op een bui en onweer. Het wordt 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig. Langs de westkust mogelijk vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Premier Rob Jetten zegt dat overheden en ondernemers lessen moeten trekken uit de droge zomer. Hij bezocht vrijdagmiddag een dijkinspectie in Zoeterwoude. De aanpak van de landelijke waterverdeling wordt elk jaar bekeken. Maar dit jaar zijn er volgens Jetten extra lessen te leren. Bij de inspectie zag de premier dat de bovenste tientallen centimeters van de dijk kurkdroog zijn. Bestuurder Henk Hazenoot van het Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat het verdeelinstrument voor water goed werkt, maar wil meer gradaties binnen categorieën zoals natuur. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood.
11: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld. Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar twee mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
7: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator X25 gepresenteerd. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk dat enkele jaren weg is geweest opnieuw op de kaart zetten. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
13: Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken.
14: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
15: Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Amazon-oprichter Jeff Bezos heeft een minderheidsbelang genomen in voetbalclub Liverpool. Bezos maakt deel uit van een consortium onder leiding van de Brits-Indiaanse miljonair Amit Bhatia, dat ongeveer een derde van de club in handen krijgt. De deal waardeert Liverpool op een bedrag tussen de 7 en 8 miljard euro. De huidige eigenaren van de Fenway Sports Group blijven meerderheidseigenaar. Bezos is met een geschat vermogen van $286 miljard de op twee na rijkste mens ter wereld.
18: Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70, goed voor de vierde tijd overal. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finale plaats. Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al 4 medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag.
19: Ludovit Reis verruilt Club Brugge voor Werder Bremen uit de Bundesliga. De 26-jarige middenvelder kwam 12 keer in actie voor de Belgische club. Mede door een schouderblessure kon hij de hoge verwachtingen niet waarmaken. Reis kwam eerder uit voor FC Groningen, het tweede elftal van FC Barcelona en VfL Osnabrück.
20: De 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de 8e etappe tussen Melgaço en Fave, waarna de etappe werd geannuleerd. Volgens de Portugese televisiezender RTP was Tarling betrokken bij een frontale aanrijding met een voertuig uit de andere richting dat niet verbonden was aan de wedstrijd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor netcompany Ineos. De gemengde estafetteploeg heeft op de EK zwemmen zilver gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een grote achterstand goed en hielp Nederland aan een nieuw nationaal record van 3 minuten en 20,09 seconden. De Russische zwemmers onder neutrale vlag waren met 3 minuten en 19,95 seconden net iets sneller. Voor Steenbergen is het de 5e medaille op dit toernooi. Ze won eerder al goud op de 100 meter vrije slag en ook goud op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd en op de 200 meter vrije slag. Polstokhoogspringer Menno Vloon komt dit seizoen niet meer in actie. De Europees indoorkampioen heeft tijdens de kwalificaties bij de EK Atletiek in Birmingham een scheurtje in zijn hamstring opgelopen. Vloon maakte enkele sprongen, maar slaagde er niet in een geldige te maken en trok zich terug. De 32-jarige atleet had bijna 6 weken last van een virus en had nauwelijks energie om te trainen. Sinds 3 weken voelde hij zich weer goed, maar bij zijn eerste poging kreeg hij de blessure. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond begint het zonnig, maar in het zuidwesten kan er wat bewolking komen. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, later is er kans op een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen is de zon geregeld te zien, met af en toe een bui en mogelijk onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest
2: En op de A59 bij Hees veroorzaakte trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
4: De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij één of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden

0: weer twee explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog twee explosies plaats.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld.
3: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
1: Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar twee mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.

0: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
1: Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Ceva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70, goed voor de vierde tijd overal. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finale plaats. Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al 4 medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag. De 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de achtste etappe tussen Melgaço en Fave, waarna de etappe werd geannuleerd. Volgens de Portugese televisiezender RTP was Tarling betrokken bij een frontale aanrijding met een voertuig uit de andere richting dat niet verbonden was aan de wedstrijd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor netcompany Ineos. De gemengde estafetteploeg heeft op de EK zwemmen zilver gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een grote achterstand goed en hielp Nederland aan een nieuw nationaal record van 3 minuten en 20,09 seconden. De Russische zwemmers onder neutrale vlag waren met 3 minuten en 19,95 seconden net iets sneller. Voor Steenbergen is het de vijfde medaille op dit toernooi. Ze won eerder al goud op de 100 meter vrije slag en ook goud op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd en op de 200 meter vrije slag. Polstokhoogspringer Menno Vloon komt dit seizoen niet meer in actie. De Europees indoorkampioen heeft tijdens de kwalificaties bij de EK Atletiek in Birmingham een scheurtje in zijn hamstring opgelopen. Vloon maakte enkele sprongen, maar slaagde er niet in een geldige te maken en trok zich terug. De 32-jarige atleet had bijna 6 weken last van een virus en had nauwelijks energie om te trainen. Sinds 3 weken voelde hij zich weer goed, maar bij zijn eerste poging kreeg hij de blessure. PSV kan voorlopig niet beschikken over aanvaller Alassane Plea. De Franse spits viel vrijdag op de training uit met een blessure. Medisch onderzoek wijst uit dat de 33-jarige aanvaller in elk geval tot de interlandperiode eind september niet in actie kan komen in wedstrijden. Voor zowel Plea als PSV is de blessure een flinke tegenvaller. De Fransman was net weer fit na een zware knieblessure, waardoor hij vrijwel het hele vorige seizoen miste. Atlete Maureen Koster heeft voor een grote verrassing gezorgd door in Birmingham het zilver te winnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek. Het is haar eerste grote medaille outdoor. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden. Battocletti rende met een machtige eindsprint naar haar tweede gouden medaille in het uitverkochte Alexander Stadium. Koster nam met haar zilveren medaille revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste om het af te maken. 5 loopsters haalden haar nog in. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond begint het zonnig, maar in het zuidwesten kan er wat bewolking komen. Aan de kust koelt het sneller af dan in het zuidoosten, waar het rond middernacht nog 25 tot 27 graden is. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog. Later is er kans op een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen is de zon geregeld te zien, met af en toe een bui en mogelijk onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijde Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie.
0: Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. De politie heeft woensdag een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij 1 of meerdere explosies in Assen. Bij woningen in de Kalverstraat en Entingenstraat vonden vanaf 25 juli meerdere explosies plaats. De politie zegt dat er een verband is tussen de explosies. De verdachte zit in volledige beperkingen. De politie doet geen mededelingen over de identiteit of woonplaats. De eerste explosie vond zaterdag 25 juli rond 2 uur plaats aan de Kalverstraat. De nacht erop ging er een explosief af bij een woning aan de Entingenstraat. Het weekend erna vonden bij dezelfde woningen weer 2 explosies plaats. Daarna werden extra surveillance en camera's ingezet, maar toch vonden er daarna nog 2 explosies plaats. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden 2 explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld. De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
10: Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf. In Engeland is vrijdag opnieuw een trein ontspoord, nog geen dag na een eerder incident. Dit keer raakte niemand gewond. De trein ontspoorde bij Wickford, ten oosten van Londen. De wagons kantelden niet, in tegenstelling tot donderdag bij Brighton, waar twee mensen zwaar gewond raakten. De oorzaak is nog onbekend, maar mogelijk speelt de hittegolf een rol doordat rails bij hoge temperaturen uitzetten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Seva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Seva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is.
1: Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70, goed voor de vierde tijd overal. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finale plaats. Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al 4 medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag. De 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de 8e etappe tussen Melgaço en Fave, waarna de etappe werd geannuleerd. Volgens de Portugese televisiezender RTP was Tarling betrokken bij een frontale aanrijding met een voertuig uit de andere richting dat niet verbonden was aan de wedstrijd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor netcompany Ineos. De gemengde estafetteploeg heeft op de EK zwemmen zilver gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een grote achterstand goed en hielp Nederland aan een nieuw nationaal record van 3 minuten en 20,09 seconden. De Russische zwemmers onder neutrale vlag waren met 3 minuten en 19,95 seconden net iets sneller. Voor Steenbergen is het de vijfde medaille op dit toernooi. Ze won eerder al goud op de 100 meter vrije slag en ook goud op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd en op de 200 meter vrije slag. Polstokhoogspringer Menno Vloon komt dit seizoen niet meer in actie. De Europees indoorkampioen heeft tijdens de kwalificaties bij de EK Atletiek in Birmingham een scheurtje in zijn hamstring opgelopen. Vloon maakte enkele sprongen, maar slaagde er niet in een geldige te maken en trok zich terug. De 32-jarige atleet had bijna 6 weken last van een virus en had nauwelijks energie om te trainen. Sinds 3 weken voelde hij zich weer goed, maar bij zijn eerste poging kreeg hij de blessure. PSV kan voorlopig niet beschikken over aanvaller Alassane Plea. De Franse spits viel vrijdag op de training uit met een blessure. Medisch onderzoek wijst uit dat de 33-jarige aanvaller in elk geval tot de interlandperiode eind september niet in actie kan komen in wedstrijden. Voor zowel Plea als PSV is de blessure een flinke tegenvaller. De Fransman was net weer fit na een zware knieblessure, waardoor hij vrijwel het hele vorige seizoen miste. Atlete Maureen Koster heeft voor een grote verrassing gezorgd door in Birmingham het zilver te winnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek. Het is haar eerste grote medaille outdoor. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden. Battocletti rende met een machtige eindsprint naar haar tweede gouden medaille in het uitverkochte Alexander Stadium. Koster nam met haar zilveren medaille revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste om het af te maken. 5 loopsters haalden haar nog in.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst zonnig, in het zuidwesten mogelijk wat bewolking. In de kustprovincies koelt het snel af, maar in het zuidoosten is het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, later kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen overdag zon met wolkenvelden en kans op een bui, mogelijk met onweer. Aan de noordkust wordt het ongeveer 22 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 32 graden. De wind komt uit het noorden, aan de kust mogelijk vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
18: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk de Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardet is dood gevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit.
20: Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. Cambridge startte een onderzoek naar zijn benoeming, waarna Ardet zelf ontslag nam. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood.
21: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
22: Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten. De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Seva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Seva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
20: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald
2: en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
25: Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken.
3: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
4: Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiek dienstverlener Seva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70, goed voor de vierde tijd overal. Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finale plaats. Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al 4 medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag. De 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Het incident gebeurde in de achtste etappe tussen Melgaço en Fave, waarna de etappe werd geannuleerd. Volgens de Portugese televisiezender RTP was Tarling betrokken bij een frontale aanrijding met een voertuig uit de andere richting dat niet verbonden was aan de wedstrijd. Tarling reed voor NSN Development Team en was de jongere broer van Joshua Tarling, die uitkomt voor netcompany Ineos. De gemengde estafetteploeg heeft op de EK Zwemmen zilver gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een grote achterstand goed en hielp Nederland aan een nieuw nationaal record van 3 minuten en 20,09 seconden. De Russische zwemmers onder neutrale vlag waren met 3 minuten en 19,95 seconden net iets sneller. Voor Steenbergen is het de vijfde medaille op dit toernooi. Ze won eerder al goud op de 100 meter vrije slag en ook goud op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd en op de 200 meter vrije slag. Polstokhoogspringer Menno Vloon komt dit seizoen niet meer in actie. De Europees indoorkampioen heeft tijdens de kwalificaties bij de EK Atletiek in Birmingham een scheurtje in zijn hamstring opgelopen. Vloon maakte enkele sprongen, maar slaagde er niet in een geldige te maken en trok zich terug. De 32-jarige atleet had bijna 6 weken last van een virus en had nauwelijks energie om te trainen. Sinds 3 weken voelde hij zich weer goed, maar bij zijn eerste poging kreeg hij de blessure.
0: PSV kan voorlopig niet beschikken over aanvaller Alassane Plea. De Franse spits viel vrijdag op de training uit met een blessure. Medisch onderzoek wijst uit dat de 33-jarige aanvaller in elk geval tot de interlandperiode eind september niet in actie kan komen in wedstrijden. Voor zowel Plea als PSV is de blessure een flinke tegenvaller. De Fransman was net weer fit na een zware knieblessure, waardoor hij vrijwel het hele vorige seizoen miste.
1: Atlete Maureen Koster heeft voor een grote verrassing gezorgd door in Birmingham het zilver te winnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek. Het is haar eerste grote medaille outdoor. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden. Battocletti rende met een machtige eindsprint naar haar tweede gouden medaille in het uitverkochte Alexander Stadium. Koster nam met haar zilveren medaille revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze drie ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste om het af te maken. Vijf loopsters haalden haar nog in.
7: Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond eerst zonnig, in het zuidwesten mogelijk wat bewolking. In de kustprovincies koelt het snel af, maar in het zuidoosten is het rond middernacht nog 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, later kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 16 graden, maar in de grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Morgen overdag zon met wolkenvelden en kans op een bui, mogelijk met onweer. Aan de noordkust wordt het ongeveer 22 graden. In het zuidoosten kan het oplopen tot 32 graden. De wind komt uit het noorden, aan de kust mogelijk vrij krachtig.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
29: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al twee periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
30: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
31: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie.
8: Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
12: De Schiphol-tunnel in de A4 richting Amsterdam is weer open na een technische storing. De stremming duurde ongeveer 4 uur. Een te hoge vrachtwagen zorgde ervoor dat de tunnel automatisch werd afgesloten, waarna een technisch probleem met een zekering ontstond. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
8: De voormalige Cambridge-professor Jason Ardet is dood gevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. Cambridge startte een onderzoek naar zijn benoeming, waarna Ardet zelf ontslag nam. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden 2 explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen 10 Houthis zijn gedood.
12: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
8: Luigi Mangione heeft in de rechtbank bekend dat hij de Amerikaanse verzekeringsbaas Brian Thompson heeft doodgeschoten.
2: De 28-jarige Mangione werd eind 2024 opgepakt na een dagenlange klopjacht. Hij bekende schuld aan stalking met de dood tot gevolg. Een tactiek waarmee zijn advocaat de moordzaak in de staat New York wil laten seponeren. Mangione vertelde de rechter dat hij met een 3D-printer een wapen maakte, zich voordeed als investeerder en Thompson neerschoot in Manhattan. Hij kan een levenslange celstraf krijgen en hoort op 18 december zijn straf.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
17: Tata Steel krijgt een tik op de vingers van de reclamecodecommissie vanwege duurzaamheidsreclames. Het staalbedrijf beloofde zijn CO2-uitstoot in 2030 met 40% te verlagen en in 2045 CO2-neutraal te zijn. Maar heeft volgens de commissie onvoldoende aangetoond dat het die ambities kan halen. De uitingen zijn in strijd met de code voor duurzaamheidsreclames, die te rooskleurige beelden verbiedt. Tata Steel neemt de uitspraak serieus en bestudeert de motivering. De commissie roept het bedrijf op niet meer op deze manier reclame te maken.
18: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
19: Kledingretailer About You is ook getroffen door het datalek bij logistiekdienstverlener Ceva. Klanten in verschillende Europese landen, waaronder Nederland, Roemenië en Hongarije, ontvingen een waarschuwingsmail dat hun gegevens mogelijk zijn gelekt. Bol laat verkooppartners weten dat een hervatting van de operatie in het getroffen distributiecentrum in Waalwijk niet op zeer korte termijn mogelijk is. Het bedrijf probeert via andere locaties de operatie zoveel mogelijk draaiende te houden. Ook de Bijenkorf paste de online operatie aan om weer snel operationeel te zijn.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Zwemster Marit Steenberg heeft zich op de EK gekwalificeerd voor de finale van de 100 meter rugslag. De 26-jarige Friesin won de eerste halve finale in 59-70. Goed voor de vierde tijd overal.
0: Maaike de Waard eindigde in de tweede halve finale als zesde en greep naast een finale plaats. Steenbergen plaatste zich ook voor de finale van de 50 meter vrije slag, samen met landgenote Milou van Wijk. Steenbergen veroverde op de EK al 4 medailles, waaronder goud op de 100 meter vrije slag. De 19-jarige Britse wielrenner Finlay Tarling is vrijdag overleden bij een incident tijdens de Ronde van Portugal. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt.

0: De gemengde estafetteploeg heeft op de EK zwemmen zilver gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Marit Steenbergen maakte als slotzwemster een grote achterstand goed en hielp Nederland aan een nieuw nationaal record van 3 minuten en 20,09 seconden. De Russische zwemmers onder neutrale vlag waren met 3 minuten en 19,95 seconden net iets sneller. Voor Steenbergen is het de 5e medaille op dit toernooi. Ze won eerder al goud op de 100 meter vrije slag en ook goud op de 4x100 meter vrije slag bij de vrouwen en zilver op de 4x100 meter wisselslag gemengd en op de 200 meter vrije slag. Polstokhoogspringer Menno Vloon komt dit seizoen niet meer in actie. De Europees indoorkampioen heeft tijdens de kwalificaties bij de EK Atletiek in Birmingham een scheurtje in zijn hamstring opgelopen. Vloon maakte enkele sprongen, maar slaagde er niet in een geldige te maken en trok zich terug. De 32-jarige atleet had bijna 6 weken last van een virus en had nauwelijks energie om te trainen. Sinds 3 weken voelde hij zich weer goed, maar bij zijn eerste poging kreeg hij de blessure. PSV kan voorlopig niet beschikken over aanvaller Alassane Plea. De Franse spits viel vrijdag op de training uit met een blessure. Medisch onderzoek wijst uit dat de 33-jarige aanvaller in elk geval tot de interlandperiode eind september niet in actie kan komen in wedstrijden. Voor zowel Plea als PSV is de blessure een flinke tegenvaller. De Fransman was net weer fit na een zware knieblessure, waardoor hij vrijwel het hele vorige seizoen miste. Atlete Maureen Koster heeft voor een grote verrassing gezorgd door in Birmingham het zilver te winnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek. Het is haar eerste grote medaille outdoor. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden. Battocletti rende met een machtige eindsprint naar haar tweede gouden medaille in het uitverkochte Alexander Stadium. Koster nam met haar zilveren medaille revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste om het af te maken. 5 loopsters haalden haar nog in. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst zonnig. In het zuidwesten kan er wat bewolking komen. Aan de kust koelt het snel af, maar in het zuidoosten blijft het tot rond middernacht zo'n 25 tot 27 graden. Vannacht eerst droog, later kans op een enkele bui. De temperatuur zakt naar 16 graden, maar in grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Het Nationaal Hitteplan is nog actief voor het hele land. Morgen van het noordwesten uit koeler weer, met af en toe zon en kans op een bui, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur tussen 22 graden aan de kust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met

0: de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Donald Trump heeft tijdens een toespraak in New York aangekondigd dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt. Dit gebeurt nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardet is dood gevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. Cambridge startte een onderzoek naar zijn benoeming, waarna Ardet zelf ontslag nam. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. 3 anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld.
2: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
3: De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Bussenfabrikant Ebusco kampt nog altijd met grote financiële problemen. Het bedrijf zegt dat de inspanningen om de situatie te verbeteren vooruitgang laten zien, maar dat de financiële positie sterk beperkt blijft. Daardoor is het onzeker of Ebusco zijn activiteiten kan voortzetten. Maandag verloor het bedrijf nog een belangrijke Duitse opdracht voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de fabrikant uit Deurne eerder al in de problemen. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Seva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Seva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%.
3: Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. PSV kan voorlopig niet beschikken over aanvaller Alassane Plea. De Franse spits viel vrijdag op de training uit met een blessure. Medisch onderzoek wijst uit dat de 33-jarige aanvaller in elk geval tot de interlandperiode eind september niet in actie kan komen in wedstrijden. Voor zowel Plea als PSV is de blessure een flinke tegenvaller. De Fransman was net weer fit na een zware knieblessure, waardoor hij vrijwel het hele vorige seizoen miste. Maureen Koster heeft zilver gewonnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden, die met een machtige eindsprint naar goud rende. Koster nam revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste. Ze liep attent mee voorin en reageerde goed op versnellingen, maar de eindsprint van Battocletti was haar te veel. Het is haar eerste grote medaille outdoor, 11 jaar na haar bronzen plak bij de EK Indoor in Praag in 2015. Heracles Almelo heeft de tweede zege van het seizoen geboekt en staat nu aan kop in de eerste divisie. De ploeg won thuis met 3-2 van FC Den Bosch, door doelpunten van Jean-Paul Njoli 2 keer en Tristan van Gilst. Heracles heeft net als MVV Maastricht 6 punten, maar heeft vaker gescoord. MVV won met 3-2 van FC Eindhoven, waarbij Jael Pavirodi-Hardjo in de extra tijd het winnende doelpunt maakte. NAC Breda ging in de eerste thuiswedstrijd onderuit tegen VVV Venlo, dat met 2-0 won. Sparta Rotterdam heeft bij Telstar de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Rogier Meijer won in Velsen met 3-1 door doelpunten van Marvin Jong, Nukvi Thorisson en Robin van Kruisen. Sparta begon fel en Jong zorgde al in de 6e minuut voor de voorsprong. Thorisson kopte kort na rust de tweede treffer binnen. Telstar kwam in de slotfase terug tot 2-1 door Abdelnour Soualia, maar Van Kruisen besliste de wedstrijd uit de counter met het derde Rotterdamse doelpunt. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het Masters-toernooi van Cincinnati. De Nederlandse nummer 106 van de wereldranglijst verloor in 2 sets van de Amerikaan Alex Mickelson, 6-4, 6-4. Mickelson won in beide sets de opslagbeurt van de Jong op een cruciaal moment. De Jong kreeg op 4-3 in de tweede set nog 2 breakpoints om de stand gelijk te trekken, maar kon niet toeslaan. Maureen Koster noemde haar zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham de kers op de taart in een lange carrière. De 34-jarige atlete zei dat ze nu heeft bewezen dat ze ook medailles kan winnen. Ze werd emotioneel toen haar zieke coach Grete Koens ter sprake kwam en zei dat deze medaille zeker ook voor haar is. Koster voelde opluchting omdat ze revanche wilde voor haar slechte 5000 meter. Ze vroeg zich af hoeveel kansen ze nog krijgt en wilde het daarom niet laten gebeuren dat ze weer zonder medaille naar huis ging.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst zonnig. In het zuidwesten kan er wat bewolking komen. Aan de kust koelt het snel af, maar in het zuidoosten blijft het tot rond middernacht zo'n 25 tot 27 graden. Vannacht eerst droog, later kans op een enkele bui. De temperatuur zakt naar 16 graden, maar in grote steden in het midden en zuiden blijft het rond de 21 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Het Nationaal Hitteplan is nog actief voor het hele land. Morgen van het noordwesten uit koeler weer, met af en toe zon en kans op een bui, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur tussen 22 graden aan de kust en 32 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
12: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
13: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
14: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
15: Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
18: President Donald Trump heeft tijdens een toespraak in New York aangekondigd dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt. Dit gebeurt nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardee is dood gevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardee was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. Cambridge startte een onderzoek naar zijn benoeming, waarna Ardee zelf ontslag nam. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld.
19: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
20: De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Bussenfabrikant Ebusco kampt nog altijd met grote financiële problemen. Het bedrijf zegt dat de inspanningen om de situatie te verbeteren vooruitgang laten zien, maar dat de financiële positie sterk beperkt blijft. Daardoor is het onzeker of Ebusco zijn activiteiten kan voortzetten. Maandag verloor het bedrijf nog een belangrijke Duitse opdracht voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de fabrikant uit Deurne eerder al in de problemen.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet,
0: maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
1: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Seva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Seva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
2: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
23: Fastned was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. PSV kan voorlopig niet beschikken over aanvaller Alassane Plea. De Franse spits viel vrijdag op de training uit met een blessure. Medisch onderzoek wijst uit dat de 33-jarige aanvaller in elk geval tot de interlandperiode eind september niet in actie kan komen in wedstrijden. Voor zowel Plea als PSV is de blessure een flinke tegenvaller. De Fransman was net weer fit na een zware knieblessure, waardoor hij vrijwel het hele vorige seizoen miste.
26: Maureen Koster heeft zilver gewonnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden, die met een machtige eindsprint naar goud rende. Koster nam revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste. Ze liep attent mee voorin en reageerde goed op versnellingen, maar de eindsprint van Battocletti was haar te veel. Het is haar eerste grote medaille outdoor, 11 jaar na haar bronzen plak bij de EK Indoor in Praag in 2015.
27: Heracles Almelo heeft de tweede zege van het seizoen geboekt en staat nu aan kop in de eerste divisie. De ploeg won thuis met 3-2 van FC Den Bosch, door doelpunten van Jean-Paul Njoli 2 keer en Tristan van Gilst. Heracles heeft net als MVV Maastricht 6 punten, maar heeft vaker gescoord. MVV won met 3-2 van FC Eindhoven, waarbij Jael Pavirodi Hardjo in de extra tijd het winnende doelpunt maakte. NAC Breda ging in de eerste thuiswedstrijd onderuit tegen VVV Venlo, dat met 2-0 won.
28: Sparta Rotterdam heeft bij Telstar de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De ploeg van trainer Rogier Meijer won in Velsen met 3-1 door doelpunten van Marvin Jong, Nukvi Thorisson en Robin van Kruijsen. Sparta begon fel en Jong zorgde al in de 6e minuut voor de voorsprong. Thorisson kopte kort na rust de tweede treffer binnen. Telstar kwam in de slotfase terug tot 2-1 door Abdelnour Soualia, maar Van Kruijsen besliste de wedstrijd uit de counter met het derde Rotterdamse doelpunt.
29: Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het Masters toernooi van Cincinnati. De Nederlandse nummer 106 van de wereldranglijst verloor in 2 sets van de Amerikaan Alex Mickelson, 6-4, 6-4. Mickelson won in beide sets de opslagbeurt van de Jong op een cruciaal moment. De Jong kreeg op 4-3 in de tweede set nog 2 breakpoints om de stand gelijk te trekken, maar kon niet toeslaan.
3: Maureen Koster noemde haar zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham de kers op de taart in een lange carrière. De 34-jarige atlete zei dat ze nu heeft bewezen dat ze ook medailles kan winnen. Ze werd emotioneel toen haar zieke coach Grete Koens ter sprake kwam en zei dat deze medaille zeker ook voor haar is. Koster voelde opluchting omdat ze revanche wilde voor haar slechte 5.000 meter. Ze vroeg zich af hoeveel kansen ze nog krijgt en wilde het daarom niet laten gebeuren dat ze weer zonder medaille naar huis ging. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond begint het zonnig, maar in het zuidwesten trekt wat bewolking over. Aan de kust koelt het flink af, maar in het zuidoosten blijft het op middernacht tropisch met 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Later vannacht is er kans op een enkele bui. Het koelt af tot rond de 16 graden, maar in grote steden blijft het steken rond de 21 graden. Morgen overdag zien we zon en wolken met kans op een bui, mogelijk met onweer. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. De wind blijft noordelijk en is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de warmte.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
11: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al twee periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
12: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
13: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie.
4: Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. Cambridge startte een onderzoek naar zijn benoeming, waarna Ardet zelf ontslag nam. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld.
16: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
4: De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt,
0: naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
17: Bussenfabrikant Ebusco kampt nog altijd met grote financiële problemen. Het bedrijf zegt dat de inspanningen om de situatie te verbeteren vooruitgang laten zien, maar dat de financiële positie sterk beperkt blijft. Daardoor is het onzeker of Ebusco zijn activiteiten kan voortzetten. Maandag verloor het bedrijf nog een belangrijke Duitse opdracht voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. Geannuleerde orders en vertraagde leveringen brachten de fabrikant uit Deurne eerder al in de problemen.
18: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
19: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
20: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
21: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft de tweede zege van het seizoen geboekt en staat nu aan kop in de eerste divisie. De ploeg won thuis met 3-2 van FC Den Bosch, door doelpunten van Jean-Paul Njolli, 2 keer, en Tristan van Gilst. Heracles heeft net als MVV Maastricht 6 punten, maar heeft vaker gescoord. MVV won met 3-2 van FC Eindhoven, waarbij Jael Pavirodi-Hardjo in de extra tijd het winnende doelpunt maakte. NAC Breda ging in de eerste thuiswedstrijd onderuit tegen VVV Venlo, dat met 2-0 won.
30: Sparta Rotterdam heeft bij Telstar de eerste overwinning van het seizoen geboekt.
23: De ploeg van trainer Rogier Meijer won in Velsen met 3-1 door doelpunten van Marvin Jong, Nukvi Thorisson en Robin van Kruijsen. Sparta begon fel en Jong zorgde al in de 6e minuut voor de voorsprong. Thorisson kopte kort na rust de tweede treffer binnen. Telstar kwam in de slotfase terug tot 2-1 door Abdelnour Soualia, maar Van Kruijsen besliste de wedstrijd uit de counter met het derde Rotterdamse doelpunt. Maureen Koster heeft zilver gewonnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden, die met een machtige eindsprint naar goud rende. Koster nam revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste. Ze liep attent mee voorin en reageerde goed op versnellingen, maar de eindsprint van Battocletti was haar te veel. Het is haar eerste grote medaille outdoor, 11 jaar na haar bronzen plak bij de EK Indoor in Praag in 2015. Femke Broedersbol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste. Daarmee evenaarde ze het Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992. De Zwitserse Audrey Werro pakte goud, de Britse Keely Hodgkinson zilver. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog zonnig, maar in het zuidwesten kan er wat bewolking komen. Aan de kust koelt het snel af, maar in het zuidoosten blijft het op middernacht rond de 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de warmte. Vannacht is het eerst droog, later kans op een enkele bui. Het koelt af naar zo'n 16 graden, maar in de grote steden blijft het rond de 21 graden. Morgen is de zon geregeld te zien, maar er kunnen ook enkele buien vallen, mogelijk met onweer. Het wordt dan koeler, tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde.
8: Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
9: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
10: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
11: Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakte trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
27: President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen.
28: Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden.
27: De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door.
0: Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven.

0: hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
2: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
0: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt.
2: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling.
0: Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en

0: Jefferies verhoogde hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Marijn Koster noemde haar zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK-atletiek in Birmingham de kers op de taart in een lange carrière. De 34-jarige atlete zei dat ze nu heeft bewezen dat ze ook medailles kan winnen. Ze werd emotioneel toen haar zieke coach Grete Koens ter sprake kwam en zei dat deze medaille zeker ook voor haar is. Koster voelde opluchting omdat ze revanche wilde voor haar slechte 5.000 meter. Ze vroeg zich af hoeveel kansen ze nog krijgt en wilde het daarom niet laten gebeuren dat ze weer zonder medaille naar huis ging. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het Masters-toernooi van Cincinnati. De Nederlandse nummer 106 van de wereldranglijst verloor in twee sets van de Amerikaan Alex Mickelson, 6-4, 6-4. Mickelson won in beide sets de opslagbeurt van de Jong op een cruciaal moment. De Jong kreeg op 4-3 in de tweede set nog twee breakpoints om de stand gelijk te trekken, maar kon niet toeslaan. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in twee sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar zevende medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst nog zonnig, maar in het zuidwesten kan er wat bewolking komen. Aan de kust koelt het snel af, maar in het zuidoosten blijft het op middernacht rond de 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig uit het noorden. Het Nationaal Hitteplan is actief vanwege de warmte. Vannacht is het eerst droog, later kans op een enkele bui. Het koelt af naar zo'n 16 graden, maar in de grote steden blijft het rond de 21 graden. Morgen is de zon geregeld te zien, maar er kunnen ook enkele buien vallen, mogelijk met onweer. Het wordt dan koeler, tussen de 22 graden aan de noordkust en 32 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, langs de westkust mogelijk vrij krachtig.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al twee periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden. President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld.
5: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
0: De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
0: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakt in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
5: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Marijn Koster noemde haar zilveren medaille op de 10.000 meter bij de EK Atletiek in Birmingham de kers op de taart in een lange carrière. De 34-jarige atlete zei dat ze nu heeft bewezen dat ze ook medailles kan winnen. Ze werd emotioneel toen haar zieke coach Grete Koens ter sprake kwam en zei dat deze medaille zeker ook voor haar is. Koster voelde opluchting omdat ze revanche wilde voor haar slechte 5000 meter. Ze vroeg zich af hoeveel kansen ze nog krijgt en wilde het daarom niet laten gebeuren dat ze weer zonder medaille naar huis ging. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het Masters-toernooi van Cincinnati. De Nederlandse nummer 106 van de wereldranglijst verloor in 2 sets van de Amerikaan Alex Mickelson, 6-4, 6-4. Mickelson won in beide sets de opslagbeurt van de Jong op een cruciaal moment. De Jong kreeg op 4-3 in de tweede set nog 2 breakpoints om de stand gelijk te trekken, maar kon niet toeslaan. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als 4e met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau. Het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst zonnig, maar in het zuidwesten kan er wat bewolking bij komen. Aan de kust koelt het flink af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht rond de 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, maar later kan er een enkele bui vallen. Het koelt af naar een graad of 16, al blijft het in de grote steden in het midden en zuiden rond de 21 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is nog steeds actief. Morgen schijnt de zon geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en kans op een bui met onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
10: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al twee periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel.
11: De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen. Maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardet was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
14: President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door.
15: Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld.
16: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
17: De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen.
18: De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
21: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
22: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
23: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Seva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Seva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
24: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore exploratie noemt.
25: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft de tweede zege van het seizoen geboekt en staat nu aan kop in de eerste divisie. De ploeg won thuis met 3-2 van FC Den Bosch, door doelpunten van Jean-Paul Njoli 2 keer en Tristan van Gilst.
0: Heracles heeft net als MVV Maastricht 6 punten, maar heeft vaker gescoord. MVV won met 3-2 van FC Eindhoven, waarbij Yael Pavirodi Hardjo in de extra tijd het winnende doelpunt maakte. NAC Breda ging in de eerste thuiswedstrijd onderuit tegen VVV Venlo, dat met 2-0 won. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het Masters-toernooi van Cincinnati. De Nederlandse nummer 106 van de wereldranglijst verloor in 2 sets van de Amerikaan Alex Mickelson, 6-4, 6-4. Mickelson won in beide sets de opslagbeurt van de Jong op een cruciaal moment. De Jong kreeg op 4-3 in de tweede set nog 2 breakpoints om de stand gelijk te trekken, maar kon niet toeslaan. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als 4e met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werot, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net 4e werd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond is het eerst zonnig, maar in het zuidwesten kan er wat bewolking bij komen. Aan de kust koelt het flink af, maar in het zuidoosten blijft het tot middernacht rond de 25 tot 27 graden. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vannacht blijft het eerst droog, maar later kan er een enkele bui vallen. Het koelt af naar een graad of 16, al blijft het in de grote steden in het midden en zuiden rond de 21 graden. Let op, het Nationaal Hitteplan is nog steeds actief. Morgen schijnt de zon geregeld, maar er zijn ook wolkenvelden en kans op een bui met onweer. De temperatuur loopt uiteen van 22 graden aan de noordkust tot 32 graden in het zuidoosten. De noordenwind is matig, aan de westkust mogelijk vrij krachtig.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug.
3: Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
4: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. PRO trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat PRO ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, PRO, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. PRO dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. PRO wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
11: President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen.
12: de oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld.
13: De natuurbrand in de Duitse gemeente Hürtgenwald is de grootste in de geschiedenis van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er staat 300 hectare bos in brand, ongeveer 420 voetbalvelden. Rond de 2000 inwoners van het dorp Gai, ten oosten van Aken, dicht bij Kerkrade, werden vrijdag geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan. De politie vraagt mensen die hier iets over weten contact op te nemen.
12: De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
12: De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
16: De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
17: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozee-gouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group.
18: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
20: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Heracles Almelo heeft de tweede zege van het seizoen geboekt en staat nu aan kop in de eerste divisie. De ploeg won thuis met 3-2 van FC Den Bosch, door doelpunten van Jean-Paul Njoli, 2 keer, en Tristan van Gilst. Heracles heeft net als MVV Maastricht 6 punten, maar heeft vaker gescoord. MVV won met 3-2 van FC Eindhoven, waarbij Jael Pavirodi Hardjo in de extra tijd het winnende doelpunt maakte. NAC Breda ging in de eerste thuiswedstrijd onderuit tegen VVV Venlo, dat met 2-0 won. Tennisser Jesper de Jong is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het Masters toernooi van Cincinnati. De Nederlandse nummer 106 van de wereldranglijst verloor in 2 sets van de Amerikaan Alex Mickelson, 6-4, 6-4. Mickelson won in beide sets de opslagbeurt van de Jong op een cruciaal moment. De Jong kreeg op 4-3 in de tweede set nog 2 breakpoints om de stand gelijk te trekken, maar kon niet toeslaan. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca.
23: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als 4de met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten.
26: Femke Broeders Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werro, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor.
23: Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net 4de werd.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag kans op een bui en van het noordwesten uit minder warm. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanochtend is de zon geregeld te zien, maar er kunnen ook enkele wolken.

0: hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
2: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijde Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding.

0: omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service. De voormalige Cambridge-professor Jason Ardaie is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Ardaie was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden. President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen. Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Maureen Koster heeft zilver gewonnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden, die met een machtige eindsprint naar goud rende. Koster nam revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste. Ze liep attent mee voorin en reageerde goed op versnellingen, maar de eindsprint van Battocletti was haar te veel. Het is haar eerste grote medaille outdoor, 11 jaar na haar bronzen plak bij de EK Indoor in Praag in 2015. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder.
2: Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar zevende medaille op een EK outdoor. Femke Broeders-Bol heeft op het EK atletiek in Birmingham brons gewonnen op de 800 meter. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record van Ellen van Lange, 1 minuut 55 en 54 honderdste. Van Lange won net die tijd in 1992 Olympisch goud in Barcelona. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. Van Lange adviseerde haar om in de finale zo lang mogelijk achter de twee topfavorieten te blijven, wat Broeders-Bol goed uitvoerde.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag kans op een bui en van het noordwesten uit minder warm. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanochtend is de zon geregeld te zien, maar er kunnen ook enkele wolkenvelden voorkomen. Er is kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al blijft plaatselijk een bui mogelijk. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de kust vrij krachtig. Vanavond volgen nog flinke zonnige perioden. In het zuidoosten en oosten is er nog een kleine kans op een bui. Morgen verwachten we naast zon ook wat bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur loopt dan op tot 22 à 26 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poeyes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
10: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lodewijk Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al twee periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
11: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het kapitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021... waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
14: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
15: President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen.
16: Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door.
17: De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood. Bij gasexplosies in een gebouw in het centrum van Brussel is een brandweerman om het leven gekomen. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het gebouw was eerder op vrijdag ontruimd nadat er bij werkzaamheden een gasleiding was geraakt. Tijdens het herstellen van dat lek vonden twee explosies plaats. Volgens energiebedrijf Sibelga vonden de explosies niet plaats bij de geraakte gasleiding, maar in het gebouw zelf, waar vermoedelijk gas was opgestapeld. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentair krediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurs in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%.
18: Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Moreen Koster heeft zilver gewonnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden, die met een machtige eindsprint naar goud rende. Koster nam revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste. Ze liep attent mee voorin en reageerde goed op versnellingen, maar de eindsprint van Battocletti was haar te veel. Het is haar eerste grote medaille outdoor, 11 jaar na haar bronzen plak bij de EK Indoor in Praag in 2015. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als 4e met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Botik van de Zandschulp heeft de 2e ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net 4e werd.
21: Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Femke Broeders-Bol heeft op het EK atletiek in Birmingham brons gewonnen op de 800 meter. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record van Ellen van Lange, 1 minuut 55 en 54 honderdste. Van Lange won net die tijd in 1992 Olympisch goud in Barcelona. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. Van Lange adviseerde haar om in de finale zo lang mogelijk achter de 2 topfavorieten te blijven, wat Broeders-Bol goed uitvoerde.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag neemt de kans op een bui geleidelijk toe. Het Nationaal Hitteplan is nog steeds actief met code geel. Vanochtend is de zon geregeld te zien, maar er kunnen ook enkele wolkenvelden voorbij komen. Er is kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag blijft de zon regelmatig doorbreken en ook dan kan plaatselijk nog een onweersbui vallen. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noorden en is matig, langs de westkust vrij krachtig. Vanavond zijn er flinke perioden met zon, met in het oosten nog een kleine kans op een bui. Morgen wordt het rustiger met zon en wat bewolking. En het blijft droog bij 22 tot 26 graden.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
3: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
4: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan.
5: Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd.
7: familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
8: De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het Capitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
9: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
10: President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën Scott Bessent kondigde aan dat er volgende week nieuwe economische maatregelen tegen Iran komen. De oorlog en sluiting van de economisch zeer belangrijke zeestraat zorgen wereldwijd voor onrust en hoge olie- en benzineprijzen.
11: Het Verenigd Koninkrijk heeft alle inwoners van Engeland en Wales een noodmelding gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door.
12: De Houthis zeggen een faciliteit van het Saoedische oliebedrijf Aramco te hebben aangevallen met een drone. Volgens de Jemenitische beweging was de aanval een reactie op een schending van het luchtruim door een Saoedisch militair vliegtuig. De oliefaciliteit ligt in Najran, een Saoedische stad dicht bij de grens met Jemen. De Houthis hebben de afgelopen weken meerdere Saoedische doelen bestookt, naar eigen zeggen als vergelding voor Saoedische aanvallen. Het opgeleide geweld slaat ook over op het deel van Jemen dat niet onder controle is van de Houthis, waar volgens regeringsbronnen tientallen Houthis zijn gedood.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro.
1: minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder.
14: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record.
15: Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosovs fintechbedrijf W Group.
16: De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Seva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Seva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident.
17: Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt.
18: Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Maureen Koster heeft zilver gewonnen op de 10.000 meter bij de Europese kampioenschappen atletiek in Birmingham. De 34-jarige atlete moest alleen de Italiaanse Nadia Battocletti voor zich dulden, die met een machtige eindsprint naar goud rende. Koster nam revanche voor haar mislukte optreden op de 5000 meter, waar ze 3 ronden voor het einde ten aanval trok, maar in de laatste 200 meter de snelheid miste. Ze liep attent mee voorin en reageerde goed op versnellingen, maar de eindsprint van Battocletti was haar te veel. Het is haar eerste grote medaille outdoor, 11 jaar na haar bronzen plak bij de EK Indoor in Praag in 2015. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter.
2: Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK-atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werreau, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar zevende medaille op een EK outdoor. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag neemt de kans op een bui geleidelijk toe. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en kan er plaatselijk nog een bui voorkomen. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind uit het noorden is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond is er flink wat zon. Vooral in het oosten en zuidoosten is er nog een kleine kans op een bui. Morgen wordt het rustiger, met zon en wat bewolking. En het blijft droog bij temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poujes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen.
23: Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al twee periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend.
24: De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken.
28: Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen.
0: Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest. En op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. De Venezolaanse regering laat 131 politieke gevangenen vrij. Hun detentie wordt omgezet in andere maatregelen. Mensenrechtenorganisatie Foro Peñal meldt dat 29 mensen zijn vrijgelaten. Volgens de organisatie zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering voert gesprekken met de oppositie om het land te verzoenen, wat mogelijk kan leiden tot nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. Verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd overboord te springen. Trump zegt dat het schip binnenkort wordt vervangen door een ander schip.
6: De BBC wil Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner dagvaarden in de smaadzaak die president Trump tegen de omroep heeft aangespannen. Trump eist $10 miljard schadevergoeding omdat de BBC volgens hem een toespraak zo heeft gemonteerd dat het leek alsof hij zijn aanhangers opriep het Capitool te bestormen. De advocaten van de BBC willen de drie ondervragen over de gebeurtenissen op 6 januari 2021, waaronder Trumps pogingen om toenmalig vicepresident Mike Pence te bewegen de verkiezingsuitslag niet goed te keuren. Eerdere pogingen om hen te dagvaarden mislukten omdat zij als familieleden van de president worden beschermd door de Secret Service.
28: De voormalige Cambridge-professor Jason Arday is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 41-jarige Arday was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan de prestigieuze universiteit. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie, nadat hij in opspraak kwam door beschuldigingen van plagiaat. De Britse politie gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Cambridge zegt diep bedroefd te zijn door zijn overlijden.
7: President Trump zegt dat de Straat van Hormuz Amerikaans grondgebied wordt, nadat de Verenigde Staten Iran hebben verslagen. Hij deed die uitspraak tijdens een toespraak voor een politieacademie in de staat New York. Trump stelt dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen hebben door de Amerikaanse maritieme blokkade die Iraanse schepen tegenhoudt. Minister van Financiën

0: gestuurd vanwege de kans op natuurbranden. De overheid roept op geen activiteiten te doen waarbij vuur kan ontstaan, zoals barbecuen of het afsteken van vuurwerk. Eerder op vrijdag werd bekend dat het aantal natuurbranden in Engeland en Wales een record heeft bereikt. De brandweer is nog nooit zo vaak uitgerukt voor een natuurbrand als dit jaar. Het natuurbrandseizoen loopt naar verwachting nog tot in november door. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De elektrische bussenfabrikant Ebusco uit Deurne kampt nog altijd met financiële problemen en waarschuwt dat het onzeker is of het bedrijf zijn activiteiten kan blijven voortzetten. Ebusco werkt aan een oplossing via een documentairkrediet van ongeveer 30 miljoen euro met een Aziatische partner en voert gesprekken met een aandeelhouder over liquiditeit op korte termijn. Het bedrijf verloor maandag een belangrijke opdracht uit Duitsland voor 23 bussen, omdat het die niet op tijd kon leveren. In de eerste helft van dit jaar leverde Ebusco 16 bussen, tegen 47 in dezelfde periode een jaar eerder, waardoor de omzet daalde van 28,2 miljoen naar 22 miljoen euro. Het verlies bedroeg bijna 25 miljoen euro, minder dan de ruim 46 miljoen euro verlies een jaar eerder. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag licht gedaald. Beleggers reageerden op nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie. De winkelverkopen daalden in juli onverwachts en het consumentenvertrouwen zakte in augustus naar 51 punten, terwijl economen op 55 hadden gerekend. De Dow Jones verloor 0,2%. De S&P 500 en de Nasdaq daalden ook licht. Donderdag hadden de beurzen nog gewonnen en bereikte de S&P 500 een nieuw record. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker heeft vrijdag in Californië zijn nieuwe sportwagen C8 Preliator XN5 gepresenteerd. De groene auto heeft rozeegouden onderdelen en een oranje-bruin leren interieur. Er worden slechts 25 exemplaren gemaakt, waarvan er al 19 zijn verkocht. Spyker ging in 2021 failliet, maar maakt nu een doorstart met de Oekraïense crypto-ondernemer Volodymyr Nosov als mede-eigenaar. Het merk wordt onderdeel van Nosov's fintechbedrijf W Group. De Duitse webshop About You is getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Ceva Logistics. Het lek heeft de activiteiten in een distributiecentrum van About You verstoord dat door Ceva wordt beheerd. About You verplaatst de werkzaamheden naar andere locaties om verstoringen te beperken. Mogelijk zijn persoonlijke gegevens van klanten in handen gekomen van hackers. Eerder werd al bekend dat ook de Bijenkorf en Bol.com last hebben van het incident. Shell mag niet meer zoeken naar olie en gas voor de Wild Coast aan de oostkust van Zuid-Afrika. Het Constitutioneel Hof van Zuid-Afrika heeft dat vrijdag bepaald en vernietigde daarbij een uitspraak uit 2024 van een lagere rechter. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek in het gebied, maar rechtszaken vertraagden het project. Volgens activisten was er onder andere onvoldoende publieke raadpleging geweest. Shell zegt kennis te hebben genomen van de uitspraak, maar benadrukt te blijven streven naar wat het bedrijf verantwoordelijke offshore-exploratie noemt. Fastnet was vrijdag een van de winnaars op de Amsterdamse beurs, met een koerswinst van 5,5%. Het bedrijf opende in de eerste helft van dit jaar een record aantal nieuwe snellaadstations en werd positiever over de winstontwikkeling. Het nettoverlies nam af en analisten van Deutsche Bank en Jefferies verhoogden hun koersdoelen. De AEX-index daalde 0,2% naar bijna 1118 punten. Ebusco zakte 4,5% en komt vanavond met halfjaarresultaten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt van het Masters-toernooi in Cincinnati. De Nederlandse

0: Tennisser versloeg de Kazach Alexander Shevchenko in 2 sets, 6-4 en 6-4. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich af met een buikspierblessure. In de volgende ronde speelt Van de Zandschulp tegen de Braziliaan João Fonseca. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. Ze wierp 67 meter en 67 centimeter, bijna 2 meter verder dan de Duitse Shanice Kraft, die zilver won. Alida van Dalen eindigde als vierde met 64 meter en 22 centimeter. Van Klinken had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij de EK Atletiek in Birmingham. De 26-jarige Nederlandse finishte in 1 minuut 55 en 54 honderdste, waarmee ze het Nederlandse record evenaarde dat Ellen van Lange in 1992 liep. Het goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrault, het zilver naar Olympisch kampioene Keely Hodgkinson. Broeders-Bol stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter, met als doel Olympisch goud in 2028. Het is haar 7e medaille op een EK outdoor. Jorinde van Klinken is Europees kampioene discuswerpen geworden in Birmingham. De 26-jarige Drentse won met een worp van 67 meter en 67 centimeter. Van Klinken had gehoopt op een worp van meer dan 70 meter, maar zegt dat de medaille het belangrijkste is. Ze had eerder al zilver gewonnen bij het kogelstoten, achter landgenote Jessica Schilder. Van Klinken baalt ervan dat ze het podium niet kan delen met Alida van Dalen, die net vierde werd. Femke Broeders-Bol heeft brons gewonnen op de 800 meter bij het EK Atletiek in Birmingham. Ze liep exact dezelfde tijd als het Nederlands record, 1 minuut 55 en 54. Daarmee deelt ze nu het record met Ellen van Lange, die in 1992 Olympisch goud won. Broeders-Bol heeft veel contact met Van Lange, die haar nuttige tips geeft. De 26-jarige atlete stapte vorig jaar over van de 400 meter horde naar de 800 meter en is zeer tevreden over haar eerste seizoen op de nieuwe afstand. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud gewonnen bij het discuswerpen. Eerder deze week pakte de 26-jarige Drentse al zilver bij het kogelstoten. 2 jaar geleden won Van Klinken op de EK in Rome ook al 2 medailles. Zilver bij zowel het kogelstoten als het discuswerpen. Ze zegt dat ze op beide onderdelen steeds dichter bij het niveau komt waar ze wil zijn, namelijk medaillekandidaat op de Olympische Spelen. Haar laatste worp was de verste, maar werd afgekeurd omdat haar voet over de rand kwam. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vandaag neemt de kans op een bui geleidelijk toe. Het Nationaal Hitteplan is actief voor het hele land. Vanochtend is er naast zon ook wat bewolking en er kan een bui vallen, mogelijk met onweer. Vanmiddag laat de zon zich geregeld zien en kan er plaatselijk nog een bui voorkomen. Het wordt tussen de 22 graden aan de noordkust en 33 graden in het zuidoosten. De wind uit het noorden is matig, aan de kust vrij krachtig. Vanavond is er flink wat zon. Vooral in het oosten en zuidoosten is er nog een kleine kans op een bui. Morgen wordt het rustiger, met zon en wat bewolking. En het blijft droog bij temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes van 100 gram. In de verpakking zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes die niet geschikt zijn voor directe consumptie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit adviseert het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een tenminste houdbaar totdatum tussen 19 en 30 augustus die te koop waren bij Boni, Dekamarkt, Dirk, Netorama, Plus, Poejes en Spar. Klanten kunnen het product inleveren en krijgen dan het aankoopbedrag terug. Vrij Nederland meldt dat binnen de jongerenorganisatie van FVD jonge vrouwen structureel onder druk worden gezet om seks te hebben. Slachtoffers zeggen dat prominente leden van de jongerenafdeling over hun grenzen gingen. Vrouwen vertellen dat seksuele handelingen tussen 2021 en 2023 tegen hun zin waren, waarbij alcohol een belangrijke rol speelde. Volgens het onderzoek hangt het grensoverschrijdende gedrag samen met de interne cultuur binnen de JFVD-top, waar polyamoureuze relaties veel voorkomen. Nee zeggen is voor jonge vrouwen lastig, omdat ze een groot deel van hun sociale netwerk aan de organisatie ontlenen. Ralf Dekker wordt tijdelijk fractievoorzitter van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer. Hij neemt de functie over van Lideweide Vos, die na het zomerreces met zwangerschapsverlof gaat. De Kamer komt op 1 september terug van het zomerreces. Dekker zat eerder al 2 periodes namens FVD in de Kamer en is met zijn 69 jaar de oudste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Wie de Vos in de Kamer vervangt, is nog niet bekend. De provincie Noord-Brabant heeft het voornemen de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken. Maar er is volgens gedeputeerde Saskia Boelema nog niets onomkeerbaars gebeurd. Op 1 oktober neemt de provincie een ontwerpbesluit, waarop ondernemers kunnen reageren en alternatieve plannen kunnen indienen. Een meerderheid in de Brabantse Staten wil dat Boelema zo snel mogelijk met de ondernemers in gesprek gaat om te kijken of er alternatieven zijn. Boelema hoopt dat het stikstofpakket van het kabinet kan helpen om de vergunningen uiteindelijk niet in te hoeven trekken. Brabant wil de natuur verbeteren, zodat er weer vergunningen kunnen worden verleend voor onder meer woningbouw en verduurzaming van stallen. Pro trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in de gemeente Tiel. De partij stelt dat Pro ook in Tiel niet samenwerkt met Forum voor Democratie. Eerder leek er nog een deal tussen CDA, Pro, D66 en FVD, waarbij FVD wilde meedoen aan het college zonder wethouder te leveren. Pro dacht dat VVD en de Partij van de Burgers het raadsbrede college zouden steunen, maar de ontstane vorm valt volgens de partij af. Pro wil bijdragen aan een sterk bestuur in Tiel en zegt dat in een nieuwe fase moet worden verkend hoe dat kan. Het is aan bestuurders van tractoren zelf om geen overtredingen te plegen, zoals rijden op de snelweg, zegt de gemeente Den Bosch. Doen zij dat wel, dan kunnen zij strafrechtelijk worden aangepakt. In Den Bosch was vrijdag een groot boerenprotest en op de A59 bij Hees veroorzaakten trekkers een file waarbij een dodelijk ongeluk gebeurde. De gemeente kan niet handhaven buiten de gemeentegrenzen en ziet tractoren op snelwegen niet als onderdeel van het demonstratierecht. Over hoe te handhaven op landbouwvoertuigen op snelwegen verwijzen het OM en de politie naar de lokale driehoek, waar dat regionaal wordt bepaald. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Venezolaanse regering laat 131 politieke gevangenen vrij. Hun detentie wordt omgezet in andere maatregelen. Mensenrechtenorganisatie Foro Peñal meldt dat 29 mensen zijn vrijgelaten. Volgens de organisatie zitten er nog 362 politieke gevangenen vast. De regering voert gesprekken met de oppositie om het land te verzoenen, wat mogelijk kan leiden tot nieuwe verkiezingen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag klachten over de omstandigheden op vliegdekschip Abraham Lincoln weggewuifd. Familieleden van militairen klaagden over mentale gezondheidsproblemen, slechte leefomstandigheden en problemen met het voedsel. Het schip heeft meer dan 200 dagen geen haven aangedaan, wat volgens democratisch senator Richard Blumenthal een record is. verschillende bemanningsleden zouden hebben geprobeerd